0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: you.
1: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
2: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
3: Ja.
2: Ja. Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
1: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De politie publiceert foto's van verdachte landlever Lelystad. En Centrada reageert op klachten huurders Las en Lely, ook in Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe is het op de weg? Nog geen files of vertragingen? Wel 2 flitsers. Er is er eentje gemeld op de A6 bij Lelystad. Richting Muiderberg, hectometerpaal 62,4. En ook op de N50 bij Ens wordt je op je snelheid gecontroleerd. Dat is dan in beide richtingen bij hectometerpaal 262,4.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent op deze vroege donderdagochtend, de 20ste augustus. Goh, ik was gisteren nog even aan het wandelen. Ik had eerst een vestje meegenomen.
5: Ja.
4: Ik had eerst een vestje meegenomen. Het was gewoon echt zo ontzettend warm.
5: Was niet nodig.
4: Nee, dat was zeker niet nodig. Nee,
5: ik ben gewoon in mijn shirt.
4: Het was heerlijk.
5: Ja, daarom.
4: 10 kilometertjes.
5: Oh, 10 kilometertjes.
4: Ja. En jij?
5: Oh, nee, nou, een beetje in en om het huis heb ik wel.
4: Oh, oké.
5: Ja, ja, ja.
4: Oh, okay. Dus de 10.000 stap heb je niet gehaald? Net niet?
5: Nee, gisteren niet. Ja, maar weet je, die rare stappenteller. Ik weet niet of andere mensen daar ook. Nou ja, last is een groot
4: woord natuurlijk. Hoezo is daar rare stappen tellen?
5: Nou, hij meet soms ook stappen als ik op de fiets zit. Het is natuurlijk ook beweging en gezond en weet ik het allemaal. Maar het zijn niet stappen, het zijn andere bewegingen. Maar soms doet hij dat wel en soms doet hij dat niet.
4: Oh, oké.
5: Nee, ik ben er nog niet uit.
4: Dat hangt van de dag af.
5: Nou.
4: Zometeen in het nieuws. We nemen alle klachten serieus. Dat zegt woningcorporatie Centrada over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Las en Lely. Maar niet alle klachten zijn even snel op te lossen.
5: En de bestrijding van de giftige Italiaanse aronskelk, dat is niet nodig. Dat is het antwoord van de gemeente Lelystad op raadsvragen.

0: We krijgen vanzelf hulp van Post Malone en Morgan Wallen in het liedje I Had Some Help.
1: Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel en ze voelen zich onveilig.
0: Centrada gaat met iedere klacht aan het werk. Je hoort daarover directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren. Want je wilt graag prettig wonen. En dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar 1 of 2 mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan. Maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan. Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
3: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. En daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen en bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
3: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van Wooncorporatie Centrada. Verslaggever Joris Souter die sprak met haar.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ha.
1: Steve Albert was een...
0: Dat was de laatste klap.
1: Ja, in gedachten even terug naar zijn middelbare schooltijd. Hij zong over de schoolgirl. En daarvoor een dame die altijd op de prijs let. De prijstag van Jesse J.
0: De gemeente Lelystad gaat de giftige Italiaanse aronskelk niet bestrijden. Een politieke partij had raadsvragen gesteld omdat de giftige plant bij wandelpaden en ook bij speeltuinen groeit.
1: Verslaggever Ruben Den Harder, die weet er meer van. Wat is dat voor plant?
2: Ja, het is een klein groen plantje, een kleine groene stengel. Het wordt ongeveer 30 centimeter hoog maximaal. En aan de bovenkant van die stengel groeien allemaal besjes. Het lijkt een beetje op een soort maïskolf, allemaal besjes dicht op elkaar. Die zijn eerst groen en worden later rood. Het is een invasieve exoot, zoals ze dat dan noemen. Dus hij hoort niet thuis in Nederland, maar hij is hier ooit gekomen. Waarschijnlijk omdat mensen hem in de tuin hebben geplant. Of ja, omdat hij op andere manieren per ongeluk vanuit Italië. Of ja, ik neem aan dat hij daar oorspronkelijk vandaan komt. Je weet natuurlijk niet zeker waar die naam vandaan komt. Zo is hij in Nederland terechtgekomen. En het is een giftig plantje. Vooral voor kinderen en voor honden kan die gevaarlijk zijn.
0: Ja, en Jong Lelystad heeft die plant dus zien groeien in de stad en maakte zich zorgen.
2: Ja, klopt. Ja, zij hebben raadsvragen gesteld. Want ze hoorden vanuit de wijk waar een van hun raadsleden woonde dat een hond aan die plant had zitten eten en er ziek van was geworden. De gemeente heeft daar overigens geen melding van gekregen. Maar ja, ze zien die plant ook veel staan. Vooral op plekken waar mensen de hond uitlaten. Langs bospaden, maar ook bij speeltuinen. Dus zij zijn zich toch wel zorgen gaan maken. Omdat het natuurlijk gaat om een giftige plant. Maar ja, niet iedereen is het daarmee eens. Er groeien heel veel giftige planten in de openbare ruimte. Je leert je kinderen ook aan dat ze niet zomaar aan een plant eten. En wij zijn toen die vragen zijn gesteld ook even in gesprek gegaan met boswachter Joris Blankena. En die zei ook al dat hij zich er niet heel erg druk om maakte.
3: Nou, gevaarlijk is het niet hoor, want het groeit er al jaren. En ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten. Dus ik verwacht dat dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
2: U haalt de schouders er een beetje bij op?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja, dus de gemeente Ruben haalt dus ook de schouders een beetje op?
2: Ja, eigenlijk wel. Dat lees je wel een beetje door de antwoorden heen. De gemeente erkent wel dat het een invasieve exoot is. Maar ze zeggen ook, ja, hij komt sporadisch voor. Hij is niet heel gevaarlijk. Het risico is beperkt en niet dodelijk. Dus ze willen er eigenlijk niet op ingrijpen. Ze hebben wel een plan van aanpak voor invasieve exoten. Vooral voor de planten die wel echt schadelijk zijn voor de natuur. De berenklauw is een goed voorbeeld ervan. Er wordt heel veel geld gestoken in de aanpak van die plant. Maar ja, dit kleine plantje, daarvan zeggen ze, die vinden we niet gevaarlijk genoeg. Dus daar steken we eigenlijk geen geld en energie in om die te gaan bestrijden.
0: Verslaggever Ruben Den Harder, dankjewel.
1: Straks de berichten van buiten Flevoland. Jolien, je hebt belangrijk medisch nieuws.
0: Ja, narcolepsie. Dan kun je zomaar in slaap vallen. Nou, dat is een vervelende ziekte, maar er is een doorbraak in de behandeling daarvan.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. Er is een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkte een flinke verbetering.
2: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Volgens mij vallen heel veel mensen in slaap tijdens de yoga.
0: Ja.
1: Ja, dat is juist ook het rustgevende daarvan. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Maar zij wil heel die les meemaken. En
1: ja,
0: dat kan nu.
1: Dat snap ik ook
0: dat
1: wel.
0: Dat is wel mooi.
1: En je hebt natuurlijk ook vormen van yoga die heel intensief zijn. Waarbij je niet zo makkelijk in slaap valt. Nee. Nou, dat nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. Maar ja, dan moet het natuurlijk nog naar Europa. Nou, daar komt het waarschijnlijk over een jaartje of twee op de markt.
0: De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. Hij werd met 3-1 verloren van Beude Klimt.
3: De avond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Beude Klimt de betere ploeg en dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Beude Klimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
0: Nou, dat is dinsdag, dus hebben ze nog even.
1: Hebben ze een leuk uitje.
0: Daarom.
1: Ja hoor. Gaan we nog naar wat zaken uit de kranten van deze donderdag. Een monsterverbond eist dat het kabinet actie onderneemt tegen de teloorgang van onze infrastructuur. De coalitie van logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders en mobiliteitsclubs richt zich in een brandbrief tot premier Jette en minister Heijnen van Financiën. De Telegraaf schrijft erover en de oproep: grijp in en trek de knip. Ja, het beleid is zo ontzettend kortzichtig, zegt Elisabeth Post van die logistieke alliantie. Voor onderhoud en aanleg van wegen, spoor en waterwegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Ja, dat zijn pas bedragen. Ik vind het onbegrijpelijk, zegt ze, dat de politiek risico's aanvaardt, zoals de afsluiting van de Merwedebrug.
0: Ja.
1: En dat is maar één van de voorbeelden.
0: Ja.
1: Zijn er veel meer?
0: Ze moeten net omrijden, die vrachtwagenchauffeurs daar.
1: Ja.
0: En dan de Nederlandse chemiesector staat onder grote druk van goedkope Chinese importen. Voordelen zijn er ook, maar uiteindelijk wordt de economie kwetsbaarder voor handelsoorlogen. Zo waarschuwt de Rabobank. En daarover bericht vandaag het Financieel Dagblad.

0: Alsjeblieft speciaal voor jou gedraaid. Hoeveel van ik en por favor.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie is op zoek naar een man van middelbare leeftijd in verband met de dood van de bewoonster van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. Ze kwam zaterdagavond om het leven. Rechercheurs deden toen onderzoek in haar woning. Ook werd de omgeving uitgekamd. Op de website zijn foto's van de man te zien en van zijn fiets. Woningcorporatie Centrada uit Lelystad zegt de klachten van huurders van de wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Directeur Martine Visser zegt dat er normaal gesproken direct iemand wordt gestuurd als een huurder een melding van overlast doet.
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
0: Bewoners van de huurcomplexen vertelden eerder deze week last te hebben van onder meer lekkages, schimmel en stroomuitval. Volgens hen duurt het erg lang voordat de verhuurder de problemen oplost. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters op de woningmarkt hulp om hun eerste woning te kopen, die anders onbereikbaar zou zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. In Lelystad dus relatief gezien de meeste. Het waterschap Zuiderzeeland neemt geen extra maatregelen om het gebruik van oppervlaktewater tegen te gaan. Het verbod voor boeren om hun akkers onder water te zetten blijft wel van kracht. Verder komen er geen beperkingen. Er was over die maatregelen overlegd omdat het peil in het IJsselmeer erg laag staat. En de gemeente Lelystad vindt het bestrijden van de giftige Italiaanse aronskelk niet nodig, schrijft het college van BNW in antwoord op vragen van Jong Lelystad. Die partij wil de maatregelen omdat de plant langs wandelpaden en speeltuinen groeit. De gemeente zegt nu dat het risico beperkt is. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag trekken vele buien over de provincie, waarbij er zo nu en dan zelfs een klap onweer kan voorkomen. De temperatuur loopt tijdens de zonnige en droge momenten tussendoor nog wel op naar zo'n 20 graden, maar tijdens een bui is het een aantal graden kouder. Ook de komende dagen blijft het in eerste instantie wisselvallig met veel buien, temperaturen rond een graad of 20, maar in de loop van de weekend wordt het een stuk droger en komt de zon er steeds vaker bij.
5: Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de N307, Hoorn-Kampen. Dat is tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Ben je een minuutje of 5 langer onderweg? Dat is alles op dit moment. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg 69,3. En de andere kant op, dus Lelystad-Muiderberg 62,3. Zie je nou ook een flitser, dan kun je die doorgeven, hè, via de app van Flitsmeister. En zometeen hoor je het verhaal van Bas van Duivenbode van de Airbrush Academie in Lelystad. Hij blikt terug op die brand in juni, waarbij de naastgelegen paardenclub afbrandde. Ja, dat was wel even billen knijpen voor hem. Je hoort zo zijn verhaal.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: met de gitaar van Mike Oldfield. Is heel veel Flevoland wel weer wakker, lijkt me. En dat was Moonlight Shadow. Hij maakt het samen met Maggie Reilly.
1: Ja, daar moet je je keel even goed voor schrapen.
0: Nou.
1: We gaan naar de Airbrush Academie in Lelystad. Die ontsnapte in juni ten nauwe nood aan de ondergang toen de naastgelegen parenclub afbrandde. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg.
0: Als dank maakt de academie nu een cadeau voor de brandweerlieden. Bas van Duivenbode blikt terug.
2: Ja, op donderdagmorgen in juni krijg ik gewoon een appje binnen. Partyplay staat in de brand. Het resultaat was gewoon één grote vuurzee. Nee, ik ben hier niet naartoe gegaan toen het nog brandde. Ik vond het emotioneel.

0: zo op het oog geen schade. Het is er wel, want dit zijn platen, daartussenin zit foam. En dat foam dat is warm geworden. Dus waarschijnlijk is die schuimlaag die erin zit, die is naar beneden gedropen. Dus de isolerende werking is weg. Die brandweer die heeft zich zo ontzettend uitgesloten. Want ze zijn gewoon uren bezig geweest met het hele doven van het verhaal. Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden. Ik denk dan echt bij mijn eigen van, ja, mijn pand staat er nog. Je zou kunnen zeggen, dat is mijn pensioen, dat is eigenlijk gewoon alles. Ik moet je ook zeggen, als ik morgen niet meer zou kunnen airbrushen of kunst kunnen maken, dan word ik diep ongelukkig. Ja, nu, we hebben een kunstwerk gemaakt. Ik ben met Yvonne samen, hebben we gewoon eens even tegenover elkaar gezeten. Toch wel bijzonder dat we gewoon door kunnen gaan. Ik wil eigenlijk een bedankje maken richting de brandweer.
1: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat. maar het is wel echt specifiek voor de brandweer van hier. Je ziet wel een beetje de vlammen natuurlijk. De brandweer heeft ons gered van de vlammen. Ja, en ik ben ook heel benieuwd wat ze ervan gaan vinden.
0: En ik hoop dat ze het ook mooi vinden en dat ze een plekje vinden. En af en toe eens aan ons denken. En ja, wij hebben op die manier gemeend te moeten zeggen dankjewel. En ik hoop dat jullie nog heel veel mensen kunnen helpen.
2: Dat was Bas van Duivenbode van de Airbrush Academie in Lelystad. Het verslag was van Marielle Bakker.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Gisteravond was je vroeg op bed of was je iets aan het streamen en heb je de actualiteiten gemist?
1: Ja.
0: Wij praten hier.
1: Ja,
0: hè?
1: En ja.
0: Ja,
1: op al deze opmerkingen. Ja, oh, vroeg op bed en ik was wat aan het terugkijken.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daarna ben ik lekker in mijn nestje gaan liggen.
0: Ja, maar dan heb je wel vroeg op de avond iets teruggekeken. Anders kun je ook niet en iets streamen
1: ja,
0: en vroeg op bed.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: En wil je met ons delen wat dat dan was?
1: Ja, teruggekeken? Dat is mijn guilty pleasure. Dat is BMW Vol Liefde.
0: Oké, okay, volg je dat ook?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja,
1: mensen die daarin voorbij komen. En dan denk je, wat heeft Fred nu weer gezegd tegen een bepaalde vrouw? Nou, dat is echt... Ja, als je het volgt... Nou, ja. Fred, volg je het?
0: Nee, ik zit te denken, wie zou Fred zijn? Oh.
1: Ja, dat is, hij ziet eruit als Jack Nicholson.
0: Oké. Okay.
1: Dan komt er een nieuwe vrouw. Het zijn dan mensen met een BNB. En nou ja, voor de liefde
0: dan ga je logeren,
1: ontvangen
0: toch?
1: Ze. Ja, precies, ontvangen ze gasten.
0: Ja.
1: In de hoop dan dat dat de ware liefde is.
0: Ja.
1: En Fred zegt gewoon binnen de 10 minuten, als hij dan een nieuwe vrouw heeft ontmoet. Ja, dat is een oma. Dit is een oma. Nou ja, dan denk ik, Fred, doe eens even rustig. Leer die vrouw eerst eens even beter kennen.
0: Ja, doe er wat langer over dan een kwartiertje.
1: En dan gaat hij zeggen, ja, ik ben heel sportief en ik fiets. En dan, nou ja, goed. Dus,
0: okay.
1: Heerlijk is dat.
0: Dat vind je heerlijk. En is het omdat je daar misschien ook de archetypes in kent? Die je in het normale leven ook kunt tegenkomen?
1: Nou ja, ik vertelde dus, afgelopen weken was ik op Vlieland. En dan vind ik het ook heerlijk om op het strand te genieten van wat er om me heen gebeurt qua mensen.
0: Tuurlijk.
1: De dynamiek.
0: Mensen en, kijken is het leukste wat er is.
1: Ja, dus aan de ene kant was een leuk stel. Zij zei, wil je mijn schouders en mijn rug insmeren? En die man ging bij haar zitten. Ja, je bellen doe je zelf maar. Waarop zij zei, nou, als je me zo min mogelijk wil aanraken, kun je het ook gewoon zeggen, schat. Ja, ik moet daar heel erg om lachen.
0: Wat zei dat?
1: Ja.
0: Dat zijn gewoon... Ja. Dat kan in het script van BNB Vol Liefde.
1: Ja, en mijn zoon zei, want ik was met mijn zoon, die zei, ik was bijna opgestaan en ik had gezegd van, ik doe het wel even.
0: Tuurlijk.
1: Hij vond dat een heel mooie vrouw. Dus ja, nou ja, goed. En om je heen gebeurt weer van alles met, ik had daar zo van genieten. Dus misschien is dat ook wel een beetje daar in het verlengde van.
0: Bij BNB Vol Liefde wordt het gewoon in 40 minuten gestopt.
1: Maar goed, gaan het zo meteen niet hebben over BNB Vol Liefde.
0: Sorry,
1: dus sorry mensen, dat is misschien wel eens een keer leuk eigenlijk.
0: Ja, maar zou ik ook moeten kijken.
1: Dat we daar fragmentjes uit laten horen.
0: Want BNB Vol Liefde is dan... Want ik vind Boer zoekt vrouw altijd zo leuk.
1: Ja, maar dat is nu niet.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar dat komt deze winter weer.
1: Ja.
0: En daar verheugen we ook alweer een
1: beetje. Oh, nou dan gaan we het daarover hebben. Gaan we daar... kunnen we jou meteen thuis bijpraten.
0: Ja.
1: Nee, waar we het zo meteen over gaan hebben is... Wat voor deurbel heb jij?
0: Een ouderwetse klopper.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh.
0: Die kost geen stroom.
1: En die... Ach, enig. Nou, god, wat zal het je besparen? 20 cent per jaar?
0: Dit is een keer uitgerekend. Alle elektrische bellen, die staan ook altijd aan.
1: Ja.
0: Want er kan al elk moment gedrukt worden.
1: Ja.
0: Ja, die kosten 1 kolencentrale.
1: Ah, joh.
0: Ja. Toen dacht ik, nou, die kan die van mij er wel af. En het scheelt
1: als
0: de groep.
1: Als je een slimme deurbel hebt, heb je ook alles doorgerekend. Hè?
0: Met een camera. Ja, die ken ik wel. Mijn dochter heeft er een.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja?
1: Oh, dus die heeft niet het voorbeeld van de vader gevolgd?
0: Nee, een heleboel dingen niet.
1: Oh, oké. Nou ja, of dat verstandig is of niet, dat laten we nu even in het midden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar de Groene Amsterdammer, die is daar eens ingedoken in die slimme deurbellen. Want die kun je dus aanmelden, dat wist ik niet, bij een register van de politie.
0: Oh, dat is handig. Misschien.
1: Ja, nou ja, dat is dus een beetje de vraag van de Groene Amsterdammer. Want die politie kan dan beelden opvragen van die camera.
0: Is,
1: wat gebeurt daar precies mee? Nou, het is een beetje schimmig allemaal hoe dat zit. Dat hoor je dus zo.

0: Een plaatje over de oogst, die dit jaar vroeg was natuurlijk in verband met de hitte. De Christians hoorde je op Flevoland. Wat hebben we gisteravond toch gemist op radio en tv?
1: In Met het oog op morgen sprak Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Zijn er inmiddels meer dan 5000 in het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, zei Kraai.
2: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
1: Kraai opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum. Ze legde uit hoe die behandeling eruit ziet.
2: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt. Dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen. Raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen. En daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft. Mm-hmm. En zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
1: Ja, je hebt dus geen pillen of poeiers. Nee. Vaccinaties heb je ook niet voor deze variant van ebola.
0: Hoor het. In Nieuwsuur daar was aandacht voor de Deense documentaire The Nazi Donor Mystery. Daarin worden 4 mensen gevolgd die donorkinderen blijken te zijn van de Deense natie en Waffen-SS-soldaat Walter Fries.
3: Een Finke en SS-soldaat waren mijn donorvader.
0: Esther de Lauw van de stichting Donorkind is zelf donorkind en weet wat voor vragen dat kan oproepen.
4: Dat je gewoon als volslagen onbekende familie blijkt te zijn van elkaar. En dan samen moet uitvogelen wat het over je zegt. Dat je van een donor bent, wie die donor is. Ja, en wie ben jij dan?
0: De donorkinderen uit de documentaire weten dat ze met minstens 15 zijn, maar houden rekening met misschien wel 150 donorkinderen van deze SS-soldaat. Volgens de Lauw zijn er lessen te trekken uit dit voorbeeld.
4: Er zijn op dit moment ook nog heel veel mensen die een kind krijgen met een donor die ze niet kennen. Dat zijn volslagen onbekenden en je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of ze slim zijn, of ze ziekte onder de leden hebben. Wat voor ideologieën ze er mogelijk op nahouden die niet bij jou passen. Vanuit Stichting Donorkind adviseren we dan ook met klem om mensen dat ze elkaar leren kennen.
1: In de Rode Draad ging het over het toenemend aantal slimme deurbellen. Journalist bij De Groene Amsterdammer, Tom Grosveld, deed daar onderzoek naar. Nou, mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. De politie kan vervolgens de beelden opvragen in een onderzoek. Volgens Grosveld is dat een grijs gebied.
5: Nou, het is onwettig in de zin, uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Mm-hmm. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen. Dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is er weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook deurbellen. Het gedeelte wat, als jij je oprit in beeld hebt, dat mag natuurlijk wel. Want dat is van jou, dat is niet de publieke ruimte.
0: Ja, en daarna mag het niet meer.
1: Dus dat
0: maar
1: is
0: je kan een beetje rottig afgesteld staan en dan heb je wat meer.
1: Ja, precies. Stiekem. Dat is wel lastig. De AP hoorde je, nou, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek, filosofie aan de UvA, zijn slimme deurbellen ook niet ethisch.
6: Je als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Dat je dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste, we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Die, waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
1: Nou, ja, oké. Dat vindt wel heel veel dure woorden.
0: Iemand van de universiteit, hè? Je hoort.
1: Ja, precies. Ja. Want soms, ik heb dus ook zo'n slimme deurbel. En is het wel handig? Want dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, dan krijg je mailtje, uw pakketje is bezorgd.
0: Ja.
1: Nou, soms wordt dat dan bij mij achtergezet. Ga ik daar eerst kijken. Ik denk, nou, er is echt geen pakketje bezorgd. En dan kan ik een beeld terugkijken van, waar is die bezorger dan?
0: Is die er wel geweest?
1: En die is er dan nooit geweest. Dus dan heb ik wel bewijs van, ja, jullie zeggen dat het bezorgd is, maar dat is niet zo. Dus maar, ja, soms kan het ook best handig zijn.
0: Dan gaat het hier over de politie, hè?
1: Ja.
0: En mijn buurtapp, er werd gewoon een oproep gedaan. Heeft er iemand beelden van die en die straat, die en die tijdstip? Van er liep iemand van wie we denken dat hij een pinpasfraude doet.
1: Oh, ja, maar ja, dat is wel gevaarlijk. Verder, hè? Ja, dat is zeker. Ja. Ja, wat, maar goed. Voor hetzelfde geld was hij de kat aan het uitlaten of
0: zo? Nee, dat kan ook. Dat weet je niet natuurlijk. Maar dan zie je dus dat die beelden, of de mogelijke beschikbaarheid van die beelden, leiden tot.
1: Maar werd erop gereageerd?
0: Ja, ik zal even terugkijken voor je.
1: Oh, echt?
0: Ja, er waren geen dure woorden bij die je net hoorde.
1: Er werd niet over ethisch en...
0: Helemaal niet. Dus ja, dit naar aanleiding van... ik hou het toch maar bij mijn...

0: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie publiceert foto's van de verdachte in verband met de dode vrouw op Landleven Lelystad. En Centrada reageert op klachten huurders Lars en Lily, ook in Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
11: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
10: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
12: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
10: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan eens even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Geen vertragingen, geen files. Wel een flitser, die staat op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg en dan bij hectometerpaal 69,3. En als je zelf een flitser ziet, dan kun je die natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. We nemen alle klachten serieus, dat zegt woningcorporatie Centrada, over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily. Maar ja, niet alle klachten zijn even snel op te lossen, zegt de directeur. Je hoort daar over een paar minuten.
14: Ook in het nieuws, steeds meer wateren in en om Almere kleuren groen. Dat komt door Kroos. De Hengelsportvereniging maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. We praten zo met de voorzitter.
15: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. 10 toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
18: uit.
17: Kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Het lijkt me een liedje dat je bij de toegift doet, zodat iedereen vrolijk naar huis gaat na een concert van Somjeu. Je hoorde Multicolor.
1: Het is 7:10. Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel. Ook voelen ze zich onveilig.
0: Centrada gaat met iedere klacht aan de slag, zegt directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren. Want je wilt graag een prettig wonen. En dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar 1 of 2 mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan. Maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan. Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
3: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. En daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen en bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
3: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van Wooncorporatie Centrada. Verslaggever Joris Sauter, die sprak met haar.
0: Oh, ik ben wel benieuwd naar de buien.
1: En dan is het 7:12. Dan gaan we eens even naar het weer met Rico Schreuder. Doen we dat? Rico, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ik zei het net tegen Leo. Het was gisteravond... Het is nog wel warm. Ik heb heerlijk een end gelopen.
4: Klopt, ja.
1: En het was droog. Wat kunnen we voor vandaag verwachten, Rico?
4: Nou, vandaag is het in eerste instantie droog. Het is wel bewolkt, maar geleidelijk aan neemt de buiigheid toe. En bij buien kan het ook tot onweer komen. Maar vanmiddag ziet het er toch echt wel een stuk natter uit. Want dan trekken echt talrijke buien over de provincie. Het kan ook nog steeds onweren. En de temperatuur komt uiteindelijk uit op 1 graad of 20. En er waait een matig in de open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus het ziet wat herfst. Uit vandaag.
1: Oké, juist. En vannacht, wat gebeurt er dan?
4: Nou, vanavond nog steeds buien. De temperatuur daalt halverwege de avond naar 1 graad of 18. Komende nacht wordt het uiteindelijk 13 graden. De zuidwestenwind neemt iets in kracht af. Er komen nog steeds enkele buien voor. Maar er zijn wel wat meer droge perioden. En dan hebben we morgen een beetje een herhaling van zetten. Want morgenochtend is het in eerste instantie op veel plaatsen in de provincie droog. En daarna komen vanuit het westen weer die buien opzetten. Ook morgen kan het wederom tot onweer komen. De wind waait morgen wat meer uit het noordwesten. En dat betekent een iets lagere temperatuur, maximaal 1 graad of 19.
1: Wordt het in het weekend iets droger?
4: Klopt inderdaad. Zaterdag nog wel een enkele bui en 19 graden. Maar zondag en ook maandag, dan blijft het droog. Zondag is het dan 20 graden, maandag zelfs 22 graden. En vanaf dinsdag, dan neemt geleidelijk aan de buiigheid weer toe. Maar de temperatuur die gaat iets omhoog, want we komen uit op zo'n 23, 24 graden. Dus het wordt allemaal wat warmer dan deze week. En we hebben wel weer enkele buien te maken vanaf dinsdag.
1: Rico, dankjewel.
4: Graag gedaan.
0: Zometeen kun je nog wel lekker vissen in Almere.

0: Uit Australië, de mannen van Man at Work en Down Under. Het is 10 minuutjes nog voor 7:30.
1: De lage vaart kleurt deze dagen helemaal groen. En ook in de wateren in Almere is het water troebel. Dat komt doordat het waterplantje kroos zich echt als een razende ontwikkelt. En daardoor holt de waterkwaliteit achteruit.
0: Daarvoor waarschuwt de Hengelsportvereniging Almere. Praten met de voorzitter Arnold Veen. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, legt u uw telefoon maar weg hoor, want we horen u goed. Hoe kan het dat de kroos nu de waterkwaliteit aantast?
2: Ja, nou, het is een beetje andersom. Ik geloof dat het geluid niet helemaal goed gaat, maar...
0: Ik hoor u wel. En de luisteraar zo.
2: Oké, dat is prima. Kijk, de waterkwaliteit in de lage vaart is niet goed. En daardoor krijg je onder mooi weeromstandigheden dat het kroos zich kan ontwikkelen.
1: Wat is er dan aan die waterkwaliteit dat niet goed is, waardoor dat kroos zich kan ontwikkelen?
2: Nou, het gaat met name om de hoeveelheid voedingsstoffen die er in de lage vaart aanwezig zijn al. De lage vaart is relatief diep water, zeg maar. De lichtcondities onder water zijn niet heel geweldig, waardoor waterplanten en algen zich wat minder kunnen ontwikkelen. En daardoor blijven die voedingsstoffen blijven in het water achter. En dat kroosplantje, wat gewoon voorkomt, die drijft aan de oppervlakte, waar hij voldoende licht heeft en die maakt gebruik van alle voedingsstoffen in het water. En ja, die voedingsstoffen die komen gewoon uit de landbouw, grotendeels, hè.
0: Ja, en het is er en dat plantje denkt, hey, we gaan fijn groeien. Ligt het nu helemaal dicht?
2: Ja, dit is voor mij een zeer... kijk, het is sowieso een uitzonderlijke zomer wat betreft de weer. Hè, de droogte en de hoge temperaturen. Ik denk dat er op dit moment bijna 1,5 kilometer van de lage vaart rondom Almere geel dichtgegroeid is met kroos.
1: Maar is het ook erger dan in voorgaande jaren?
2: Ja, het is aanzienlijk erger geworden, ja. Ja, het hangt ook een beetje... Kijk, als je... doorstroomt, de lage vaart via de blok van Kuffelen wordt vaak water uitgepompt. Dan stroomt dat kroos iedere keer weer weg wat zich ontwikkelt in die lage vaart.
1: Ja.
2: Maar dit jaar wordt er niet zoveel water uitgepompt door een watergebrek.
1: Aha.
2: Het water staat vrij stil en dat kroos dat kan zich iedere dag delen. Dus dan begin je met één kroosplantje en dan twee. Maar als je op een gegeven moment een vierkante kilometer kroos hebt, dan heb je 1,5 dag later heb je 2 vierkante kilometer kroos. En dan gaat het heel hard, ja.
0: Ja, het probleem is dus duidelijk. Ik neem aan dat u dat heeft neergelegd bij het waterschap bijvoorbeeld, of bij de gemeente. Hoe reageren ze daar?
2: Ja, het waterschap reageert vooral. Dat is het is iets van de lange termijn. En daar ligt, de rol ligt bij de provincie en niet bij het waterschap. Oh. Want het heeft met name te maken met landbouw.
1: Aha. Oh, dus dan wordt het wel heel ingewikkeld als mensen naar elkaar gaan wijzen natuurlijk.
2: Ja, dat valt ons ook op, want volgens ons is toch het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.
1: Ja, maar bent u dan ook nog naar de provincie gegaan of dat niet?
2: Ja, we hebben nu recentelijk van de week ook maar een mail doorgestuurd naar de provincie om eens te vragen hoe dat nu zit. Moeten we voortaan bij hun zijn bij dit soort aangelegenheden of moeten we nou bij het waterschap zijn?
0: Ja, maar het is tot nu toe maar praten en handelen hoor ik nog niet.
2: Nee, het waterschap is zeer terughoudend.
0: Ja.
2: Wij denken dat water is afgesloten. Er komt geen licht onder water. Dat betekent dat de waterplanten gaan afsterven voor zover die er al waren. En we nemen ook waterplanten aan het oppervlakte waar. Nou, dat zijn afstervende waterplanten. Dus ja, de situatie wordt alleen nog erger. En je moet er niet aan denken dat straks dit kroos gaat afsterven. Wat het ieder jaar doet. Het zinkt ook deels naar de bodem toe.
0: Ja.
2: Want dan dat gaat heel veel zuurstof in het water opnemen door bacteriële afbraak. Dus ja, we gaan nog zien wat er allemaal gebeurt. Op dit moment zien we nog niet echt dode vis in de lage vaart. Maar dat zou ieder moment zomaar kunnen gebeuren als die zuurstofgehaltes helemaal naar beneden gaan.
1: Maar wat moet er dan gebeuren?
2: Ja, nou, ik heb zelf bij Rijkswaterstaat gewerkt. En daar hadden ze voor mij van die olieschepen. Dat als er een olievlek lag, dan werd dat ingesloten met de drijvende band. En ze werd opgezogen. Dus je zou je kunnen voorstellen voor mij dat het kroos verwijderen toch niet zo'n heel groot probleem zou moeten zijn.
0: Ja, het is ook niet leuk om te vissen, neem ik aan nu.
2: Nee, kijk, vissen is voor geheel onmogelijk in de lage vaart.
0: Mm-hmm.
2: En we zitten natuurlijk sowieso ook al met dat in Almere zelf, het sierwater, zeg maar. Ja, dat is helemaal dichtgegroeid met riet aan alle kanten.
1: En
2: natuurlijk weer het mooie weer. Is het ook uitzonderlijk uitgebreid. En valt er niet veel meer te vissen.
1: Nee, en een paar flinke regenbuien. Als het even lekker door gaat waaien, zou dat helpen?
2: Nou, dat sowieso. Kijk, het is meestal zo dat het kroos, als het wat afkoelt en er is minder zon, dan begint het langzamerhand af te sterven.
1: Oh.
2: En dan heeft het een bepaald overwinteringsstadium wat naar de bodem verdwijnt. Maar dan krijg je wel dat rotte effect, waar wat zuurstof gaat kosten. Dus het kan er wel eens een hele vieze bende worden. En ja, we hopen niet dat de vis doodgaat daardoor.
1: Of ben je misschien een beetje te ongeduldig? Als u zegt, als het wat koeler wordt en er komt wat meer regen en wind, dan gaat het vanzelf weg.
2: Ja, maar het probleem is natuurlijk niet verdwenen. Kijk, kroos is een symptoom. En alleen het symptoom kan ook nogal vervelend uitpakken uiteindelijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, problemen. Meneer Veen, mag ik u toch hartelijk danken voor de toelichting van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Het is aan het waterschap, ja.
0: Okay.
1: Ja, nou, dan gaan we met u afwachten wat er gaat gebeuren. Arnold Veen van de Hengelsportvereniging Almere was dat.
0: Berichten van buiten Flevoland. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Nou, ik zeg wel berichten van buiten Flevoland, maar in Lelystad is de starterslening zo populair dat het geld ervoor voorlopig op is, zegt deze makelaar.
3: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
1: Er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben deze aandoening. Er is een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Leontien deed mee aan de proef en merkt een flinke verbetering.
4: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga. Omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen. In plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
1: Ja, dat nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika.
0: Kom maar op.
1: En dan moet het natuurlijk nog naar de Europese markt. Nou, dat gaat waarschijnlijk over 2 jaar gebeuren.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
5: Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie is op zoek naar een man van middelbare leeftijd in verband met de dood van een bewoonster van woonzorglocatie Het Landleven in Lelystad. Ze kwam zaterdagavond om het leven. Rechercheurs deden toen onderzoek in haar woning, ook werd de omgeving uitgekampt. Op de website omroepflevoland.nl zijn foto's van de man te zien en van zijn fiets. Woningcorporatie Centrada uit Lelystad zegt de klachten van huurders van de wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Directeur Martine Visser zegt dat er normaal gesproken direct iemand wordt gestuurd als een huurder een melding van overlast doet. En?
15: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
0: Bewoners van de huurcomplexen vertelden eerder deze week last te hebben van onder meer lekkages, schimmel en stroomuitval. Volgens hen duurt het erg lang voordat de verhuurder de problemen oplost. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters hulp om hun eerste woning te kopen die anders onbereikbaar zouden zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. In Lelystad dus relatief gezien de meeste. Een automobilist is gisteravond frontaal tegen een boom gereden aan de Kempen A03 in Lelystad. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurder daarna aangehouden. Waarom is nog onduidelijk. Eén persoon raakte gewond, twee andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Een accu van een fiets is gisteravond in brand gevlogen bij de fietsenstalling van het station Lelystad Centrum. Een beveiliger van het station heeft de brandende accu geblust en daarna kwam de brandweer en die heeft nageblust.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdienst in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen.
17: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 1 graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar 1 graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer omweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
1: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt best wel aardig doorrijden. Alleen op de N50 is wat vertraging. En bij Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. Een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,3. Zometeen in Flevoland is wakker. Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vandaag vorm. En daar praten we zo meteen over met Joost Wijnbergen van het Antonius Ziekenhuis Sneek.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: elkaar. Karol G en Bruno Mars. En een hit van dit moment heet Stil.
1: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen komen rond 1:50 aan op de bouwplaats aan de Urkerweg. Het gezondheidscentrum komt naast de huidige nevenvestiging van het Antonius Ziekenhuis te staan.
0: Ja, moet de dependance en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord verderop aan de Urkerweg vervangen? Praten we erover met projectleider Joost Wijnbergen van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, praten wij met een blij man?
2: Wij praten zeker met een blij man dat we weer deze mijlpaal weer mogen bereiken. En dat er nog een aantal hele mooie mijlpalen mogen volgen.
0: Ja, want het was 6 jaar plannen maken.
2: Dat was het zeker. En het VLI, dat was een project waar we met veel gezondheidsorganisaties probeerden om gezamenlijk ook een gebouw van de grond te krijgen, maar daar ook juist in te gaan samenwerken. Uiteindelijk hebben wij gezegd van wij kunnen niet wachten op de rest, wij moeten nu een stap gaan maken. En dat besluit heeft ertoe geleid dat wij nu dit jaar de eerste prefab onderdelen kunnen gaan plaatsen. Maar ook onze zorgpartner Zorggroep Oude Nieuwland ook al heel ver met hun plannen daarin is die onze buren gaan worden.
1: Ja, waarom is er eigenlijk voor prefab gekozen?
2: Dat heeft te maken met de snelheid. Prefab is, het wordt in de fabriek gebouwd. De doorlooptijd is sneller, waardoor je uiteindelijk gewoon ook eerder daar je huisvesting kunt gaan neerzetten.
1: Ja, en wat is dan eerder? Wanneer kan het echt los?
2: De planning is dat wij in de maand maart 2027 dat wij alles gaan overplaatsen. Want het is niet alleen het gebouw, maar er moet ook heel veel medische inventaris in. Zoals een nieuwe MRI die erin geplaatst moet worden. En dat heeft wel een stukje doorlooptijd nodig.
0: Ja, u noemt een MRI. En wat komt er nog meer in?
2: Wat we momenteel op dit moment allemaal ook als standaard hebben. Hè, want het is natuurlijk een gebouw waar niet alleen Antonius in gehuisvest is. We hebben ook een aantal huurders. Er zijn een aantal huisartsen. Huisartsenpraktijk Schaarsma, Zuiderzee. Maar ook de doktersposten is daar weer gehuisvest. En ook Reumazorg Zuidwest-Nederland. Die momenteel ook nog aan de Urkerweg 1 gehuisvest is. Gaat bij ons in het pand plaatsnemen. En als we dan even kijken qua medische inventaris, een boel diagnostische apparatuur, zoals een buggykamer, die er momenteel ook is, maar ook de MRI.
1: Een wat voor kamer? Sorry dat ik u onderbreek. Wat voor kamer?
2: Dat is een buggykamer, dat is gewoon radiodiagnostiek. Gewoon de radio, de röntgenapparatuur die daar geplaatst gaat worden.
1: Oh, juist. Ja, nee, er stond een buggykamer.
2: Een buggykamer. Ja, zo noemen we dat hier intern. De radiologieapparatuur.
1: Oh, kijk eens.
0: Ik dacht een bepaalde manier van vervoer. Maar goed.
2: Ja, nee, dat gaat straks wel even wat anders als we de beelden gaan laten zien.
1: Ja, okay, nou, er staat heel wat dure apparatuur bij elkaar daar dan straks.
2: Absoluut. De totale investering die wij gewoon doen in gebouw en medische inventaris zal ongeveer een 18 miljoen zal het bedragen. Dus het zijn een forse investering die we daar inderdaad doen. En we moeten daarbij ook zeggen, weet je, want het gaat juist eigenlijk niet om het gebouw. Dat klinkt gek, maar uiteindelijk gaat het juist ook dat de zorg die daarin geleverd gaat worden, zodat we de zorg ook daar lokaal bereikbaar houden. Want uiteindelijk is het daar waar het om draait. Het zijn slechts stenen die we er neerzetten, maar zorg blijft natuurlijk mensenwerk.
1: Ja, zeker. Want hoeveel patiënten gaan daar op jaarbasis ontvangen worden straks?
2: Als we even kijken, wat wij hier voornamelijk hebben is polykliniek en een stuk dagverpleging. U moet er even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polykliniekbezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
0: Ja. Zo. Straks om 10:00 gaat het allemaal beginnen. Bent u erbij? Maakt u er een momentje van? Of is het gewoon een dagelijkse werkdag?
2: Het is going concern. En tuurlijk, dit zijn wel mijlpalen die je even moet vieren. Toch even een speciaal momentje. Ook even met de aannemer erbij. En daarna snel over tot de orde van de dag. Want de zorg gaat door en de bouw moet doorgaan. Dus maar goed om altijd bij deze mijlpalen even kort stil te staan.
1: Zo is het. Dank voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
1: Joost Wijnbergen was dat, van het Antonius Ziekenhuis Sneek. Dat is natuurlijk de hoofdvestiging.
0: Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv gaat het onder meer over ebola in Congo.

0: I've been thinking about you. Je hoorde de London Beat, 8:11. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, we beginnen met het oog op morgen. Dat sprak met Marcella Kraai. Zij is van Artsen zonder Grenzen. En zij vertelde over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Dat zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten en is de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kon verspreiden, zei Kraai.
2: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Ook het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
1: Kraai opende een week geleden met Artsen zonder Grenzen een behandelcentrum en ze legde uit hoe die behandeling eruit ziet.
2: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt, dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen, raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen en daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: In Nieuwsuur was er aandacht voor de Deense documentaire The Nazi Donor Mystery. Daarin worden 4 mensen gevolgd die donorkinderen blijken te zijn van de Deense nazi- en Waffen-SS-soldaat Walter Fries.
3: Een Finke en SS-soldaat waren mijn donorvader.
0: Esther de Lauw van de stichting Donorkind is zelf donorkind en weet wat voor vragen dat kan oproepen.
4: Dat je gewoon als volslagen onbekende familie blijkt te zijn van elkaar. En dan samen moet uitvogelen wat het over je zegt. Dat je van een donor bent, wie die donor is. Ja, en wie ben jij dan?
0: De donorkinderen uit de documentaire weten dat ze met minstens 15 zijn, maar misschien zijn het er wel 10 keer zoveel. Volgens de Lauw zijn er lessen te trekken uit dit voorbeeld.
4: Er zijn op dit moment ook nog heel veel mensen die een kind krijgen met een donor die ze niet kennen. Dat zijn volslagen onbekenden en je weet niet wat voor mensen dat zijn. Je weet niet of ze slim zijn, of ze ziekte onder de leden hebben. Wat voor ideologieën ze er mogelijk op nahouden die niet bij jou passen. Vanuit Stichting Donorkind adviseren we dan ook met klem om mensen dat ze elkaar leren kennen.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

Kiss. Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Vandaag kun je zien dat het Antonius Ziekenhuis echt gaat bouwen in Emmeloord. En Lelystad aan kop bij startersleningen. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
11: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
10: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
12: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
10: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Vertraging op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattermerbroek. Ben je een minuut of 20 langer onderweg op dit moment. 2 flitsers zijn er gemeld. Staat er eentje op de A6 bij de Hollandse Brug, Muiderberg-Lelystad, bij hectometerpaal 43,5. En ook op de N50 bij Ens word je op je snelheid gecontroleerd. Dat is in beide richtingen bij 262,2. Dan zometeen in Flevoland is wakker. We nemen alle klachten serieus. Dat zegt woningcorporatie Centrada over de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily. Maar niet alle klachten zijn even snel op te lossen, zegt de directeur. En die hoor je over een paar minuten.
8: Je hoort ook nieuws over de bestrijding van de giftige Italiaanse aronskaat. Nou ja, die bestrijding is helemaal niet nodig. Dat is het antwoord van de gemeente Lelystad op

0: Toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Tipsy aan de bar samen met Shaboozy. En dat al om 8:08.
1: Kan allemaal. Geen probleem. Woningcorporatie Centrada zegt de klachten van bewoners van de Lelystadse wooncomplexen Lars en Lily serieus te nemen. Bewoners klagen over onder meer lekkages en schimmel en ze voelen zich onveilig.
0: Centrada gaat met elke klacht aan de slag, zegt directeur Martine Visser.
2: In de eerste plaats vinden we het natuurlijk heel vervelend als mensen overlast ervaren, want je wilt graag een prettig wonen. En dat willen wij als Centrada ook alles wat in onze mogelijkheden zit aan doen. Maar ja, je hoeft soms maar 1 of 2 mensen te hebben die bijvoorbeeld lawaai maken. Daar kunnen heel veel mensen last van hebben. Daar zitten wij actief achteraan. Maar dat kost wel tijd.
3: Gisteren vertelden bewoners dat er van alles misgaat in hun woning. Van lekkages en stroomuitval tot slechte ventilatie. Soms zijn de problemen heel zichtbaar, zoals bij deze bewoner, waar een flink schimmelspoor is ontstaan.
4: Dan zou je toch verwachten dat er iemand de volgende week langskomt om dat weg te halen?
2: Als mensen melding doen van technische gebreken, dan komt er over het algemeen binnen een week iemand langs om te kijken wat is er aan de hand. En dan gaan we een plan maken hoe we dat op gaan lossen.
4: En kun je in dat soort situaties dan zeggen dat jullie tekort zijn geschoten?
2: Nee, dit is gewoon onderdeel van ons normale werk. Wij moeten woningen verhuren die in orde zijn. Daar werken we elke dag aan. Maar problemen doen zich soms voor. Dat heb je ook als je een koopwoning hebt. En dan moet je aan de slag. En dan is het soms ook even zoeken wat de oplossing is. En dan heeft ook iedereen zijn eigen deel van de verantwoordelijkheid.
3: Ook buiten de woningen voelen bewoners zich niet altijd veilig. Het afgelopen jaar waren er explosies bij de wooncomplexen. En bewoners klagen over geluidsoverlast en drank- en drugsgebruik. Sinds een explosie in juni laat Centrada in het weekend beveiligers extra toezicht houden.
2: Als mensen een punt hebben wat ze aan willen kaarten, zijn wij 5 dagen per week geopend. Is er 5 dagen per week iemand op het complex aanwezig die elke dag aanspreekbaar is. Iedereen weet hoe ze Centrada moeten bereiken. En wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag.
4: Maar dat duurt af en toe dus wel lang.
2: Dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Martine Visser, directeur van woningcorporatie Centrada. Verslaggever Joris Souter die sprak met haar.
0: Straks het weer met Rico Schreuder. Wilt u graag weten hoe het zit met die buien op Lowlands?
1: Ja, en of een beetje lekker weekend. Of dat een beetje dan droog met wat zon verloopt. Je hoort het straks na de muziek van Harry Styles. American Girls.

0: Hij houdt ervan, Harry Styles, van The American Girls.
1: We gaan naar het weer met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brengt de dag van vandaag? Wat zon, hopelijk?
2: Ja, vanochtend wel. Het is op dit moment nog een beetje bewolkt, maar geleidelijk aan breekt het zonnetje door. Het is op de meeste plaatsen nog wel droog, maar het is vanmiddag toch wel heel anders, want we krijgen namelijk vanuit het westen te maken met talrijke buien. Het kunnen echt stevige buien zijn. Er kan bij onweren, er kan veel regen vallen in korte tijd. Het wordt maximaal een graad of 20 en er waait ten matig in open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dus vanmiddag ziet het er een stuk wisselvalliger uit dan vanochtend.
1: Ja, nou ja, Leo zei het al, we hebben natuurlijk lowlands, dus dat is die start is wel wat nattig dus.
2: Die start is inderdaad nattig, want vooral vanmiddag komt het soms met bakken tegelijk uit de lucht. Dus het is echt een behoorlijk kletsnatte middag. Nou, vanavond ook nog een enkele bui. Geleidelijk aan wordt het wat droger. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog. Misschien hier en daar nog een enkel buitje. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 13. En dan hebben we morgen wederom een herhaling van zetten. Want morgenochtend is in eerste instantie droog met af en toe zonneschijn. Maar morgenmiddag komen wederom enkele buien opzetten. De wind die waait morgen dan uit het noordwesten. En dat betekent dat iets lagere temperatuur met maximaal 19 graden.
1: Juist. En daarna?
2: Nou, daarna, zaterdag, dan kan er nog een enkele bui voorkomen, 19 graden. Maar zondag, dan is het overal in de provincie droog. Het wordt maximaal 20 graden. En na het weekend is het geleidelijk aan wat warmer met 22, 23 graden. Maar vanaf dinsdag neemt toch echt de kans op buien weer toe. Dus we zitten in een behoorlijk wisselvallige periode.
1: Ja, kun je wel zeggen, ja. Maar goed, die temperatuur gaat dus weer een klein beetje omhoog.
2: Ja, vooral vanaf dinsdag, dan gaan we echt richting 23 graden. Dus dat is iets boven de norm, die geldt voor eind augustus. Want normaal gesproken is het zo'n 1, 22 graden. De eerste dagen zitten we daar dus onder en daarna weer iets te boven. Dus gemiddeld gezien is het heel normaal dit.
1: Oké. Okay. Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: De gemeente Lelystad gaat de giftige Italiaanse aronskelk niet bestrijden. Een politieke partij had raadsvragen gesteld omdat de giftige plant bij wandelpaden en ook bij speeltuinen groeit.
3: Verslaggever Ruben den Harder, die weet er meer van. Wat is dat voor plant?
4: Ja, het is een klein groen plantje, een kleine groene stengel. Het wordt ongeveer 30 centimeter hoog maximaal. En aan de bovenkant van die stengel groeien allemaal besjes. Het lijkt een beetje op een soort maïskolf. Allemaal besjes dicht op elkaar. Die zijn eerst groen en worden later rood. Het is een invasieve exoot, zoals ze dat dan noemen. Dus hij hoort niet thuis in Nederland, maar hij is hier ooit gekomen. Waarschijnlijk omdat mensen hem in de tuin hebben geplant. Of ja, omdat hij op andere manieren per ongeluk vanuit Italië. Of ja, ik neem aan dat hij daar oorspronkelijk vandaan komt. Je weet natuurlijk niet zeker waar die naam vandaan komt. Zo is hij in Nederland terechtgekomen. En het is een giftig plantje. Vooral voor kinderen en voor honden kan die gevaarlijk zijn.
1: Ja, en Jong Lelystad heeft die plant dus zien groeien in de stad en maakte zich zorgen.
4: Ja, klopt. Ja, zij hebben raadsvragen gesteld, want ze hoorden vanuit de wijk waar een van hun raadsleden woonde dat een hond aan die plant had zitten eten en er ziek van was geworden. De gemeente heeft daar overigens geen melding van gekregen. Maar ja, ze zien die plant ook veel staan, vooral op plekken waar mensen de hond uitlaten, langs bospaden, maar ook bij speeltuinen. Dus zij zijn zich toch wel zorgen gaan maken, omdat het natuurlijk gaat om een giftige plant. Maar ja, niet iedereen is het daarmee eens. Er groeien heel veel giftige planten in de openbare ruimte. Je leert je kinderen ook aan dat ze niet zomaar aan een plant eten. En wij zijn, toen die vragen zijn gesteld, ook even in gesprek gegaan met boswachter Joris Blankena. En die zei ook al dat hij zich er niet heel erg druk om maakte.
5: Nou, gevaarlijk is het niet hoor, maar dat groeit er al jaren. En ik heb nog nooit gehoord dat er iemand aan overleden is. Ik zeg altijd oranje besjes, dit soort dingen. Als je niet weet wat het is, ja, moet je er nooit aan zitten. Dus ik verwacht dat niet zo'n probleem is. En anders hadden we er waarschijnlijk ook meer meldingen over gehad.
4: U haalt de schouders er een beetje mee op?
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
3: Ja, dus de gemeente, Ruben, haalt dus ook de schouders een beetje op?
4: Ja, eigenlijk wel. Dat lees je wel een beetje door de antwoorden heen. De gemeente erkent wel dat het een invasieve exoot is. Maar ze zeggen ook, ja, hij komt sporadisch voor. Hij is niet heel gevaarlijk. Het risico is beperkt en niet dodelijk. Dus ze willen er eigenlijk niet op ingrijpen. Ze hebben wel een plan van aanpak voor invasieve exoten. Vooral voor de planten die wel echt schadelijk zijn voor de natuur. De berenklauw is een goed voorbeeld ervan. Er wordt heel veel geld gestoken in de aanpak van die plant. Maar ja, dit kleine plantje, daarvan zeggen ze, die vinden we niet gevaarlijk genoeg. Dus daar steken we eigenlijk geen geld en energie in om die te gaan bestrijden.
1: Verslaggever Ruben den Harder, dankjewel.
3: Straks de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan gaan we in een gloednieuwe auto rijden. Maar dat is niet altijd even leuk.

0: Ja, nou, grijpt u weer terug op eerder werk, deze Sting. Love is the seventh wave. Jolien, jij had problemen met de nieuwe auto. Wat is er aan de hand?
1: Nou, problemen. Nieuwe auto's tegenwoordig, als je daarin gaat rijden. Echt gloednieuwe auto's. Het is niet altijd even ontspannen. Mm. Want ja, zodra je maar even te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, dan hoor je allemaal alarmerende bliepjes. Nou, daar kun je heel veel stress van krijgen. Ja. Een camera registreert of je je ogen wel op de weg houdt. Dat systeem is verplicht in nieuwe auto's. Kan heel irritant zijn, vindt deze verkoper.
2: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dat ze ook gewoon bij het rechtuit kijken aanslaat. En dat is frustrerend.
1: Moet je dus lucifertjes tussen zetten dan. Misschien dat dat dan werkt, tegen de bliepjes.
0: Yeah.
1: Autodealers vertellen soms wel dat er een hou je bekknop aan het stuur zit. Ja, dat klinkt niet zo aardig, maar dan kun je het dus uitschakelen, denk ik. Omroep Zeeland sprak iemand die nieuwe auto's test en het anders oplost.
3: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Auto's met een ziel, ja, je hoeft niks te doen. Je moet altijd opletten en sturen en gas geven en remmen, lijkt mij.
0: En schakelen, denk ik, in zo'n oude bak.
1: Ja, nou ja, je moet wel rustig auto rijden en je niet af laten leiden als je die piepjes niet hebt, zegt deze man. Wanneer was het? 2 weken geleden?
0: Ja.
1: Een proefrit gemaakt in een auto waarin je helemaal niks meer hoeft te doen.
0: Niks meer?
1: Nee, dus dan je kunt je armen over elkaar houden en de auto rijdt voor je.
0: Moet je wel zeggen,
1: toch staan nu in Nederland, hè? Dat vroeg ik ook. Ik zeg, als ik nou geen bestemming invoer, dan gaat hij zijn eigen pad kiezen.
0: Nou ja.
1: Ja. Ja, tot je aan de grens komt bij Duitsland, want daar is dit systeem nog niet toegestaan. Dus dan springt hij eraf. En eerst denk je, de eerste minuut denk je van, oh wat eng.
0: Ja.
1: En daarna, het is wel een fijn systeem hoor.
0: Echt waar?
1: Kan ik je zeggen.
0: Is het niet doorlopend eng?
1: Nee.
0: Nee?
1: En je krijgt dan een rapport.
0: Ja.
1: Als je dan je auto weer parkeert en dan zegt hij hoe goed je hebt zitten opletten. Want ook daar krijg je waarschuwingen als je bijvoorbeeld te lang naar degene naast je kijkt of te lang door het zijraampje, een beetje, wat leuk. Dat. Maar het was wel bijzonder.
0: Wat een gedoe. Griekenland, we gaan even naar Griekenland. Die overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
4: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
0: Ja, 3 plekken op Kreta zijn zo druk dat ze hard op weg zijn blijvend vernield te worden.
1: Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee, niet hebben.
1: Een tijdslot reserveren om op een populair strand te kunnen liggen. Nee, aan de andere kant, wat je natuurlijk ziet bij van die grote complexen, hè, dan gaan mensen heel vroeg 's ochtends opstaan om hun handdoekje te leggen.
0: Ja.
1: Ja, in die zin denk ik van dat zou je daar ook kunnen doen.
0: Handdoekje al vastleggen. Nou, als ik iets irritant vind.
1: Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk. Oh. Maar als je nou een tijdslot, dat kan ook voor die zwembaden makkelijk zijn.
0: Oh.
1: Dan voorkom je dat een beetje. Dus dan mag je aan de ene.
0: Regelt zich dat niet een beetje vanzelf? Als je heel kleine kinderen hebt, dat je dan vroeger op de dag bent en de jongelui wat later.
1: Zou kunnen, dat is waar. Ja. We gaan het nog even hebben over AI-toepassingen.
0: Oh ja?
1: Ja, ChatGPT bijvoorbeeld. En je hebt ook een app om een taal te leren, hè? Duolingo.
0: Die is heel populair.
1: Zeker, maar wat nu ook heel populair is, dat is een ouderwets programma om Spaans te leren. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. Het AD schrijft daar vandaag over. Mensen kijken naar de Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
5: Goedenavond. Dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans.
6: Y este señor también. ¿Tomar ahora?
7: Sí. En esta lección usted y yo vamos a hablar.
1: Was dat les 2?
0: Nou,
1: waren
0: al 2 hele zinnen.
1: Dat is wel voorgevorderd volgens mij. Ik denk, het begint met de cervezas en zo. Maar goed, ook een cursus Mandarijn met Astrid Joosten wordt nu veel bekeken. Ik vind het heel grappig.
0: En beginnen we weer aan
1: het praten. Ik ga dit ook doen, denk ik. Leuk. Dan ga ik naar Spanje, niet naar Kreta.
0: Ja, want
1: heb Greta, ik ook geen tijdslot met... voor het strand.
0: Nee, handig. Hebben we dat in ieder geval besloten. Dankzij de berichten van buiten Flevoland.

0: Hier is wat dichter bij huis blijven.
1: Wat een goed plan.
0: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis weer met Golden eSIM.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: Reis weer met Golden eSIM.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vanaf vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen die worden over anderhalf uur gebracht. Het gezondheidscentrum vervangt de bestaande dependance van het Antonisch Ziekenhuis en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord, de Dr. Jansen. Zo komen allerlei zorgfuncties onder één dak. Begin volgend jaar gaat het open en komen dan veel patiënten, zegt Joost Wijnbergen, projectleider Antonisch Ziekenhuis.
15: U moet even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polyklinieken bezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
14: De totale investering is €18 miljoen. Dat is voor het gebouw en voor de medische apparatuur. Lelystad deelt samen met Texel de meeste startersleningen uit, blijkt uit cijfers van het kadaster. Met zo'n lening krijgen starters hulp om hun eerste woning te kopen die anders onbereikbaar zou zijn. In heel het land worden steeds meer startersleningen verstrekt. 8% van de starters krijgt nu hulp. En Lelystad dus relatief gezien de meeste. Sterker nog, de subsidiepot is al op, zegt een van de makelaars in de stad.
16: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
14: Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is vorig jaar gedaald met 1%. Landelijk is het aantal uitkeringen juist gestegen met 6%. Dat meldt het UWV. Urk telt relatief gezien het laagste aantal WW-uitkeringen. Een auto is gisteravond frontaal tegen een boom gereden aan de Kempenaar in Lelystad. Volgens een 112-fotograaf is de bestuurder daarna aangehouden. Waarom is nog onduidelijk. 1 persoon raakte gewond, 2 andere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Een accu van een fiets is gisteravond in brand gevlogen bij de fietsenstalling van het station Lelystad Centrum. Een beveiliger van het station heeft de brandende accu geblust. Daarna kwam de brandweer en die heeft nageblust.
17: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis.
2: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer omweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
18: Vertraging op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. Ben je ruim 10 minuten langer onderweg? Nou, dat is alles, dus dat valt mee. Er is een flitser gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muiderberg. En dat is dan bij hectometerpaal 69,5. En zometeen, Coloriet bestaat 25 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in de vestigingen van de zorgorganisatie. Daar praten we zometeen over.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Uit de tijd dat je je tasje gewoon nog gratis kreeg. George Baker Selection and the Little Green Bag.
1: Coloriet bestaat 25 jaar en dat wordt vandaag uitgebreid gevierd in de vestigingen van de zorgorganisatie, zoals bij woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad.
0: Ja, de bewoners worden in de watten gelegd en natuurlijk worden ook de medewerkers niet vergeten. Praten erover met Rita Niemeijer van Coloriet. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, is het nu de hele dag groot feest?
2: De hele dag hebben wij groot feest bij ons in De Hoven. We beginnen vanochtend met gebak voor alle bewoners en medewerkers. Wordt uitgedeeld door onze managers. En vanmiddag komt bij ons een optreden van de soppers. Dat zijn drie dames. Ja, geen floppers, maar...
0: floppers, ook geen toppers.
2: Maar... nee, geen toppers, maar dit zijn de soppers. Dat is ja, Hollandse acts. En, maar goed, die komen optreden.
0: Okay.
2: En ervoor hebben we nog een flashmob. Dat is nog een verrassing voor onze bewoners en medewerkers.
1: Nou, nu niet meer.
0: Nee, als je zegt dat er een flashmob aankomt.
2: Nee, maar goed, ik moet vertellen.
1: Nee, ja, dat is waar.
0: Oh, okay.
1: Ja, dat is waar. We vroegen het wel. Dat is zo.
2: Ja. Ja. Ach ja, maar goed. Dus ja, dus dat is. We hebben daar een dansdocent voor. Hebben we daarbij betrokken, Nikita Elfrink. En ja, dus zij heeft ons een dansje voor gedaan. En dat konden wij instuderen. Dus goed, dat hoop ik dat dat gaat lukken vanmiddag.
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar niet met te veel verklappen daarover.
2: Nee.

0: waarop gevierd wordt? Er is niet een bepaalde samenhang met dat 25-jarig bestaan?
1: Nee. Okay. Jawel. Zij gaan dat zelf invullen, hoe dat zij dat zelf gaan vieren, zeg maar.
2: Oh ja.
1: Ja, wij hebben er gekozen voor foodtrucks. En ja, andere vestigingen die gaan weer wat anders doen voor de bewoners en de medewerkers. Dus ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar ik bedoel, de dag waarop het gebeurt, dat is eigenlijk willekeurig. Dat hangt niet echt samen met dat.
1: Ja, precies. Ja, dat is willekeurig, ja.
2: Ja. Maar die hoven, die is toch al veel ouder dan 25 jaar?
1: Ja, dat klopt. Ja,
2: ja want ik was nog bij de opening met Major Bosgaard. Dat is veel langer geleden. Ja.
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Ja, dit is opa spreekt hoor. Dat is.
2: Maar ik kan het nog navertellen.
0: Nee, maar het gaat natuurlijk om de organisatie, hè, die 25 jaar bestaat.
1: De organisatie kan niet, inderdaad. Ja, precies. En we hebben dus vestigingen in Dronten, Zeewolde en in Lelystad.
0: Juist. En wat betreft de mensen, hè, van de organisatie. Lukt het een beetje om de mensen die er werken te behouden?
1: Ja, daar doen we alles voor om ze te behouden natuurlijk. Maar de keuze is natuurlijk ze ergens anders voor kiezen. Ja, hè, daar kunnen wij natuurlijk dan weinig aan doen. Natuurlijk proberen we de mensen wel binnen te houden. Maar ja, dat is zijn keuzes.
0: Leuke feestjes vieren.
1: Leuke feestjes vieren, inderdaad. En op 11 december is er nog een heel groot feest. Dat hebben we dan, waar weten we nog niet. Dat blijkt dus ook een hele grote verrassing te zijn.
2: Oh, maar u weet het vast.
1: Echt. Maar dat is dus alvast, dat is voor alle medewerkers.
2: Oh, wat leuk.
1: En dus leuk.
2: Hartstikke mooi. 25 jaar coloriet, hartelijk gefeliciteerd. Juist. En veel plezier vandaag, Rita.
1: Dankjewel, komt goed. Okay.
0: Doei. Doei, ai.
2: En straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
0: Zeker. Slimme deurbellen.
2: Oh ja.
0: Daar gaan we het over hebben. Of die wel echt zo slim zijn. Of dat misschien, die zorgen natuurlijk voor beelden.
2: Ja.
0: Maar wat gebeurt er nou eigenlijk mee? Nou, dat is een beetje een schimmig gebied. En daar hoor je zo meteen veel meer over. Na de muziek van Somber, My Body Isn't Ready.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Weet je, van lang geleden van Tiffany, I Think We're Alone Now.
1: Ja, ze is 1987. En weet je met wie zij op tournee gaat, Tiffany?
0: Gaat ze op tournee?
1: Ja, met Kim Wilde. Dat vind ik zo leuk.
0: Ook iemand
1: vind ik zo'n leuke
0: uit die
1: combi.
0: Tijd.
1: Ja, ja, dat Kim Wilde is natuurlijk iets ouder. Die is jaartje of 11 ouder dan Tiffany.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat is een leuke combinatie.
0: Ja.
1: Ja, de 80.
0: Ik moet
1: leuk.
0: Een beetje denken aan die andere leuke combinatie van Kim Wilde met Lena. Dat vond ik ook leuk.
1: Ja, nou, ik ben hier eigenlijk wel heel benieuwd naar. Okay. We gaan nog even naar wat zaken die je mogelijk hebt gemist gisteravond op radio of tv. In de Rode Draad ging het over het toenemend aantal slimme deurbellen. Journalist bij De Groene Amsterdammer Ton Grosveld deed daar onderzoek naar. Mensen met een slimme deurbel kunnen die vrijwillig aanmelden bij een register van de politie. En die politie die kan dan vervolgens de beelden opvragen in een onderzoek als dat nodig is. Nou, volgens Grosveld ontstaat er dan een grijs gebied.
2: Nou, het is onwettig in de zin, uiteindelijk mag de politie natuurlijk die beelden van burgers opvragen, blijkbaar. Want dat gebeurt. Alleen burgers mogen eigenlijk niet die publieke ruimte filmen. Dat wordt niet gehandhaafd. De AP moet dat handhaven, maar dat gebeurt niet. Daar is te weinig capaciteit voor. Dus is het onwettig? Het is een grijs gebied waar de politie denk ik heel gretig gebruik van maakt.
1: Ja, de AP, dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens Marjolein Lansing, universitair docent techniek filosofie aan de UvA, zijn slimme deurbellen ook niet ethisch.
3: Je als individu kan zeggen, ja, wat maakt het nou uit? Weet je, dat hele kleine stukje stoep, mijn voordeur, het is handig. En het houdt de criminelen, of tenminste, we kunnen in ieder geval kijken of er iets geks gebeurt bij ons in de straat. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, collectief gezien, al die camera's bij elkaar, die dragen bij echt aan een heel grote infrastructuur. Een surveillance infrastructuur noemen we dat. En dat is een informele. Dus eentje die zonder toestemming is geplaatst. Die, waar geen toezicht op is. Waar geen democratische controle op is. Die niet democratisch tot stand gekomen is. Ja, is dat ethisch? Nee, eigenlijk niet.
0: Nou ja, democratisch. Wij zijn toch het volk. En het volk hangt die dingen toch aan zijn deur.
1: Ja, en als je het er niet mee eens bent. Dan ga je naar je overbuurman of overbuurvrouw. En dan zeg je van, goh, ik heb daar wel wat moeite mee.
0: Ja, maar ja, weet jij of die te ver. Want je eigen terrein mag je natuurlijk filmen.
1: Ja.
0: Maar te ver. De overkant en de straat mag dan weer niet. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden.
1: Zeker.
0: Met het oog op morgen sprak Marcella Kraai van Artsen zonder Grenzen over het oplopend aantal ebola-besmettingen in Congo. Er zijn er inmiddels meer dan 5000. In het gebied waar de besmettingen zijn, spelen veel conflicten. En daar is ook de gezondheidszorg moeilijk bereikbaar. Maar dat is niet de enige reden waarom de ziekte zich zo snel kan verspreiden, zei Kraai.
4: Wat we ook zien is dat er heel veel wantrouwen is ten opzichte van de overheid in het algemeen. En ook rond ebola gaan heel veel wilde verhalen rond. Ik vergelijk het zelf een beetje met COVID in Nederland. Op social media is er gewoon fake news wat verspreid wordt over dat ebola niet zou bestaan. Of dat het iets is wat door buitenlanders wordt geïmporteerd. Het verhaal dat het een verdienmodel is, gaat heel veel rond.
0: Ja, ondanks alles heeft Marcella Kraai een behandelcentrum geopend en ze vertelt hoe die behandeling eruit ziet.
4: Wat er gebeurt is door de symptomen die je krijgt als je ebola krijgt, dat ze bijvoorbeeld heel veel overgeven, diarree, dat soort dingen, raakt het lichaam enorm verzwakt. Dus eigenlijk waar de behandeling uit bestaat is het behandelen van de symptomen en daardoor te zorgen dat het lichaam zo sterk mogelijk blijft en zelf in staat is om het virus weg te werken, zeg maar.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Ik wil je nog even meegeven dat het vandaag Wereldmuggendag is. En het is ook nog eens de dag van de romantische muziek. Nou, aan jou natuurlijk het verzoek om je verzoekjes door te geven.

0: Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Hengelsportvereniging klaagt over kroos op de vaten in Almere. En vandaag kun je zien dat het Antonius ziekenhuis echt gaat bouwen in Emmeloord. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
11: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
10: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
12: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
10: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan op deze rustige ochtend nog één file, toch nog? N50 en Melotzwolle voor Hattemerbroek. 6 minuten flitsers op de A6, Lelystad-Muitenberg 69,5. En de N50 bij Ens 262,7. Zometeen Flevoland Muziekland gaat lekker beginnen met allerlei mooie muziek. Alleen de eerste band kost een hoop stroom.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
24: Gelukt. Heb je hem al betaald?
23: Wat bedoel je?
24: Mijn betaalverzoek.
23: Zo, dat doe je snel.
24: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Alle grote hits hoor je hier. Dit is Flevoland Muziekland.

Het begon natuurlijk met ILO en Don't Bring Me Down hier bij Flevoland Muziekland. En je hebt het jullie net horen zeggen, het is de dag van de romantische muziek. Dus als je een romantisch verzoekje hebt, dan mag naar 0320 28 50 50 op de WhatsApp. En dan lees ik het graag van je. Eens even kijken. Ik weet niet of je om 8:30 al de radio aan had. Maar toen hadden we een vrolijk gesprek met Rita van Coloriet. Ze heeft vestigingen in Dronten en in Lelystad. En die bestaan 25 jaar en het wordt vandaag bijvoorbeeld gevierd op de Hoven. Dat is het tehuis in het centrum van Lelystad. En toen zat ik te denken aan een oud liedje van de Beatles. Want de Beatles die zijn natuurlijk ook ooit jong geweest. En die werden verliefd en die vroegen dan aan hun geliefde: ja, maar later, als ik oud ben, als ik 64 ben, ben je er nog steeds voor mij?

In een van de drie versies die ik zo uit mijn hoofd kan opnoemen van Love is in the Air. Dit was de remix van Steve Allen. En dat was jaren 70 was er een van Joan Pompignon. En een Nederlandstalige versie, iets met liefde in de lucht. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Want je hoort het al aan het muziekje. Het is tijd voor Kiek, die was op het Healing Festival. Daar zitten mensen in de yoga-houding onder een tent. Het gras is nog geel. Het is opgenomen in de tijd dat het heel erg warm was. Weet je nog wel? Ja. En daarom zitten sommigen in de zon en anderen in de schaduw. En ze zitten allemaal in trance. Ze zitten allemaal heel rustig. Maar ja, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de kleding van de deelnemers? Zit het in het aantal deelnemers? Zit het in het tentdoek dat hier en daar is opgespannen? Zit het in de bossages op de achtergrond? Zit het in het hekwerk eromheen? Ja, ga er maar aan staan. Als je het ziet, dan mag je doorgeven via 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Je mag het ook doorgeven op de Kiek-pagina. Die heet omroepfreveland.nl/kiek. Dat zal je niet verbazen. Daar staat dezelfde foto ook te zien. Doe dat dan wel voor 11 uur, want na 11 uur gaan we kandidaten bellen. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin. Oh.

Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Steeds meer wateren in en rond Almere kleuren groen door het snel groeiende kroos. Dat gebeurt nu ook in de Lage Vaart. Volgens de Hengelsportvereniging verslechtert daardoor de waterkwaliteit. Door mijn stof uit de landbouw groeit het kroos snel. Het warme zonnige weer en de lage waterstand doen de rest. De Hengelsportvereniging roept het waterschap Zuiderzeeland op om snel in te grijpen, bijvoorbeeld door het water te laten stromen. En voorzitter Veen van de Hengelsportvereniging heeft nog een idee.
11: Nou, ik heb zelf bij Rijkswaterstaat gewerkt en daar hadden ze voor mij van die olieschepen. Dat als er een olievlek lag, dan werd het ingesloten met de drijvende band en het werd opgezogen.
10: Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord krijgt vanaf vandaag vorm. De eerste prefab-onderdelen komen over een half uurtje aan. Het gezondheidscentrum vervangt de bestaande dependance van het Antonius Ziekenhuis en het vroegere ziekenhuis van Emmeloord, Dr. Jansen. Zo komen allerlei zorgfuncties onder één dak. Begin volgend jaar gaat het open en er komen dan veel patiënten, zegt Joost Wijnbergen, projectleider van het Antonius Ziekenhuis.
12: U moet even uitgaan van dat het ongeveer 20.000 tot 30.000 polykliniekbezoeken op jaarbasis zullen zijn. Het zijn gewoon forse aantallen die daar komen.
10: De totale investering is €18 miljoen. Dat is voor het gebouw en voor de medische apparatuur. Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland is vorige maand gedaald met 1%. Landelijk is het aantal uitkeringen juist gestegen met 6%, meldt het UWV. Urk telt relatief gezien het laagste aantal WW-uitkeringen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Het is een lening die door gemeenten beschikbaar wordt gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. Bomen waren omgevallen en het zicht was slecht. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen overdag. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben dat. Er is nu een nieuw medicijn dat over 2 jaar op de markt komt in Europa.
10: Dankjewel, Kirsten.
14: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer omweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
10: Dankjewel Rico van Weerplaza. Eén file heb ik voor je, de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 4 minuten vertraging. Flitsers op de A6, Lelystad-Muiderberg 62-2. Andere kant op 69-5. En zometeen Desiree. Flevoland.
15: Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Met Leo Schouwenaar.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewonder

0: Nou, we hadden al de Beatles met een heel oude plaat. En dit is ook een oudje. Herman's Hermits en No Milk Today.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983 doen we vandaag eens week 34 van 1983. Er stonden toen twee platen in. De ene heet Wrap Your Arms Around Me. En de Nederlandse versie die erbij hoort, die hoor je over een uurtje bij Arnoud. Ik heb een andere gekozen, namelijk Kim Wilde. Die stond toen ook in de hitparade met Love Blonde. En dat heeft nog even een actueel tintje. Want Jolien zei het een uurtje geleden al, toen ik de zangeres Tiffany draaide. Want die Tiffany gaat samen met Kim Wilde optreden in het nieuwe jaar 2027, als ze gaan toeren door Engeland. Nou, dat is een leuke bijkomstigheid dat we dan Kim treffen in de hitlijst van toen.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1983.

Love Blonde door Kim Wild uit de hitlijst van 1983. We hebben een leuke foto binnengekregen van Auke uit Zeewolde. Ja, mensen weten ons te vinden. Ja, bij brand en ongelukken en andere onheil. Maar dit is gewoon een mooie foto uit Zeewolde. Is opgestuurd naar onze reactienummer 0320 28 50 50. We zien daar die kenmerkende kerktoren van de open haven. En de zon die gisteravond om 9:30 onderging. Ja, en ze stond waarschijnlijk, Auke stond waarschijnlijk hoog op een dak en heeft de gelegenheid te baat genomen om daar een mooie foto van te nemen. Laat de komende minuten op tv even zien. En als je ook wat hebt, 0320 28 50 50 op de radio. Even dansen met de Bouza.

dat hebben toch slimme mensen in de provincie, hoor. Nou, mensen die hebben nu al het goede antwoord op de Kiekendief met de foto van de Healing Garden Festival. Kitty heeft het al goed vanuit Urk. Linda vanuit Almere heeft ook opgestuurd en heeft het ook al goed. Rowena en Nagelen ook. Nou, hartstikke mooi. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gezien, nu op televisie te zien, foto van een zonnige ontmoeting van mensen die zitten. Ja, Joop gaat het doen of zo, onder een tent of in de zon. In ieder geval, je ziet nog steeds dat het toen mooi weer was en het gras was dor. Dat kun je in ieder geval ook zien. Zit het in de mensen, zit het in het tentdoek dat daar gespannen staat, zit het in de bossages, zit het in de hekken. Als je iets ziet, mag je doorgeven via 0320 28 50 50. Of vul het in op omroepflevoland.nl/kiek, dat kan ook. Laat de foto nog een paar minuutjes op de televisie staan. En op de radio schenken we er nog even eentje in.

Ja, dat was diep in de jaren 70 graven voor Frida Payne, Band of Gold. En daarvoor, ja, er werd heel wat drank geschonken in het liedje van Ferry de Lid, Baco in Monaco. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland, dan met Arnoud Plekket. En ik heb nog, prachtig. Esther, hoe heet ze ook alweer? Nee, ze heet niet Esther, ze heet Ella Langley. Ella Langley, die gaat nu zingen als laatste tot nieuws van 10 uur. En Choosing Texas.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Hengelsportvereniging klaagt over kroos op de vaarten in Almere. En vandaag kun je zien dat het Antonius Ziekenhuis echt gaat bouwen in Emmeloord. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat er een probleempje is op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 6 minuten extra reistijd nodig. Staat een kapotte auto en de rechte rijstrook is daardoor afgesloten. Geflitst wordt er ook in Lelystad op de Hegermeerstraat. Uurtje Flevoland Muziekland hebben we erop zitten met Leo. Dankjewel Leo, geniet van je vrijdagen. En wij gaan zometeen gewoon lekker verder met de muziek van onder andere Rick James. Het heerlijke heet A Super Freak.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan!
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.
24: Ja, ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Ik heb er weinig mensen een hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Wat een meid erop.

Hadden we net al Ella Langley bij Texas. Deze komt uit Texas en die heet Dasha. Dat is Austin. En het is ook dezelfde soort muziek. Het is de nieuwe country muziek. Goedemorgen. Rick James staat ervoor met uit Super Freak. Super Freak. Je moet bij stil blijven zitten. Jij wel? Denk het niet, hè? Nee, ik denk het ook niet. Goedemorgen nogmaals. 20 augustus is het. Alweer ruim over de helft van deze achtste maand heen. Jouw verjaardag van harte gefeliciteerd. Ook onze collega Roy Blokzijl eventjes feliciteren. Het is getrouwd van de week. Roy, van harte gefeliciteerd. Prins Gabriel die is vandaag ook jarig. Hij is 23 jaar geworden. Demi Lovato, de zangeres, wordt 34 jaar. De zwemster Ranomi Kromowidjojo die is vandaag 36 jaar geworden. Actrice Stijn Frans is jarig, die wordt 36 jaar. En op zijn fiets komt hij voorbij. Samuel Dumoulin wordt 46 jaar. Zanger Jamie Cullum is jarig, die wordt 47. En collega radio-televisiepresentatrice Evelien de Bruin wordt 52 jaar. Verder is ook jarig Bart Reumer, de Nederlandse televisieproducent. Hij is ook een speler, columnist en schrijver. Bart wordt 69 jaar. John Hyatt, de grote zanger, die is jarig, die wordt 74. Radio-televisiepresentatrice Evelien de Bruin wordt 52 jaar. Verder is ook jarig Bart Reumer, de Nederlandse televisieproducent. Hij is ook een speler, columnist en schrijver. Bart wordt 69 jaar. John

Hyatt, de grote zanger, die is jarig. Die wordt 74 jaar. En Connie Chung, die is ook jarig. Dat is een bekend Amerikaans journalist. Ja, ze wordt namelijk de mond gestoerd door aanhangers van Trump. 80 jaar is zij vandaag geworden. En Isaac Hayes, die zou vandaag ook jarig zijn geweest. En wie er ook jarig is, dat is Robert Plant. De Engelse zanger van onder andere Led Zeppelin. Die wordt vandaag 78 jaar.

Het is zo fijn dat die oudjes, die gouden ouwe, nog altijd lekker doen ook. Hè? Ze blijven het gewoon goed doen ook. De Four Tops waren dat en please don't walk away. Nee, niet weglopen, tenzij je eventjes boodschappen of iets lekkers moet halen. Dan gewoon lekker weer terug bij de radio en de televisie. Genieten van de hits bij ons. En natuurlijk ook meedoen met het spelletje. Want je kan nu, als je televisie kijkt, kijken naar die foto van Kiek. Die is bij de Healing Garden geweest. Heeft een leuke foto gemaakt. En er zit een verschilletje tussen links en rechts. Of rechts en links, het is maar hoe je kijkt natuurlijk. Misschien ben je net bezig met je ochtendoefeningen. Dat je eventjes een half uurtje op je handen moet staan. Ja, dan wordt het rechts links. Maar er zit een verschilletje tussen de beide foto's. Het lijkt vaak alsof er geen verschil tussen zit. Maar er zit echt een verschilletje tussen. Wat is het deze keer? Kijk goed, bij de Healing Garden. Sommige mensen zitten onder een tent. In de schaduw was het destijds, in die periode. Lijkt ook alweer zo lang geleden, hè, dat we zo warm waren in Flevoland. Maar het was toch echt zo? Nu heb je tentje nodig om te schuilen tegen de regen. Want het komt weer wat bakken uit de lucht vandaag ook. Ik probeer een beetje tijd te rekken om tegelijkertijd even mee te kijken over wat er dan is eigenlijk. Maar ik zie het nog niet zo 1, 2, 3. Misschien jij wel. Dan zeg je van, nou, dat is toch hartstikke makkelijk dit. Als het zo makkelijk is, geef het antwoord dan ook eventjes door. Doe dat via het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bijna 1 minuut over 10:30. Goedemorgen. De rechtbank heeft een 26-jarige man uit Lelystad gisteren vrijgesproken van een gewelddadige beroving. Volgens de rechtbank waren er opvallende omstandigheden, maar ontbrak hard bewijs voor zijn betrokkenheid. De beroving gebeurde op 18 november vorig jaar, toen 2 mannen naar Lelystad kwamen om vuurwerk te kopen. Ze werden klemgereden, beroofd en beschoten. Een beschadigde auto en een gewiste telefoon wezen de politie op de verdachte. Een onderzoek naar de lak op de auto gaf volgens de officier van justitie geen uitsluitsel. Daarom vroeg zij zelf al om vrijspraak. De brandweer van Lelystad krijgt een cadeautje van de Airbrush Academy. Het gaat om een kunstwerk gemaakt met airbrush. Het cadeau is een bedankje voor het redden van het pand van de airbrushers. Dat staat naast de parenclub dat in juni afbrandde. Bas van Duivenbode van de Airbrush Academy.
12: Ja, nu, we hebben een kunstwerk gemaakt. Ik wil eigenlijk een bedankje maken richting de brandweer.
11: En maandag wordt het cadeau overhandigd. Steeds meer wateren in en rond Almere kleuren groen door het snel groeiende kroos. Dat gebeurt nu ook in de Lage Vaart. En volgens de Hengelsportvereniging verslechtert daardoor de waterkwaliteit. Door meststoffen uit de landbouw groeit het kroos snel. Het warme zonnige weer en de lage waterstand doen aan de rest. En de Hengelsportvereniging roept waterschap Zuiderzeeland op om snel in te grijpen. Bijvoorbeeld door het water te laten stromen. En tot zover kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer omweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
11: Dan de verkeersinformatie. Nog steeds een probleempje op de weg vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Daar kan je ook mee te maken krijgen natuurlijk als je vanuit Flevoland komt. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amsterdam en Blaricum om precies te zijn. Als gevolg van een kapotte auto is daar de rechte rijstrook afgesloten. Frits Marsten meldt een controle op de Hegemeerstraat in Lelystad. De N306 in Biddinghuizen bij hectometerpaal 215. In Ens staan ze op de N50 bij 262,4. En ze staan in Almere op de Poortreef. Heb je ze ook ergens anders zien staan te controleren? Geef het maar door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar week 34 van het jaar 1983. Waar luisterden we naar op de radio? Wat stond er in de hitparade? Je hoort het zometeen.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Arnoud Blokket.

0: Je zou denken, Mr. Know-it-all, dan heb je de kennis in macht, in pacht. Hè? Daar ben je blij mee. Maar als je goed luistert naar dit liedje, dan zegt hij, wou dat ik het niet was. Teddy Swims, daarvoor EWF voor vrienden, oftewel Earth, Wind & Fire, Let's Groove.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1983, Ronald Reagan kondigt dan het Strategic Defense Initiative, oftewel Star Wars aan. Niet de film, maar een nieuw verdedigingssysteem voor Amerika. Korean Air vlucht 007 wordt door de Sovjet-Unie neergeschoten. 269 mensen komen daarbij om. En de NAVO-oefening Able Archer 83 brengt de Koude Oorlog gevaarlijk dichtbij een kernconflict. En de vulkaan El Chicón in Mexico die veroorzaakt wereldwijd klimaateffecten. Op het gebied van muziek zien we Michael Jackson voor het eerst op 16 mei iets raars doen. Het is een dans. En bij Michael Jackson, wat hij ook doet, het ziet er fenomenaal en geniaal uit. Hij doet dan op 16 mei voor het eerst de moonwalk. Dat doet hij tijdens Motown 25 met Billie Jean. Thriller, zijn album, groeit uit tot het best verkochte album van alle tijden. En we hebben de doorbraak van Madonna met haar debuutalbum. In 83 is dat. De nieuwe Nederlandse grondwet die treedt op 17 februari 83 in werking. De grootste grondwetherziening sinds 1848. We hebben een nieuwe minister-president. We krijgen altijd de groetjes van... Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Ja, Ruud Lubbers is dat, hè? Op 21 februari wordt de Elfstedentocht weer verreden. Evert van Bentum wint dan. Verder, op het gebied van de technologie, de Motorola Dynatech. Die wordt voor de eerste commercieel verkrijgbare mobiele telefoon gelanceerd. Dat was een apparaat, jongen. Zo. En dan hebben we het over de telefoon natuurlijk ook, hè. En waar luisteren we naar op de radio? Nou, bijvoorbeeld naar een cover van Agnetha Fanskog. Zij had in de hitparade, ze stond hoog in de hitparade, met Wrap Your Arms Around Me. En iemand anders, die dacht, weet je wat, daar maak ik een Nederlandse versie van.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Bonnie Sinclair, een Sly Arm om me heen uit 1983.

In de videoclip zien we zelfs een dansende Ed Sheeran. Hij zong het samen trouwens met Justin Bieber en I Don't Care. En daarvoor Bonnie Sinclair uit 83 en Sla je arm om me heen. De foto van Kiek, daar gaan we nog even naar kijken. Kiek heeft een foto gemaakt bij Healing Garden Summer. Dat is het festivalweekend op het Erkenmederstrand in Zeewolde. Daar gaat het om vertragen en opladen. Dat hebben ze hopelijk goed kunnen doen daar, want er was genoeg energie van de zon. We zien een aantal mensen zitten in een rustige houding. Yoga-houding zie ik er ook volgens mij bij. Maar zit het nou in die mensen? Of zit het in de tent? Of zit het heel ergens anders in? Misschien meer op de achtergrond kijken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, Kiek is van alle markten thuis wat dat betreft. En hij kan overal wel wat mee. En soms zijn het heel kleine details waar het in zit. Nou, ik zie het eigenlijk niet ook. Ik weet in ieder geval dat een aantal mensen wel weer een antwoord hebben doorgegeven. Robert Punten bijvoorbeeld uit Blessen. Frida Penn uit Zeewolde. We hebben meneer Jan Teunissen uit Almere. Kitty Romkes van Urk heeft ook weer meegedaan. Rowena Bulthuis uit Nagelen, leuk dat je meedoet. En de eerste die was vrij snel er eigenlijk wel weer bij. Ellie Peters uit Almere. Vannacht om 12:03, net voor Hattie Diekman uit Apeldoorn, hebben zij een antwoord doorgegeven. Maar ja, is dat het goede antwoord, ja of nee? Ga maar eventjes kijken en zie of jij het antwoord weet. Wat is het verschil op deze foto? 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De rechtbank heeft een 26-jarige man uit Lelystad gisteren vrijgesproken van een gewelddadige beroving. De brandweer van Lelystad krijgt een cadeautje van de Airbrush Academie. Het cadeau is een bedankje voor het redden van het pand van de airbrushes. En steeds meer wateren in en rond Almere kleuren groen door het snel groeiende kroos.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website FunCaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan FunCaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, er staan 2 meldingen op in onze regio. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amsterdam en Blaricum is een defect voertuig. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou er dus rekening mee. Dan nog een file op de N309. Dronten-Epe tussen Epe en de A50. 5 minuten vertraging. Inderdaad ook wat flitsers gemeld op de Hegermeerstraat in Lelystad. Word je gecontroleerd op je snelheid. In Biddinghuizen op de Harderdijk, de N306. Dat is bij hectometerpaal 15,0. De N50 bij Enns, hectometerpaal 264,2. En in Almere op de Poortdreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
8: En zo meteen weer bij ons in de uitzending Financiële Zaken doen we met Jeroen Wolsen. Die gaat meer vertellen over hoe banken en verzekeraars slapend rijk worden van ons geld. Ja, dat wisten we al, maar hoe doen ze dat?
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Onze Belgische vrienden van Soul Sister en The Way to Your Heart. Nou, The Way to Your Heart, die is wel gevonden, hè, Roy?
1: Die is gevonden, ja.
0: Ja, er is volmondig ja gezegd. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.
1: Dankjewel.
0: En alle andere mensen natuurlijk ook allemaal. Heb je een mooie dag gehad?
1: Ik heb een hele mooie dag gehad. Ja, ja? Het was echt prachtig.
0: Was het ook een beetje zonnig of is het een beetje in het water gevallen?
1: Ja, het was wel een regenbui.
0: Ja.
1: En we gingen buiten lunchen bij ons in de tuin. Toen hebben we hals over kop allemaal parasols voor de regen. In dit geval. Erbij gehaald.
0: Ja, ben je liever met dit weer getrouwd dan eigenlijk dan met 35 graden?
1: Ja.
0: Ja, ja, hè?
1: Dat is wel beter. Je met allemaal zweetvlekken op de foto en zo, dat wil je toch allemaal niet? Gadverdamme.
0: Ja, ja. Maar goed, het was dus hartstikke leuk en mooi. Zo.
1: Ja.
0: Wanneer is het feest voor ons allemaal?
1: Volgend jaar.
0: Oh, dat duurt nog eventjes.
1: Ja.
0: Kunnen we sparen in ieder geval?
1: Nou, ik moet sparen.
0: Oh,
1: ja.
0: Maar meestal moet je het zo doen, dan staat er zo ergens onder een cadeautip, zo'n envelop.
1: Ja.
0: Ik heb dat laatst ook gedaan.
1: Nou,
0: waren ze niet blij mee?
1: Nee?
0: Ja, ik zeg, je wil een envelop. Zat niks in.
1: Maar ja, goed. Maar een envelop met inhoud, hè?
0: Oh,
1: je hebt niet verder gelezen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Stond er ook niet bij. Ja. Stond gewoon cadeautip, een envelop.
1: Nou,
0: ja, als iemand dat leuk vindt, geef ik dat.
1: Als jij volgend jaar komt,
0: ja,
1: een envelop.
0: Met inhoud.
1: Mag.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, hoeveel erin moet, gaan we straks vragen aan onze financieel deskundige. we hebben ook nog een jarige trouwens, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, we zijn nog een jarige vergeten. Want dat is Daan de Haan. Ja.
1: Gefeliciteerd, Daan.
0: Daan de Haan. Hij is vandaag 40 jaar geworden. En je wordt gefeliciteerd namens Tamara van Hoven uit Zwift de Band. Voor jou ook, Emma Heesters.

0: Ja, jarige Daan die belt net op ook en die zegt van... wat zeg je nou, krijg ik Emma Heesters voor mijn verjaardag? Nou, dat zou toch een leuk cadeautje zijn natuurlijk, hè?
1: Nou, we hebben flink in die envelop moeten duiken.
0: Ja, heel langzaam uitpakken.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: anders wordt het een hartebreker.
1: Jeroen Wolfsen van Moneywise is hier in de studio voor het laatste financiële nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, banken en verzekeraars, die worden slapend rijk van ons geld.
0: Nou, dat weet dat is geen nieuws.
1: Dat is geen nieuws.
2: Nou ja, als ik zoiets hoor, dan lig ik er wakker van, inderdaad.
0: Ja, dus, maar we weten het natuurlijk, hè, dat ze geld aan ons verdienen.
2: Ja, ik bedoel, rij maar eens langs de Zuidas. Hè. Dan zie je de kantoren van ING en in Rotterdam en Den Haag. De grote kantoren van Aegon en Nationaal Nederland.
0: Zijn
2: Aegon
0: mooie, niet kleine weer. Houten gebouwtjes.
1: Nee, zijn mooie kantoren.
2: Ja, absoluut. Ja, en dan ben je nog niet eens binnen geweest. Want dan sta je ook nog te kijken. Ja, en als je dan 3 jaar later terugkomt, valt je op dat het hele meubilair ook weer nieuw is. Dus daar gaat wel wat geld door. Maar goed, er wordt gewerkt. Er mag ook geld verdiend worden. Ja. Maar waar verdienen ze eigenlijk ook aan? En dat hebben we soms niet eens in de gaten. Dat zijn die slapende tegoeden. En wat zijn nou slapende tegoeden? Nou, in gewoon Nederlands. Gewoon geld dat je vergeten bent dat het van jou is.
0: Waar vinden we dat?
2: Nou,
0: moet het daar zijn?
2: Nou, pas op. Ik kan je daar wel een verhaal over vertellen. En heel lang geleden, inmiddels bijna 20 jaar geleden... was ik net gaan samenwonen. En toen had ik een belastingaangifte gedaan. En mijn vrouw Marjan die zou 1000 euro terugkrijgen. En na een tijdje dacht ik, ik heb dat nooit gehad. Dus toen belde ik de Belastingdienst. En die zei, dat hebben we wel overgemaakt. Nou, dat en dat bankrekeningnummer. Dat kende ik helemaal niet. Een SNS-rekening. Nou, dan kan je bellen met de bank Girocentrale. Die wist dan te vertellen dat dat een SNS-rekening was. En toen zei ik tegen Marjan van, joh, zeg jou dat wat? Oh ja, in mijn studietijd kwam daar, had ik daar ook nog spaargeld staan. Maar goed, ik had de Belastingdienst gebeld. En ik zei, ik had die bank gebeld. Ik zei, 1000 euro binnengekomen van de Belastingdienst? Jazeker. Boek gauw over, want wij gebruiken die rekening nooit. Oké. Alleen die 1000 of het hele saldo? Ik zei, het hele saldo? Ja, er staat 10.000. Was 9000 euro spaargeld van mijn vriendin. Wat ze gewoon klakkeloos vergeten was in die periode. Je gaat samenwonen. We namen met z'n allen een nieuw bankrekening.
0: Ik ken niet zomaar. Dat zijn kleine bedragen.
1: Ja, maar dat niet hoor.
0: Vandaar dat ze vergeten worden.
2: Ja. Elke dag vind ik wel zo'n potje, jongens. Nee, maar even. Je gaat samenwonen. Je zit al je bankzaken op de kop. Je koopt een huis. En je vergeet het gewoon. Ja. Maar je wordt niet gebeld, hè? Je krijgt ook geen brief. Ik bleek ook verhuisd te zijn natuurlijk. Dus dat is ook al, tenminste, mijn vrouw was dan verhuisd.
1: Maar dat is toch je eigen verantwoordelijkheid?
2: Natuurlijk.
1: Jij weet toch dat dat daarop staat?
2: Absoluut. Maar goed, je vergeet het dus wel.
0: Als je het vergeet, weet je
2: Maar je wil niet weten hoeveel klanten bij ons op de website komen... die dan zeggen, joh, ik kom er eigenlijk nu achter dat ik een pensioenpolis heb. Die is al 4, 5, 6, 7, 8 jaar geleden en ik heb daar nooit iets van gehoord. Ook ik ben een keer verhuisd. Hè, of mijn e-mailadres klopt niet meer. Dus er liggen honderden miljoenen. Niemand weet precies hoeveel. Maar dat ligt dus bij banken en verzekeraars. En banken doen wel een klein beetje hun best in te vinden. Dan werken ze samen met het Rijksvastgoedbedrijf... om te kunnen kijken van, vind die wat? Maar dat gaan ze pas doen vanaf 8.000 euro. Ja. Dus
1: Want die banken en verzekeraars die hebben geen plicht om.
2: Nee, jij zei het terecht, het is je eigen verantwoordelijkheid. En als ze je niet kunnen vinden, dan kunnen ze je niet vinden. En ze zullen wel een beetje hun best doen. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Ja. En ze gaan er geen privédetector op zetten.
0: Nou, als ze geld van jou te goed hebben, weten ze altijd prima te vinden.
2: Dat is dan wel weer het bijzondere, inderdaad. Ja, daarom zei ik, andersom is het wel een heel ander verhaal. Dat klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Maar let goed op, ieder jaar zie je dus dat gebeuren. En zeker met pensioenpolis en lijfrentepolis is het ook nog eens een keertje zo dat als je dan na een aantal jaar ontdekt van, oh drommels, we hebben nog een potje ergens staan. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat je wel recht hebt op dat potje. Maar dat de Belastingdienst zegt van, hey, maar we hadden ook andere spelregels. Het moest op die en die datum ingaan. U heeft wel een soort van reservetijd om dingen te regelen. Maar nu bent u te laat, dus dan komt de Belastingdienst ook nog even langs.
0: Oh.
2: Dus mensen, ga rustig slapen s'avonds. Maar word je de volgende dag wakker, denk dan goed na. Staat er nog ergens geld wat ik vergeten ben? En het kan de beste overkomen. Ik ben het levende bewijs.
1: Ja. En kijk in alle oude sokken.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Ja, voor geld aan te kijken.
2: Ja, absoluut. Ja. Niet in de wasmachine.
0: Maar mocht je nou zo'n potje vinden en je denkt van, ik gebruik het niet. Ik heb het al die jaren nooit gebruikt. Is het dan verstandig om te beleggen ermee? Want te zeggen van, dat is dus dat geld wat jij ook altijd zegt, Jeroen. Ja. Je moet niet gaan beleggen of in crypto's gaan met geld wat je niet kan missen.
2: Nee, dit kon je dus blijkbaar
0: dit
2: missen.
0: Kon je dus blijkbaar missen.
2: In
0: dus dan denk je van,
2: Weet je, het nadeel aan dit soort dingen is, als je dan inderdaad zo'n potje terugvindt, dan ga je het wel 3 keer uitgeven. Hè? Dus dan zeg je, weet je wat we doen? We gaan lekker op reis, want we hebben die 8.000 of 9.000 euro teruggevonden. En dan koop je ook nog een nieuwe auto. Dus het potje is zo weg. Maar je hebt gelijk, beleggen doe je met een potje wat je kan missen. En dat doen we massaal in Nederland. Er is eigenlijk nog nooit zoveel belegd vermogen hoger geweest in Nederland.
0: En hoe komt dat?
2: Nou, dat wil niet zeggen dat mensen steeds meer geld zelf in die beurs stoppen. Maar die beurs gaat natuurlijk ook ontzettend omhoog.
0: Nou, vooral de laatste paar dagen zie ik in één keer...
2: Het kan alle kanten opstuiten. Ja, ja. Maar ik heb even gekeken. De AEX, stel dat je zou beleggen in alle bedrijven van de AEX. Dat kan je nooit zelf, maar dat kan wel via een beleggingsfonds. Dan heb je zo'n 90% rendement. Ja. Had je Amerikaanse banken of de Amerikaanse belegging gekozen, de S&P 500, zit je rond de 14, 15... S&P 500 is dat dan. Je hebt nog de MSCI World Index. Dan beleg je wereldwijd ook een procent of 13, 14. Dus gewoon in een half jaar tijd. Hè, laten we even zeggen dat we 6-7 maanden verder zijn. Dus dat is best een heel mooi rendement. Daardoor wordt dat belegd vermogen van de gemiddelde Nederlander ook hoger. Maar let op. Was je toevallig in januari, heb je aandeeltjes ASML gekocht. Ja, dan ben je 65% omhoog gegaan. Dus het is niet zo dat mensen meer geld in de beurs stoppen. Die beurs zelf gaat ook omhoog. Inmiddels hebben we in Nederland zo'n 234 miljard aan belegd vermogen. Op zich wel grappig, daarvan zit zo'n 153 miljard in fondsen. Dat is verstandig, heel breed gespreid. 74 miljard hebben we met z'n allen in aandelen zitten. Daarvan zit 6 miljard van de gemiddelde Nederlander in... tenminste niet van de gemiddelde, maar van alle Nederlanders bij elkaar... alleen al in ASML. En daarmee is ASML de lieveling voorbij Shell. Shell was altijd het bedrijf waar de meeste aandelen van gekocht werden in Nederland.
0: Ja.
2: Maar dat is inmiddels dus ASML geworden.
1: Waarom zijn we zo verliefd geworden op beleggen?
2: Nou. Ja, omdat de spaarrente laag is... omdat de inflatie hoog is, dus je moet wel rendement maken. Het is allemaal heel spannend. Als je in ASML belegt, kan je de ene dag 1.000 euro meer in je pot hebben... en de volgende dag is het weg. Kijk maar even terug naar de koers van de afgelopen 2-3 dagen. Die stond op 1600 en gisteren tikte hij de 1499 aan. Dus dan ben je gewoon 100 euro kwijt. Als je
1: lekker stressvol.
2: Ja, als je 10 aandelen hebt. Nou ja, dat is stressvol als je daarna gaat kijken. Maar je kan ook zeggen, hè, ik heb het gekocht en laat maar zitten. Want als je het in januari had gekocht... word je natuurlijk helemaal niet zenuwachtig als het nu wat naar beneden gaat.
1: Je moet eigenlijk een beetje op dat grote plaatje...
2: lange termijn. Ja, eigenlijk moet je hetzelfde doen als met het potje wat je vergeten was. Eigenlijk wegleggen, laat me staan, niet meer naar kijken. Wel even onthouden, dat gaat dus nog wel eens mis, heb ik zelf gemerkt. He, dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. Want, en dat is het mooie.
1: Want als we even nog naar die beleggingen kijken, is dat overzichtelijk? Kun je duidelijk zien wat voor beleggingen je
2: hebt? Ja, tegenwoordig wel. Hè. Dat zijn allemaal online rekeningen. Dat is wel het grote verschil. Maar let goed op. We hebben natuurlijk heel veel klanten die zeggen... ja, ik heb ergens een online rekening... maar ik heb geen idee meer waar en wat mijn inlogcode is.
0: Oh, ja.
2: Nou, dan kan je bij alle banken gaan kijken... of jij daar een gebruikersnaam en wachtwoord hebt.
0: En het gevaar daarin zit natuurlijk ook dat als mensen in crypto's gaan... dat zo'n app of zo'n cryptohandelaar in één keer verdwenen is.
2: Ja, we hebben een voorbeeldje gehad nu met knaken.
0: Ja.
2: Ja, de mensen die daar een paar knaken hadden staan... die hebben nu nog een paar stuivers. Dus het kan hard de goede kant op gaan... maar het kan zeker hard de andere kant op gaan.
0: Jeroen Wolsup, dankjewel en tot volgende week.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Flevoland met het regionieuws.
16: Het is precies 11:30 geworden. Goedemorgen. Bijna 40% van de overlastmeldingen die de politie in Flevoland in de eerste helft van dit jaar kreeg, gaan over verwarde personen. In Flevoland kwamen bijna 5.500 overlastmeldingen binnen, waarvan er 2.200 over verwarde personen gingen. De meldingen over verwarde personen maken relatief een steeds groter deel uit van het totaal aantal meldingen. Dat is in Flevoland vooral in Lelystad en in Zeewolde. In Lelystad groeide het aantal met 9% en in Zeewolde met 10%. Een politiewoordvoerder laat weten dat dit een maatschappelijke ontwikkeling in heel Nederland is, die onder meer voortvloeit uit bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. De brandweer van Lelystad krijgt een cadeau van de Airbrush Academie. Het gaat om een kunstwerk dat gemaakt is met airbrush. Het cadeau is een bedankje voor het redden van het pand van de airbrushers. Dat staat naast de parenclub dat in juni afbrandde. Bas van Duivenbode van de Airbrush Academie.
17: Ja, nu, we hebben een kunstwerk gemaakt. Ik wil eigenlijk een bedankje maken richting de brandweer.
16: En dat cadeautje wordt maandag overhandigd. En de rechtbank heeft een 26-jarige man uit Lelystad gisteren vrijgesproken van een gewelddadige beroving. Volgens de rechtbank waren er opvallende omstandigheden, maar ontbreekt hard bewijs voor zijn betrokkenheid. De beroving gebeurde op 18 november vorig jaar, toen twee mannen naar Lelystad kwamen om vuurwerk te kopen. Ze werden klemgereden, beroofd en beschoten. Een beschadigde auto en een gewiste telefoon wezen de politie op de verdachte. Een onderzoek naar de lak op de auto gaf volgens de officier van justitie geen uitsluitsel en daarom vroeg ze zelf al om vrijspraak. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
18: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en hier en daar valt al een enkele bui. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid vanuit het westen geleidelijk aan toe en is ook kans op onweer. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie, daarbij kan het onweren, maar tussendoor breekt ook de zon af en toe door. De temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 20 en er waait een matige in de open gebieden een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ook vanavond en de komende nacht komt het nog tot enkele buien, lokaal nog met onweer en uiteindelijk daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen schijnt af en toe de zon, maar we krijgen wederom te maken met enkele buien. Ook morgen kan het weer onweren en het wordt maximaal 19 graden. Ook zaterdag zijn nog enkele buien mogelijk. Zondag blijft het overal in de provincie droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur komt in het weekend uit op 19 of 20 graden.
7: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amsterdam en Blaricum. Er staat een defect voertuig. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan nog twee flitsers gemeld. Onder andere in Lelystad op de Hegermeerstraat wordt je gecontroleerd op je snelheid. En in Biddinghuizen op de Harderdijk de N306 bij hectometerpaal 15,0.
16: En zometeen gaan we weer een spelletje geven. We hebben mooie prijzen op ons rad staan. Waar gaan die prijzen heen? Je hoort het zometeen.
19: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: dat is een heel apart steltje van dansen. Move Like Jagger. Mick Jagger natuurlijk ook.
1: Hoe dan?
0: Maroon 5 en Christina. Ja, hoe dan? Ik ben geen danser. Maar mijn vraag, hoe moet je Jagger dansen? Ik weet alleen dat je dat ziet. Hij heeft zelfs een heel apart dansje. Iets tussen vader Abraham en Michael Jackson in.
2: Vader Abraham.
0: Okay, ja, dansen ook altijd heel apart. Ja, heel apart. Okay.
2: Ja.
0: Weet je nog?
2: Ja, zeker. Dat komt
0: door de smurf. Maar bewegen als Jagger dus. Maar je kon er een leuke plaat mee maken. Dat hebben zij gedaan. En we hoorden Paul Young ook nog uit de 80e jaren. In Love of the Common People.
1: Romeina Bulthuis uit Nagelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Heb jij de jaren 80 een beetje meegemaakt qua hits?
3: Nee,
0: ik kom uit
3: 96.
0: Zo,
3: ik ben nog jong.
0: Ja. Maar heb je wel gehoord over die hits? Ik bedoel, de 80e jaren, die waren hartstikke populair. Michael Jackson leeft nog steeds hartstikke hard voort.
3: Ja.
0: En Madonna en zo. Och, wat een tijd was dat. Ja, nou goed. Ik kan er wel wat over vertellen, maar laten we dat eventjes niet.
1: Ja, nee, maar dans jij een beetje als Jagger of doe je dat ook niet? Hou je niet van dansen?
3: Ik hou zeker niet van dansen, nee.
0: En komt dat doordat jouw omgeving zegt van Rowena, doe maar niet? Of zie je het zelf ook?
3: Nou, ik probeer het niet eens. Ik weet wel dat het niet goed komt.
0: Nee, okay. Ja, ik probeer het ook. Ik vind het zo leuk, ook dansen. Dan zie je mensen dansen en denk je van, het moet toch niet zo moeilijk zijn? Maar ja, goed.
1: Ja, hoe dans je nou? Hè?
0: Ja, gewoon bewegen.
3: Ja.
1: Toch, dat is het een beetje.
0: Sommige mensen zeggen ook van, joh, als je gewoon beweegt en je vindt dat dat dansen is en je hebt het naar je zin, doe dat gewoon.
3: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Nou,
3: van mij niet gezien.
0: Hoe was de openingsdans van jou, Roy?
1: Niet gehad.
0: Oh, dat heb je niet gehad? Nee, ons feest komt nog.
1: Ja, maar dan ga ik dus wel dansen.
0: Ja, nou, wij gaan een leuke dans voor jou voorbereiden, hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, wij gaan een hele leuke dans voor jou voorbereiden.
1: Wat dan, de vogeltjesdans?
0: Of? Nee, ooit iets van, hebben we wel eens limbo, heb je dat wel eens gezien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik kan heel ver buigen.
0: Goed. Rowena, we dwalen helemaal af. Hoe is het in Nagel eigenlijk?
3: Ja, goed.
0: Ja.
3: Rustig.
0: Vakanties die zijn voorbij. Kinderen zijn naar school.
3: Gelukkig wel. Ja. Heerlijk.
0: Oh ja, ja. Nou, dan mogen we elkaar de hand geven. Ik zei van de week heel zo tussen neus en lippen door. Ik zeg, de vakanties zijn godzijdank over.
3: Ja, rust, vrijheid en regelmaat.
0: Ja.
1: Ja, is dat echt zo? Ja, is het echt.
0: Ja, menig ouder herkent zich.
3: Heerlijk.
0: Dan. Ja.
1: En wat doe je dan nu? Gewoon even lekker bakje koffie of iets? Of hoe. Ja, want normaal gesproken.
3: Rustig boodschappen doen en rustig naar de markt zonder mama.
1: Mag ik dit? Mag ik dat?
0: Ja. Nou ja, als dat het dan nog is, tot daar aan toe. Maar ik heb twee van die jongens en die zitten elkaar de hele dag in de haren. Dan zeggen, joh, ga weg. Ga ergens heen.
3: Nou, ik heb drie meiden, dus ik weet niet.
0: Oh, het kan nog erger dus.
3: Ja.
1: Die vliegen elkaar ook in de haren.
3: Precies.
0: Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè?
3: Absoluut.
1: Dat zegt nou iedereen.
0: En aan de andere kant is dat ook wel zo.
1: Nou, elke keer als ik het vraag, dan krijg ik geen goed antwoord op wat je dan terugkrijgt.
0: Nee, je kan ze af en toe achter het behang plakken, maar...

0: Ik heb het niet gezien. Help me. Wat was het?
1: Nou, er zit een dame in het midden in het roze. En staan ze links zit een dame die heeft dan een hoedje op. En op de tweede foto is ze net omgedraaid met die persoon naast zich.
0: Ja, oh, ja. Die dames zijn van plaats verwisseld eventjes.
2: Zo, yes. Kiek is wel sterk, ja, hoor. Dat hij gewoon die dames gewoon eventjes optilt en even...
0: Ja, dat zijn van die dingen die zie je dus over het hoofd.
2: Ja, nou inderdaad.
0: Goed, maar je hebt het wel goed rooien, hè?
1: Dus
0: dat betekent, Roy gaat je meenemen naar ons prijzenrad.
2: Ja, ik ga je meenemen naar het prijzenrad. Het is een prachtig rad met rood en witte vlakken. En ik heb eigenlijk maar twee antwoorden van je nodig. De eerste vraag die ik ga stellen is... Moet hij naar links of naar rechts, de zwiep?
1: Links.
2: Links, oké. Okay. En dan hard of zacht? Of wil je middelmatig? Wat wil je?
1: Middel.
2: Vertel. Middel.
1: Doe maar middel.
2: Oké, okay, middel.
0: Dus niet hard en niet zacht.
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon heel standaard.
0: Ja, je maakt het jezelf heel moeilijk.
2: Ja, dat is waar. Ja.
1: Nou, doe dan maar hard. Okay. Doe dan maar hard.
0: Nee, kijk, daar houden we van.
2: Dat is ook persoonlijk mijn favoriet, Robena. Dus
0: ja, we hebben het over het gehad, hoor.
2: Ja,
0: wij hadden het niet over je huwelijksnacht.
2: Nou, ik ga aan het rad draaien en ik hoop dat hij...
0: Goed.
2: Dat het een mooi huwelijkscadeau wordt, hè? Van mij naar Rowena.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja.
0: Moet je nog trouwen, Rowena?
1: Nee, ik ben in 2023 getrouwd.
0: Ach, wat leuk. Was een mooie dag?
1: Jazeker.
0: Ja? En nog steeds getrouwd?
1: Ik sta niet in de rij. Jazeker,
0: oh, ja. Nee, je staat niet in de rij.
2: Staat in de rij?
0: Nee, voor trouwen staat niet in de rij.
2: Maar was het een leuk huwelijkscadeau wat je hebt gekregen toen?
1: Ja. We zijn daarna nog lekker op vakantie geweest, dus.
2: Oh, waar naartoe?
1: Altijd heerlijk. Goed. Lekker met gezin.
0: Ja.
2: Waar naartoe?
1: Naar Kaatsheuvel zijn we lekker bij de Efteling geweest.
0: Ah, wat gezellig ook.
1: Ja.
2: Veel piek en dalen.
0: Lekker Joris en de draak.
2: Ja,
0: ja.
1: Oh. Precies.
0: Nou, het huwelijk begon met een behoorlijke achtbaan. Nog steeds.
1: He? Daarom.
0: Ja.
2: Leuk,
0: nou,
2: hoor.
0: Wat heb je gewonnen?
2: Nou, mijn huwelijkscadeau aan jou, nou in ieder geval het Kiek-cadeau, is de Omroep Flevoland Noodradio.
0: Oh, die is leuk.
2: Die is heel leuk.
1: Ja, dat is leuk. Altijd handig.
0: Ja.
1: En ook al wel eens uit te nagelen, dus.
0: Ja, daarom. Nou, dan heb jij in ieder geval stroom voor de komende tijd.
1: Super, dankjewel.
0: En je kan naar ons blijven luisteren. Veel plezier ermee in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: En succes met alles wat je nog aan het doen bent, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En Django Wagner zat daarvoor met de plaat die afgelopen vrijdag hier live zong. Bachata Bailando.
1: En we hadden net ook al Hartebreker van
0: Emma
1: Heesters.
0: Ja.
1: Nou, The Way to Your Heart van Soul Sister.
0: Ja? Moeten we nog iets meer met hartjes gaan draaien? Ja, speciaal voor jou of zo?
1: Nee, ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee.
0: Of het zijn tekenen?
1: Het zijn tekenen, denk ik. Ja,
0: ja, oké. Okay. Zometeen gaan we het hebben over de startersleningen. Die worden veel gebruikt in met name Lelystad. Hè. Was in het nieuws. Texel en Lelystad. Daar zijn de meeste huizen verkocht met een starterslening.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij daar ook wel eens gebruik van gemaakt?
1: Nee. Maar het is wel iets moois natuurlijk.
0: Ja, je mag dan iets meer lenen, volgens mij, voor de aankoop van een eerste huis alleen.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja. Ja, dus net even dat duwtje in de rug te geven, dat je dus een woning kan kopen.
0: Fijn dat het kan in ieder geval ook. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eventjes na 12 uur het nieuws tijdens jouw lunch. Nu eerst Somber. My body isn't ready. And the Velvets. And he was really saying something.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij gaan ook echt met elke klacht en elke melding gaan wij aan de slag. En dat duurt zo lang als het nodig is. En dat is soms heel snel op te lossen. En soms is het een ingewikkeld probleem en dan heb je wat langer nodig.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Bijna 40% van de overlastmeldingen die de politie in Flevoland in de eerste helft van dit jaar kreeg, gaan over verwarde personen. De brandweer van Lelystad krijgt een cadeau van de Airbrush Academie. En de rechtbank heeft een 26-jarige man uit Lelystad gisteren vrijgesproken van een gewelddadige beroving.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amsterdam en Blaricum. Er staat een defect voertuig, de rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog een flitser op de N306, de Spijkweg bij Biddinghuizen. Hectometerpaal 15,0.
9: Zometeen het nieuws tijdens je lunch. In de eerste helft van dit jaar zijn er meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarover zometeen meer.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ricky Borgelt. De zangeres van Rondé en Why Do You Care. Het is 12:08 geworden.
1: Nieuws tijdens jouw lunch. In de eerste helft van dit jaar zijn er meer startersleningen afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. En opvallend, in Lelystad zijn landelijk gezien de meeste startersleningen afgesloten.
0: Van alle woningen die daar zijn verkocht, heeft ongeveer de helft een starterslening. En daarmee heeft een koper extra budget voor de aanschaf van een woning. Die wordt door de gemeente verstrekt, die lening. Fatima Julfan, makelaar in Lelystad, die ziet ook de populariteit van de starterslening.
2: Nou ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
3: De lening wordt dus via de gemeente verstrekt. Zitten daar dan nog voorwaarden aan verbonden?
2: Ja, er zitten wel wat voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen. En dat is per gemeente verschillend. Maar je ziet wel, sommige gemeentes die eisen een bepaalde, economische binding bijvoorbeeld, hè, met de stad. Dat zien we hier niet. Maar je ziet wel dat er bijvoorbeeld een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afgesloten moet worden. Dus er zijn inderdaad wel wat voorwaarden en die verschillen per gemeente.
3: Ja, want de gemeenten willen ook niet te veel risico lopen.
2: Nee, zeker niet. En er is gewoon ook echt wel een toetsing, hè, zoals de bank dat doet bij een hypotheekaanvraag. Dus het is niet zo dat iedereen daarvoor in aanmerking komt. Het moet natuurlijk wel een weloverwogen financiering zijn.
3: Loopt u nog als makelaar nog wel eens tegen zaken aan bij die starters?
2: Ja, kijk, op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen.
3: Hoe voelt het dat u toch veel starters moet teleurstellen dan?
2: Op dit moment zie ik dat helaas wel, ja. Dus we hopen eigenlijk dat de gemeente Lelystad straks toch weer nog een extra stukje budget vrijmaakt. Om de starters weer verder te helpen.
3: Dank u wel. Fatima Julfan, makelaar dus in Lelystad.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: vind het zo'n mooie plaat. Bruno Mars en Carol G, ook niet de minste zangers natuurlijk ook. Hè. En Still.
1: Dan gaan we naar het weer met Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het is vandaag een natte dag, hè?
2: Uiteindelijk wordt het een natte dag. Ja, vanochtend viel het allemaal nog wel mee. Maar inmiddels komen de eerste buien toch wel opzetten. Ten noorden van de Noordoostpolder momenteel ook al met onweer. En dat gaat uiteindelijk ook overal wel gebeuren. Vanuit het westen trekken ze over. Lokaal dus ook onweer mogelijk. 20 graden wordt het vanmiddag. En er waait een matig in de open gebieden zelfs een vrij krachtige zuidwestelijke wind.
1: En hoe gaan we dat vanavond zien? Gaan we dan ook nog veel regen zien?
2: Ja, vanavond ook nog talrijke buien. Nog steeds kans op onweer. Geleidelijk aan wordt de buiigheid vanuit het westen wat minder. Halverwege de avond is de graad of 18. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 graden. Er kan nog een enkel buitje voorkomen. Maar over het algemeen is het vannacht droog. En de wind die waait uit het zuidwesten is meest matig.
1: Ja, die regen. Is dat ook iets wat we het hele weekend gaan zien?
2: Ja, morgen nog zeker wel, want morgen hebben we ook nog steeds talrijke buien die over de provincie trekken. De wind waait morgen uit het noordwesten en daardoor blijft de temperatuur iets achter ten opzichte van vandaag. Want vanmiddag is het 20 graden, morgen gaan we dat niet halen met maximaal 19 graden. Nou, zaterdag ook nog een enkele bui mogelijk. Het zijn er al een stuk minder dan vandaag en morgen. Het wordt ook dan een graad of 19, maar zondag dan lijkt het droog te blijven. De zon schijnt geregeld en de temperatuur die komt uit op 20 graden.
1: 20 graden, ja, dat is natuurlijk dat is een prima temperatuur. Gaat de temperatuur nog wat omhoog? Begin volgende week?
2: Ja, na het weekend gaat hij langzaam verder omhoog. Maandag is ook een droge dag met 22 graden. En vanaf dinsdag dan gaat de temperatuur verder omhoog. Dinsdag 23 en later volgende week zelfs 25 graden op de meeste plaatsen in de provincie. Maar ja, vanaf dinsdag neemt wel de kans op buien weer toe. Het wordt allemaal weer wat wisselvalliger. Dus het ziet er volgende week wel een stuk warmer uit dan deze week. Maar de wisselvalligheid die blijft ook volgende week aanhouden.
0: En zet die warmte nog een beetje door dan?
2: Ja, dat lijkt echt volgende week toch wel behoorlijk warm te blijven. Pas in het laatste weekend van augustus, dus volgend weekend en de eerste dagen van september, ja, dan zakken we weer wat terug naar waarde rond een graad of 20. Maar voorlopig gaat het in ieder geval eerst weer even omhoog.
0: Goed, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Harpo is dat met zijn Movistar, het lieve liedje. 10:30 alweer.
1: Tijd voor de berichten buiten de provincie. Schoonmakers uit het hele land komen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht om te staken. De onderhandelingen over een cao die zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt bijvoorbeeld ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de 2e dag op rij dat honderden schoonmakers staken. Gisteren deden ze dat op Schiphol, zag NH Nieuws.
2: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
3: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
4: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
1: Ja, vanmiddag worden zo'n 450 actievoerende schoonmakers verwacht in Utrecht.
0: Vanochtend kwam het nieuws naar buiten. Max Verstappen blijft bij Formule 1-team Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er veel geruchten dat Verstappen wilde vertrekken. Maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
5: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
0: Ja, nou, het wordt ook beter. Dit weekend gaat hij gewoon een race winnen, hoor.
1: Gewoon hier in Zandvoort.
0: Gewoon in Zandvoort. Laatste keer officieel dan op Zandvoort, op het mooie circuit. Verstappen laat weten dat hij heel veel zin heeft om weer aan de top te komen. De bekendmaking was ook een leuk filmpje.
1: Ja, dat was een leuk filmpje. Dat was leuk. Laurent Marquise die dan die mailtje
0: ziet,
1: aan het typen
0: ziet een mailtje. Ja. En daar staat in Max resigns.
1: Oftewel
0: houd ermee op, stop. Echt. Maar door een streepje te plaatsen, zegt Max, je vergeet een streepje. Oh, die hertekent hier. Ja, kijk, tekent opnieuw wordt het dan.
1: Ik werd ook op het verkeerde been gezet.
0: Ja, dat is leuk.
1: Jij ook zeker. Ja. Ja. Dan over de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Die gaan namelijk weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Dat melden Britse media. Het koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis. En mede daarom verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika. Zegt deze koningshuisexpert. Maar ook eigenlijk om hun eigen geld te verdienen.
6: Ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven. Maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
1: Tja, ach, maar nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals nogal stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken in het Verenigd Koninkrijk.
0: En dan het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit, ook in het buitenland. Op de roze-rode shirtjes staat namelijk de beschermheilige van de stad, Sint Rosa. Zij werd geboren in Peru en is eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom gaat het uitshirt ook daar viraal. Dit filmpje komt vaak voorbij op sociale media.
7: Y la historia detrás es increíble. El Club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana, Santa Rosa de Lima.
0: Ja, de video's die zijn alleen al op Instagram 100.000 keren bekeken door heel veel Peruanen.
1: Zullen al die Peruanen dan nu ook naar Sittard gaan met de trein vanuit Amsterdam?
0: Ja, die willen allemaal zo'n shirtje kopen natuurlijk. Hè, van Sittard. We hebben geen idee wat die club doet.
1: Straks wordt Sittard een bedevaartsoord.
0: Nou, ze krijgen in ieder geval veel inkomsten door de verkoop van die merchandise. Okay.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: 1 minuut over 1:30. Goedemiddag. Het Nederlands Forensisch Instituut zoekt vandaag voor de tweede dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De zoekactie richt zich op het Roggebotse bos, waar een deel is afgezet met linten. Vorige week zijn er op die plek botresten gevonden. Het is nog onbekend of het om menselijke resten gaat. Jaskulski wordt al vermist sinds 15 april 2024. Bijna 40% van de overlastmeldingen die de politie in Flevoland in de eerste helft van dit jaar kreeg, gaan over verwarde personen. In Flevoland kwamen bijna 5.500 overlastmeldingen binnen, waarvan er bijna 2200 over verwarde personen gingen. De meldingen over verwarde personen maken relatief een steeds groter deel uit van het totaal aantal meldingen. Dat is in Flevoland vooral in Lelystad en Zeewolde. In Lelystad groeide het aantal met 9% en in Zeewolde met 10%. Een politiewoordvoerder laat weten dat dit een maatschappelijke ontwikkeling in heel Nederland is, die onder meer voortvloeit uit bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. En de brandweer van Lelystad krijgt een cadeau van de Airbrush Academie. Het gaat om een kunstwerk gemaakt met airbrush. Het cadeau is een bedankje voor het redden van het pand van de airbrushers. Het staat naast de parenclub dat in juni afbrandde. En maandag wordt het cadeau overhandigd aan de brandweer. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie en bij felle buien is ook kans op onweer. Tussen de buien doorbreekt af en toe de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. De wind die waait in het zuidwesten is matig, in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond komt het nog tot enkele buien. Lokaal met onweer. Komende nacht beperken de buien zich geleidelijk aan tot het westen en is het op de meeste plaatsen in de provincie droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 13. Morgen beginnen de dag droog met af en toe zonneschijn, maar vanuit het westen trekken wederom buien over de provincie. Bij deze buien is opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Ook zaterdag komt het nog tot enkele buien. Zondag blijft het overal in de provincie droog. De temperatuur stijgt dit weekend naar 19 of 20 graden.
9: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. Nog steeds een melding op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amsterdam en Blaricum. Er staat een defect voertuig. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog een file op de N331 Zwolle-Emmeloord. Tussen Meppel en industriegebied Kranenweert. Doe je er 5 minuten lang over. Ook nog 2 flitsers gezien. Op de A27 Almere-Hilversum bij hectometerpaal 112,4. En eentje staat op de A6 Lelystad-Muidenberg. Bij Lelystad hectometerpaal 62,3.
5: Dit is Herberg Flevoland.

0: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. En Shannon Spiro zat tevoren met The Great Expectation.
1: Wat zou jij doen eigenlijk als je de wereld zou mogen runnen?
0: Oh, ik zou het helemaal niet willen, eerlijk gezegd.
1: Nee,
0: dan zou ik gelijk willen dat ik het niet hoefde te doen.
1: Ja, precies.
0: Je moet met zoveel dingen rekening houden. Nee, daar ben ik helemaal niet voor gemaakt.
1: You resign.
0: Ik vind dit al meer dan genoeg.
1: Nou, dat is ook. Jij zit achter de knoppen natuurlijk. Ja, maar
0: dat vind ik ook net genoeg om te overzien. En daar hou ik het allemaal bij.
1: Nou, heel goed. Ja. Prima.
0: Hey, morgenavond speelt Almere City de uitwedstrijd tegen Vitesse uit Arnhem. Beide ploegen die hebben op dit moment 4 punten. Dus de winnaar die nestelt zich in de kop van de ranglijst.
1: Kijk, ja. Dat wil je.
0: En je kan erbij zijn.
1: Is dat zo?
0: Ja, op onze Facebookpagina kun je kans maken op een leuk verrassingspakket.
1: Oh, kijk, dat is natuurlijk wel leuk. Maar dan moet je natuurlijk wel de uitslag van die wedstrijd juist weten te voorspellen.
0: Ja.
1: En je hebt hiervoor de tijd tot morgenavond 8 uur. Dus dat kan via onze Facebookpagina. En dan, ja, je kunt gewoon een gratis gokje wagen.
0: Ja, morgenavond 8 uur is dus de tijd dat de lijnen worden gesloten. Kan je even aangeven met hoeveel Almere City gaat winnen van Vitesse?
1: Want ik
0: neem aan dat ze gaan winnen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want jij hebt een beetje voetbalkennis. Ik echt totaal niet, maar jij wat meer dan ik. Wat is jouw analyse erop?
0: Ik denk dat het 2-0 voor Almere wordt.
1: Ja.
0: Vitesse heeft echt een lastige periode achter de rug met allerlei financiële en organisatorische debakels.
1: En je ziet dat dat ook zijn weerslag heeft, hè?
0: Uiteraard. Ja, je bent je sterspelers ook een beetje kwijt natuurlijk. Ja. Dus ze zijn aan het opkrabbelen, want het is jammer als zo'n mooie oude club als Vitesse toch ook verloren zou gaan.
1: Ja.
0: Dat gaat het dan niet, gelukkig. Maar morgenavond spelen ze in ieder geval wel tegen Almere City. En ik heb wel, dat is kat in het bakkie volgens mij voor Almere, hoor.
1: Nou, dus als je thuis luistert en kijkt, je wil een gokje wagen, neem dit advies ter harte. Maar ik zeg er natuurlijk wel gelijk bij, no strings attached. Hè?
0: Nee,
1: dus,
0: zeker niet. Nee.
1: Nee, oké.
0: In het verleden behaalde...
1: Resultaat, dat bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, precies.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het Nederlands Forensisch Instituut zoekt vandaag voor de tweede dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De zoekactie richt zich op het Roggebotse bos, waar een deel nu is afgezet met linten. Bijna 40% van de overlastmeldingen die de politie in Flevoland in de eerste helft van dit jaar kreeg, gaan over verwarde personen. En de brandweer van Lelystad krijgt een cadeautje van de Airbrush Academie.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Dorien. Dan de ANWB verkeersinformatie. Nog steeds de melding op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amsterdam en Blaricum. Er staat een defect voertuig. De rechterrijstrook is daar dicht. Een melding voor de A6, Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en afrit Urk doe je er 5 minuten langer over. En ook nog 2 flitsers gemeld, onder andere op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere, hectometerpaal 112,4. En op de A6 staat ook een flitser, Lelystad Muidenberg. Bij Lelystad, hectometerpaal 62,3.
9: Zometeen live bij ons in de studio. Een man die niet langer meer door het leven gaat als toevallig een zanger die in moest vallen voor een andere zanger. Hij is een gevestigde naam, ver buiten het studentenleven van Amsterdam. Hij heeft een nieuwe single uit en die gaat hij zometeen live voor ons zingen. We hebben het over Bart Keizers.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: En zo is het natuurlijk ook, hè. Gouden tip en adviezen van Sting. If you love somebody, set it free. Het is op deze prachtige donderdagmiddag. Kijk eens, het zonnetje schijnt zelfs een beetje.
1: Kijk.
0: Ja, zo gaat het weer goed ook. Het is bijna 9 minuten over 1.
1: Ja. Tijd voor onze badgast. En die is vandaag iemand die eigenlijk, ja, die begon met zingen tijdens het studentenfeest. Pakte goed uit, want inmiddels is hij al wel een gevestigde naam in de volkszangerwereld, kan ik wel zeggen. Ik heb het over Bart Keijsers. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er zijn.
0: Ja, 7 jaartjes alweer bezig, hè?
2: Ja, dat gaat snel, hè. Tijd vliegt.
0: Ja.
2: Als je naar je zin hebt, zeker.
0: En dat alles per toeval eigenlijk.
2: Ja, een soort van wel. Ja, ik was wel altijd al een beetje met muziek bezig. Vroeger ook piano spelen en in bandjes, maar nooit gedacht dat ik in het Hollandse genre zou rollen en helemaal niet dat dat ook nog eens mijn fulltime job zou kunnen worden.
0: Voor de mensen die het niet weten, hoe ging dat ook alweer?
2: Nou, ik werd gevraagd door een vriend van mij die organiseerde studentenfeest in Nijmegen. En de zanger daar, zanger Rinus, die had afgebeld een week van tevoren. En hij zei, kan jij dat niet doen? Jij vindt zingen toch ook leuk? En je zingt wel eens achter de bar in de kroeg en zo. Ja, moet ik dat nou wel doen? En het was ook 1 uur, 2 keer 1/2 uur. Dus een week lang heb ik gerepeteerd en een setlist van 1 uur samengesteld. En daar,
1: stond daar ook met Romana op de scooter op?
2: Nee, nee, die had ik niet. Dat had ik nog moeten repeteren. Extra
0: had je
2: en zo.
0: Dat doen natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Ik was al druk genoeg met de liedjes die ik een beetje kende, zeg maar, in mijn hoofd krijgen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik op, verkleed als hazes, in een hazespak en zo. Zo undercover mogelijk natuurlijk. Alles een beetje om tegen de spanning. En toen de 2e 1/2 uur zong ik een soort van meer als mezelf. En het publiek na 20 bier was...
0: Dat is nog beter aan?
2: Vond ik wel spannend. Maar er zaten een extra biertje natuurlijk bij het publiek.
0: Ben je gisteren misschien toevallig gebeld door de mensen van Lelystad Live?
2: Nee, volgens mij niet.
0: Nog niet?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, gisteren kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat André Hazes junior 2 maanden eruit gaat vanwege zijn stem.
2: Ja, sneu.
0: Binnenkort is Lelystad Live.
2: Okay.
0: En André Hazes zou daar de hoofdact zijn.
2: Ja.
0: Volgens mij hoeven ze niet verder meer te zoeken naar een vervanging.
2: Ze mogen altijd bellen, ja. Laten we bij deze gewoon afspreken.
0: Jij kan wel. 5 september is het volgende.
2: Ik kan altijd tijd maken. Ja.
1: Maar dat studentenfeest, dat was een beetje makkelijk publiek, toch? Want je zei 20 bier verder. Hoe was dat dan om te doen? Werd het goed ontvangen?
2: Ja, zeker. Nou ja, dat zijn natuurlijk de hits die iedereen kent en iedereen meezingt. Dus dat werd enorm goed ontvangen. En ik had gewoon allemaal schreeuwende gasten vooraan en dames. En ik dacht, ja, dit is wat ik wil. Dit is mijn droom.
0: Ja.
2: Maar als je er dan mee aan de slag gaat, het blijkt natuurlijk allemaal wat lastig te zijn. Dan,
0: het zit soms iets anders in elkaar.
2: Precies.
0: Ja.
2: Dan je op het eerste gezicht denkt. Maar ja, ik vond het allemaal zo leuk. Instagram aangemaakt en toen verder in het studentenleven eigenlijk een beetje ontwikkeld. En nu zitten we hier.
0: Ja, maar ja goed, het gaat in de 7 jaren gaat het eigenlijk hartstikke goed.
2: Ja.
0: Want waar staat het nu? Op welk niveau ben je nu bezig?
2: Ik kan er van leven. Dus dat is elk weekend lekker op pad. En veel met eigen muziek bezig.
0: Ja.
2: En ja, ik zit hier, dus dat is denk ik ook wel een beetje een teken van...
0: Dat je ervan kan leven natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel zangers, ja, die komen voor 2 consumptiebonnen, komen ze zingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, als je ervan moet leven, wordt het toch een ander verhaal.
2: Ja, hey, er moeten wel iets grotere consumptiebonnen zijn tegenwoordig. Maar, ja.
1: Want als we het over je eigen muziek hebben, je maakt je eigen muziek. Wat is dat een beetje, waar lijkt het een beetje op?
2: Ik moet zeggen, zelfs 11 singles verder ben ik nog steeds aan het experimenteren. Dus ik vind ook alles leuk. Dus het is allemaal wel volkspop. Alleen heeft het soms een Latin randje of is het juist iets meer pop of iets meer volks. En de single die we hier vandaag gaan doen is weer wat meer Latin.
1: Ja, maar je zegt ik ben aan het experimenteren.
2: Ja.
1: Heb je dan iets gevonden waar jij dan al helemaal op aangaat? Dat je zegt van ja, dit past wel goed bij mij.
2: Ja, dat vind ik dus lastig. Ik vind alles leuk en soort van, als we het liedje zelf maken en we zijn in de studio, dan maken we ook een liedje dat goed bij me past. Maar dat kan dus volkshouse zijn, zoals mijn vorige plaat. Wat meer met een beat, of wat meer Latin, of wat meer Caribisch, of wat meer pop. Dus echt een, ja, het soort van, er zit overal wel een beetje dezelfde sound overheen, maar het heeft allemaal een vleugje van een ander genre wel erin zitten.
0: En een beetje spelen met de tekst.
2: Zeker, ja. Ja, ik vind het superleuk om, ik schrijf al mijn teksten zelf, om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk vanaf moment 1 was dat echt ook een soort roeping voor mij. En in de studio zitten vind ik echt geweldig.
0: Beetje woordgoochelen.
2: Ja, precies.
0: Dat is leuk. Niet het standaard, maar net even anders.
2: Precies, veel zelfspot.
0: Ja.
2: Kleine grapjes ertussendoor.
0: Je nieuwe single, Mami heet die?
2: Ja, Mami. Ja.
0: Ja? Hoe is die ontstaan dan?
2: Nou,
0: inspiratie opgedaan door wie?
2: Ja. Nee, ik ging een reis maken naar Colombia. En voor die tijd zat ik in de studio, hadden we nog 1 sessie. En toen zeiden we, ja, eigenlijk moeten we iets doen waar je daar content voor kan maken. Je ziet het op de achtergrond ook al een beetje voorbij komen.
0: Ja.
2: Een paar dames hadden we opgetrond daar voor de videoclip.
0: Ja.
2: We moeten iets maken waar je daar content voor kan maken. Dus toen vertelde Jaap met wie ik in de studio zat. Hij was al eerder in Colombia geweest. Hij zei, ja, wat ik nou altijd, wat me daar zo opviel, is dat iedereen zo goed kan dansen. En ik kom daar aan als Hollander. En ja, je bent net niet lekker comfortabel
1: beetje
2: te dansen.
1: Houterig, hè?
2: Beetje houterig ben je. Ja, ja, helemaal vergeleken.
3: Ik denk dat je heel goed meedoet.
2: In Nederland zijn we de man. Maar ja. Daar, daar kijken ze niet naar je om. Dus zo kwamen we er eigenlijk op van, Mami, ik wil niet moeilijk doen vanavond, maar ik kan helemaal niet dansen.
3: Ja.
2: Dus je wordt de dansvloer opgevraagd door een mooie dame. Maar je weet al, ik sta zo meteen echt voor lul. Ja. Ik kan beter hier blijven staan met een biertje.
3: Maar want, als je het met volle intentie doet.
2: Tuurlijk,
3: de bedoeling erachter, dan is het alles goed natuurlijk.
2: Tuurlijk.
3: Hoe gaat het met de single eigenlijk?
2: Hij gaat goed, zeker ja. Wordt veel geluisterd op Spotify en goed ontvangen. Ik vind hem ook leuk om live te zingen. Mensen gaan al beginnen lekker op te dansen. En ook omdat het net wat ander thema is zeg maar in je setje van een half uur.
3: Ja, en dus, komen er ook wat optredens uit?
2: Het is denk ik nog niet dat ik echt specifiek voor dit nummer al ben geboekt of zo.
3: Nee.
2: Maar wat ik zeg, hij doet het wel echt goed live. Ja. En,
3: want meestal als je op televisie komt, dan lopen de optredens meestal binnen.
2: Ja.
3: Nou ben jij wel op televisie geweest, maar legt niet iedereen de link met jou volgens mij.
2: Klopt, ja. Ik zat de afgelopen weken, in een grote commercial inderdaad.
3: Ja.
2: Als volkszanger kwam ik uit de caravan lopen daar.
1: Ja. Ik hoorde hem echt 20 keer per dag.
2: Ja. Ja. Ik heb zelfs de WK-finale gehaald. Dat had ik niet verwacht. Ja. Was wel mijn droom toen ik profvoetballer wilde worden. Maar,
3: professionele zangers die dat heel graag willen.
2: Zeker,
3: maar,
2: ja.
3: Dat meestal niet ook.
2: Nee, het kwam echt overal voorbij. Dus, maar inderdaad word ik daar niet door herkend. Ik had mijn haar strak naar achter en ik had een fout pak aan. En heel erg gebruind.
3: Ja.
1: En was dat gewoon even een leuk uitstapje?
2: Ja, ik heb wel vaak audities gedaan voor dat soort klussen. Dus ik vind dat wel echt leuk. Moet wel bij me passen als in... ik wil het liefst wel dan als zanger daar, zeg maar...
1: Jij stapt vaak uit een caravan met dat je haar zo naar achter of dat.
2: Precies,
1: niet.
2: Precies. Ja. Deze zomer nog op vakantie.
3: Kan je niks met dat liedje doen dan? Omdat je dan die link hebt en dan wordt het wat bekender of zo? Of mag
2: ja,
3: dat
2: precies.
3: Niet?
2: Nee, ja, volgens mij zit het daar allemaal recht op. En dat is
3: vonden ze niet oké. Okay.
2: Nee, dat is allemaal lastig. Ik heb wel veel advertenties gedraaid, bijvoorbeeld met dat filmpje en dan mijn eigen naam erbij. Zodat je mensen wel weet van, oh, jij bent het.
3: Ja, dat zou
2: en daar krijg je veel leuke reacties op.
3: Maar voorlopig is het gewoon aan de weg timmeren met je eigen nummers.
2: Zeker, ja.
3: Maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Heb je zin om vandaag bij ons te doen?
2: Ja, tuurlijk.
3: Je bent er toch, hè?
1: Ja, ik heb zin om houterig te gaan dansen.
2: Ja.
3: Nou, laten
2: jullie een beetje mee dan. Ik heb net gehoord dat je heel goed kan dansen. Dus dat is,
1: niet.
3: Ja, ik denk dat hij heel goed kan dansen.
2: Ja, precies.
3: Goed, laten we het daar niet over hebben. Mag ik jou nodig om naar het podium toe te gaan? Dat is leuk deze.
1: Ja, dit is wel even een leuk dansnummertje. Ja. Hier dus live in de herberg op ons prachtige podium. Hoor je nu Bart Keizers met Mami.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 13:30 is het geworden, goedemiddag. Oud-burgemeester Harold Bouwman van Noordoostpolder verzet zich tegen openbaarmaking van een document over zijn vertrek in 2019. Bouwman nam destijds na minder dan een jaar ontslag. De reden is nooit duidelijk geworden. Omroep Flevoland deed een beroep op de wet open overheid om stukken vrij te krijgen. En Bouwman wil dat een van die stukken geheim blijft, omdat er volgens hem onwaarheden in staan. De Raad van State besluit daar op 3 september over. Het Nederlands Forensisch Instituut zoekt vandaag voor de tweede dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De zoekactie die richt zich op het Roggebotse bos, waar een deel is afgezet met linten. Vorige week zijn op die plekken botresten gevonden. Het is nog onbekend of het om menselijke resten gaat. Jaskulski wordt al vermist sinds 15 april 2024. En deskundigen adviseren TBS met dwangverpleging voor de 40-jarige Harry R. uit Lelystad. Hij stond voor de rechter en werd verdacht van meerdere gewelddadige incidenten tegen zijn vriendin. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot zonder intensieve behandeling en kan het zelfs leiden tot een dodelijk incident. De Lelystedeling erkent dat hij de vrouw heeft bedreigd, maar zegt dat hij het niet zo heeft bedoeld. Zijn vriendin wil juist dat hij weer thuis komt en zegt spijt te hebben van haar aangifte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken talrijke buien in over de provincie en bij felle buien is ook kans op onweer. Tussen de buien doorbreekt af en toe de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. De wind die waait in het zuidwesten is matig, in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond komt het nog tot enkele buien, lokaal met onweer. Komende nacht beperken de buien zich geleidelijk aan tot het westen en is het op de meeste plaatsen in de provincie droog. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 13. Morgen beginnen de dag droog met af en toe zonneschijn, maar vanuit het westen trekken wederom buien over de provincie. Bij deze buien is opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Ook zaterdag komt het nog tot enkele buien. Zondag blijft het overal in de provincie droog. De temperatuur stijgt dit weekend naar 19 of 20 graden.
11: Dankjewel Rico. Dan de ANWB verkeersinformatie. 2 meldingen onder andere op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Amsterdam en Blaricum staat een defect voertuig. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Ook nog een melding op de A6 Joure Emmeloord. Tussen Joure en Lemmer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Zorgt nog niet voor vertraging, maar hou daar dus rekening mee. Dan nog twee flitsers gemeld, onder andere op de A27 Almere-Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112,4. En de laatste staat op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,3.
9: En zometeen drie nieuwe films in de bioscopen in Flevoland. Welke films dat zijn, ze worden besproken door Jules Wolthuis. Maar eerst even zo'n plaat die je bijna nooit hoort.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Calvin Harris, samen met Dua Lipa en One Kiss. En daarvoor Let's Get Loud en Matilda Booms. Hij heeft de polderplaat deze week. En is bij jou het licht nog aan? Vind ik zo'n leuke manier om te vragen van... hou je nog van mij, weet je wel? Dat soort dingen. Gewoon, is bij jou het licht nog aan voor mij?
1: Nou ja, inderdaad. Ja, bij mij is het nog aan voor
0: manier.
1: Jou.
0: Ja, dat is een goede manier ook. Ja, knipperlichtrelaties noemen ze dat ook wel eens.
1: Ja. hij knip het behoorlijk.
0: Ja, is dat?
1: Nee, dat is niet zo. Ik niet. Bij mij niet. Nee, ik ben net getrouwd. Dus
0: ja, ik wou net zeggen dan. Als het nu al gaat knipperen.
1: Nee, het is een ledlampje. Heel zuinig. Heel energiezuinig. Dus,
0: mooi. Een langbrandend lampje. Precies. Morgen hebben we een leuke gastvrij Flevoland.
1: Ja, Elske de Wal komt onder andere.
0: Ja, en een hele band. Ja. Bon Sira is dat. Dus wel weer leuk. Een tijdje geleden dat we een bandje hebben gehad. Met Jordi Verloon was dat. En morgen komt er dus weer een nieuwe band, Bon Sira.
1: En dat is leuk, want dan hoor je al die instrumenten hoor je live. En dat klinkt toch net even wat lekkerder. Wat
0: voor lekker veel reuring en zo ook. En Elske de Wal die gaat in principe met orkestband spelen. Maar misschien zegt ze, kunnen jullie dat en dat liedje spelen? En dan gaat het misschien live. Dan krijg je een hele leuke combinatie.
1: In ieder geval een mooie inleiding voor het weekend morgen.
0: Zeker ook. Altijd leuk om naar te kijken. Dankjewel, Roy. Fijne dag in ieder geval nog vandaag deze donderdag. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordi Bouw. Met mooie muziek. Maar dit is ook mooie muziek. Die kan hij in ieder geval niet meer draaien.
1: Nee, dit draaien wij even.
0: Geniet van Direct en Soldier On.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Oud-burgemeester Harald Bouwman van Noordoostpolder die verzet zich tegen openbaarmaking van een document over zijn vertrek in 2019. Het Nederlands Forensisch Instituut zoekt vandaag voor de tweede dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. En deskundigen adviseren TBS met dwangverpleging voor de 40-jarige Harry R. uit Lelystad.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Geen files in Flevoland, maar wel meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27. In de richting van Hilversum moet je opletten bij Almere, bij hectometerpaal 112,4. Ook een flitser op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En ook de Poordreef in Almere wordt in de gaten gehouden. Goedemiddag, welkom. Een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen muziek van Damiano David en Talk to Me.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Goedemiddag.
18: Flevoland Muziekland.
17: Jordi Bouw.

Nou, het is nog volop zomer in Flevoland. Al laat het zonnetje het een beetje afweten vandaag. Don Henley was dat en The Boys of Summer. Het is 11:50 geworden. Flevoland Muziekland is echt begonnen. We zijn goed op weg, dacht ik zo, met de fijne muziek op deze donderdagmiddag. Net dus Don Henley en The Boys of Summer. En die Don Henley ken je ook natuurlijk als de zanger en de drummer van rockgroep The Eagles. Daar was hij jarenlang bij betrokken. Maar die band is op een gegeven moment in 1980 uit elkaar gegaan. Iedereen ging zijn eigen weg en die Don Henley dacht, ja, ik ga ook lekker solo. En dat is hem redelijk gelukt. Al heeft hij in Nederland maar één hitje gehad. En dat nummer hoorde je zojuist hier bij Flevoland. Een echte klassieker kun je het wel noemen. En dat zie je toch wel vaker, hè? Dat veel bekende artiesten na een succesvolle tijd in een band op een gegeven moment solo zijn gegaan. En daarom wil ik zometeen in dit programma nog een liedje draaien van een artiest die ooit bij een band aangesloten was, maar die later solo is gegaan en dat best verdienstelijk heeft gedaan. Als jij zo'n artiest kent, dan mag je een appje sturen naar mij. 0320 28 50 50. Ik ben op zoek naar een zanger of een zangeres die eerst in een band heeft gezeten, maar later solo is gegaan. Jouw suggestie die mag je naar me sturen dus via 0320 28 50 50. Draai ik ondertussen het bandje De Bausa. Die zijn gewoon nog gezellig met z'n drieën, maar ze zijn pas net begonnen. Kan nog van alles gebeuren. Dit is

0: You're a Rich Girl, gezongen door Daryl Hall en John Oates. Ooit heel succesvol met z'n tweetjes, maar ook zij hebben gigantische ruzie gekregen, zijn op een gegeven moment uit elkaar gegaan. En dat zie je toch wel vaker, hè, in de muziekwereld. En ik kan jouw hulp ook nog goed gebruiken. Jouw hulp als muziekkenner. Welke artiest ken jij die ooit in een band zat, maar die op een gegeven moment solo is gegaan? Jouw suggestie, die mag je naar me appen via 0320 28 50 50. Dan kan ik misschien zometeen dat liedje wel speciaal voor jou draaien. Speel ik nu het spelletje. Wat is toch weer het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Nou, Patrick uit Nagelen, die heeft eens even goed zitten kijken. En die heeft een verschil gevonden, toch Patrick?
1: Ja, klopt. Je ziet op de linkerfoto, op links van de vrouw in het roze kleed, een vrouw met een hoed. En op de rechterfoto heeft zij die hoed niet op.
0: Nou,
1: het lijkt alsof die twee dames omgedraaid zijn, zeg maar.
0: Eens even kijken of dat dan ook het juiste antwoord is. Ik pak de foto er even bij. En je zegt, ja, het lijkt wel of die dames zijn omgedraaid. Nou, nu je het zegt, ja, het is gewoon een heel ander persoon wat op die foto te zien is, ja. Ja. Ja, inderdaad. Het is even een wisseltruc geweest.
1: Ja.
0: Hoe lang heb je erover gedaan om het verschil te ontdekken vandaag, Patrick?
1: Vandaag niet zo heel lang.
0: Nee.
1: Nee, want je ziet de foto en dan zie je al die mensen op de voorgrond. Dan denk je, ja, daar moet het wel in zitten.
0: Ja, en dat is het ook. Ja, er is iets omgedraaid. Hartstikke goed, gefeliciteerd.
1: Dank u.
0: Je speelt vaker mee, hè, met dit spelletje.
1: Ja, toevallig had ik gisteren ook meegespeeld. Toen werd ik gebeld toen ik bij de fysio zat.
0: Oh,
1: automatisme druk ik weg.
0: Ja, dan wil je natuurlijk niet gestoord worden. En dan zie je in één keer een anoniem nummer staan. Dan denk je, nou, dat komt wel. Maar ja, dan waren wij dat.
1: Ja.
0: Dus je dacht, gisteren is het niet gelukt. Ik waag vandaag gewoon weer een poging. Hopelijk word ik dan wel gebeld.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, nou ja, misschien heb ik wel wat moois voor je. Ik heb hier achter mij een Rad van Fortuin staan. En jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwieper ga geven.
1: Doe maar hard, want ik hou van hard.
0: Oké, heel goed. Linksom of rechtsom?
1: Rechtsom.
0: Rechtsom. En je houdt van hard. En je bent ook nog eens hartstikke rechts. Nou, eens even kijken wat het dan voor prijs wordt voor jou. De pijn bij de fysio wordt misschien wel beloond met een zoet prijsje. Oh, dit is een van mijn favoriete prijzen, Patrick.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik heb hem zelf nog niet mee naar huis genomen, want dat mag niet. Omdat we er niet zoveel hebben, maar jij krijgt er gewoon eentje. Het Omroep Flevoland zomer-t-shirt.
1: Daar ben ik blij mee.
0: Ja, de zomer is bijna voorbij, maar er komen ongetwijfeld nog wat mooie dagen aan. En dan kun je dat witte t-shirt met daarop een foto van alle presentatoren kun je lekker gaan dragen. En kun je een rondje lopen in het dorp.
1: Ja, leuk.
0: Nou,
1: dat gaan we doen.
0: Kom zo snel mogelijk jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is precies 2:30. Goedemiddag. De politie heeft dinsdagavond in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had. De man probeerde bij een controle te vluchten, maar kwam niet verder dan 2 meter. Bij fouillering vonden agenten 8 envelopjes met vermoedelijk cocaïne. Bij een huiszoeking werden later nog eens ruim 180 envelopjes en meer dan €4.000 aan contanten gevonden in zijn slaapkamer. Oud-burgemeester Harold Bouwman van Noordoostpolder verzet zich tegen openbaarmaking van een document over zijn vertrek in 2019. Bouwman nam destijds na minder dan 1 jaar ontslag en de reden werd nooit duidelijk. Omroep Flevoland deed een beroep op de wet Open Overheid om stukken vrij te krijgen. Maar Bouwman wil dat 1 van die stukken geheim blijft, omdat er volgens hem onwaarheden in staan. De Raad van State besluit daar op 3 september over. Het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, zoekt vandaag voor de 2e dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De zoekactie richt zich op het Roggebotse bos, waar een deel is afgezet met linten. Vorige week werden er op die plekken botresten gevonden, maar het is nog onbekend of het om menselijke resten gaat. Mark Jaskulski wordt sinds 15 april 2024 vermist. En bijna 40% van de overlastmeldingen die de politie in Flevoland in de eerste helft van dit jaar kreeg, gaan over verwarde personen. In Flevoland kwamen bijna 5500 overlastmeldingen binnen, waarvan er bijna 2200 over verwarde personen gingen. De meldingen over verwarde personen maken relatief een steeds groter deel uit van het totaal aantal meldingen. En dat is in Flevoland vooral in Lelystad en in Zeewolde. In Lelystad groeide het aandeel met 9% en in Zeewolde met 10%. Een politiewoordvoerder laat weten dat dit een maatschappelijke ontwikkeling in heel Nederland is, die onder meer voortvloeit uit bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. En tot zover een overzicht van het Flevolandse nieuws. Meer nieuws dat lees je natuurlijk op onze website en in de Omroep Flevoland app.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie en bij felle buien is ook kans op onweer. Tussen de buien doorbreekt af en toe de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. De wind die waait uit het zuidwesten is matig, in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond komt het nog tot enkele buien. Lokaal met onweer. Komende nacht beperken de buien zich geleidelijk aan tot het westen en is het op de meeste plaatsen in de provincie droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 13. Morgen beginnen de dag droog met af en toe zonneschijn, maar vanuit het westen trekken wederom buien over de provincie. Bij deze buien is opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Ook zaterdag komt het nog tot enkele buien. Zondag blijft het overal in de provincie droog. De temperatuur stijgt dit weekend naar 19 of 20 graden.
15: Dankjewel Rico. Dan de verkeersinformatie. 1-4 in onze regio. En die vind je op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 5 minuten vertraging. Dan zijn er wel wat meer snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere. Bij hectometerpaal 112,4. Ook de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad wordt je gecontroleerd bij hectometerpaal 62,3. Ook een melding van de N306 bij Biddinghuizen bij hectometerpaal 25,1. En er is ook een melding binnengekomen over diezelfde N306, maar dan bij 26,3. En ook de Poordreef in Almere wordt in de gaten gehouden. En ik ben nog steeds op zoek. En daar kun jij me misschien wel bij helpen. Ik ben op zoek naar een artiest die ooit bij een band aangesloten was, maar die op een gegeven moment solo is gegaan. Welke artiest, zanger of zangeres schiet jou meteen te binnen? Laat dat van mij ook even weten. Misschien kan ik dat zo wel voor je gaan draaien. 0320 28 50 50.
4: Flevoland. Goedemiddag.
17: Flevoland Muziekland.
4: Jordi Bouw.

0: Een gelegenheidsduo was dit. Miles Smith samen met Naya Horan en Drive Safe. En Toontje Lager daarvoor met Ik heb zoveel te doen. Nou, ik heb ook veel te doen. Ik heb wel een aantal berichtjes toch wel binnengekregen van mensen die toch wel redelijke muziekkennis hebben, hoor. Ik vroeg namelijk om door te geven welke artiest jij kent die ooit in een bandje heeft gezeten. Nou, Ronald die komt met Robbie Williams. Natuurlijk van Take That. Marcel die zegt George Michael. Ja, van Wham. Wie kent hem niet? George Michael. Daan wist mij te vertellen Sting. Natuurlijk van The Police. En dan heb ik hier ook nog een berichtje van Ellie. Ellie heeft wat ingesproken. Dat laat ik je nu even horen. Komt-ie.
1: Hallo Judy. Natuurlijk Michael Jackson, want die was eerst met zijn broers aan het zingen en ging daarna alleen verder als Michael Jackson. Maar die begon ook als The Jacksons. Ja. Ellie Peters, doei!
0: Nou, Ellie, je klinkt vrolijk. En hartstikke goed, Michael Jackson natuurlijk. Die heeft altijd met zijn broers samengewerkt. Maar uiteindelijk is het hem gelukt om van die vader af te komen en solo verder te gaan. Dan komt Gerrit ook nog een berichtje. Komt er een berichtje binnen van Gerrit, moet ik zeggen. Die denkt aan Paul McCartney. Natuurlijk, van The Beatles. En Vubo, die zegt Phil Collins. Uiteraard, van Genesis. Ik ga een liedje van Phil Collins draaien. Dit was zijn eerste grote solo-hit uit de jaren 80. In the Air Tonight.

De samenwerking van Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. Nou, over vuurwerk gesproken daarvoor. Ook een plaatje met een hoop knalwerk, hoop drums. Natuurlijk van Phil Collins, zo kennen we hem een beetje. In the Air Tonight, het was zijn eerste echte grote solo-hit. En waarom draaide ik Phil Collins? Nou, het was een van de suggesties die is binnengekomen via WhatsApp. Want ik vroeg je namelijk om even door te sturen welke artiest die jij kent eerder in een band zat. Nou, dat zijn echt heel veel artiesten. Ik heb ook verschillende appjes binnengekregen. Maar ja, ik kan natuurlijk maar één artiest draaien. En dat is Phil Collins geworden dit keer op verzoek van Wubo. Zometeen Studio Flevoland met Odeke. En we gaan ook wat eten straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat zijn die slapende tegoeden. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft dinsdagavond in Lelystad een man aangehouden die drugs bij zich had. En oud-burgemeester Harold Bouwman van Noordoostpolder verzet zich tegen openbaarmaking van een document over zijn vertrek in 2019. En dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je over een half uur van Oudeke.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen files in Flevoland, maar wel meerdere snelheidscontroles. Ik neem ze met je door. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,4. Op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. Ook de N306, de Harderbosweg bij Biddinghuizen, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 25,1. En dat geldt ook voor de N50 bij Ens in beide richtingen daar in controle bij hectometerpaal 262,6. Goedemiddag, welkom bij Studio Flevoland. We hebben fijne gesprekken de komende paar uur. En natuurlijk ook muziek. We beginnen zo meteen met Tom Jones en Mousty en de Sex Bomb.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo.
10: Eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het nummer is gezongen door Tom Jones en afgemixt door de DJ Mousty. En het resultaat was Sex Bomb.
1: Jordi Bouw.
0: Hi.
1: Denk je dat mensen in spanning zitten over mijn videoband van vorige week?
0: Oh ja. Ja, daar hadden we natuurlijk vorige week een gesprek over. Een meneer die zo'n oude VHS-band kan omzetten naar een bestandje op een USB-stick of op een DVD-speler, hè?
1: Ja, en ik had want de vraag was, hoe lang gaat je VHS-band nog mee? Nou, dat kan helemaal niet zo lang meer meegaan als hij al rond de 30, 35 jaar oud is. Dan begint hij toch wel slijtage te vertonen. Ik had nog in de kast een VHS-band liggen met daarop een concert van Take That in Berlijn stond erop. 1996 of zoiets. Ik heb die band al 30 jaar niet gezien. Dus ik dacht, laat ik het dan ook maar overzetten. Dat heb ik gedaan, laten doen.
0: Ja.
1: Toen moest ik eerst nog even op zoek naar een DVD-speler. Die vond ik hier op de redactie. Dus gisteren zat ik er helemaal klaar voor.
0: Take That, 3 uur lang live.
1: Even kijken naar Take That. Wat denk je?
0: Geen Take That, zeker.
1: Nee, een avondvullend opgenomen van Veronica van 30 jaar geleden. Iemand heeft gewoon over mijn concert opgenomen.
0: Oh, dat is het dan. Heeft iemand wat overheen gezet? Of heb je gewoon nooit Take That opgenomen?
1: Nee,
0: dat kan natuurlijk ook. Hè?
1: Ik weet zeker dat ik hem heb gezien. Maar hij is gewoon, zelfs oude Big Brother staat er nog op. En 2 afleveringen van Friends. Nou,
0: is wel leuk om er even terug te zien natuurlijk.
1: Ja, hij gaat dus gewoon de prullenbak in die VHS-band. Ik ben er wel klaar mee.

0: De grote held Aretha Franklin en Think.
1: Als je aan Mexicaans eten denkt of aan Tex-Mex, dan denk je waarschijnlijk aan taco's of misschien nog wel een beetje aan chili con carne. En dan heb je deels gelijk, maar Tex-Mex die we hier kennen, dat kan eigenlijk niet.
0: Nee, dat vindt in ieder geval Sharda Gajadin uit Lelystad. Ze staat met haar foodtruck Dos Chicas onder meer op festivals. Nou, ze is nu niet op een festivalterrein, maar bij ons in de studio. Sharda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de Tex-Mex die we hier kennen, dat kan dus volgens jou helemaal niet. Wat kan er dan niet aan?
2: Nou ja, de Tex-Mex toen ik hier in Nederland kwam, dat is een aantal jaar geleden, 10, 20 jaar geleden, was heel anders. Ik heb ooit in een Tex-Mex restaurant enchiladas met ketchup gegeten. En daar schrok ik ontzettend van.
1: Met ketchup?
2: Ja.
1: Godverdaddy, dat hoort ketchup, toch helemaal niet op ja. Dat soort dingen?
2: Ja, en daar schrok ik ontzettend van. Dacht ik van, wow. En dus ik ging niet meer uit eten naar een Tex-Mex restaurant. Ik maakte zelf mijn eten. En ik kookte ook voor al mijn vrienden.
0: Ja, en zo is dat dus eigenlijk een beetje gestart, omdat die smaak jou hier in Nederland eigenlijk niet aan stond.
2: Nee.
0: Maar wat is eigenlijk een Tex-Mex restaurant?
2: Ja, je krijgt eten dat een beetje is het Mexicaans eten. Nou, Tex-Mex eten, niet het restaurant hier in Nederland, maar gewoon Tex-Mex eten, is gewoon het zijn de Mexicanen die naar Texas zijn verhuisd of daar zijn opgegroeid, hun eten maakten. Maar dat hebben ze dan een beetje ver-Amerikaniseerd, ja. Om het maar zo te zeggen.
1: Maar eigenlijk zo'n beetje als wij hier in Nederland Chinees-Indische restaurants hebben. Zo hebben de Amerikanen Tex-Mex.
2: Ja, maar de Mexicanen die naar Amerika zijn verhuisd. Dus dat, en zo heb je dan de Tex-Mex eten, keuken ontstaan. En de kruiden die je dan niet van Mexicaans, de chili con carne kruiden of zo, zeg het maar. Dat je niet van Mexico niet in Texas kon krijgen. Gebruik je dan de kruiden die je daar wel hebt.
1: Oh, okay.
2: Bijvoorbeeld de smoked paprika of zo.
1: Ja, nou, we hebben wat van jou gekregen.
2: Ja.
1: We hebben hier een bordje voor ons.
2: Ja.
1: Normaal maak je dit dus gewoon op festivals.
2: Ja.
1: Het is, je hebt voor ons een taco gemaakt. Nou kennen wij taco met zo'n harde schelp.
2: Ja, klopt.
1: Ja, maar dit is gewoon een hele kleine tortilla wrap, lijkt het op.
2: Dit is een taco gemaakt van blauwe mais. Hoorn, en blauwe mais dan. En die maak ik dan thuis ook. Ik maak ze altijd zelf. Het komt niet uit een zakje.
0: Mm-hmm.
2: En het is blauwe mais. Het is een van de zoveel varianten mais die in Mexico voorkomt. Dat is niet typisch Tex-Mex.
1: Oké.
2: Okay. Juist niet.
1: Maar jij gebruikt dit dus voor jouw recept.
2: Ja.
1: Er zit kip op, denk ik.
2: Ja. Er zit kip op. Er zit pico de gallo op. Er zit guacamole op. En salsa. En nou, wat je aan het doen bent, is een beetje limoen eroverheen.
1: Ja, voor de extra smaak omhoog.
2: Voor de extra smaak.
1: Terwijl wij hier gaan proeven, wil jij vertellen, wat heb jij dan eigenlijk met Amerika? Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Oh ja, dat is een heel verhaal dat heel lang. Het is niet lang genoeg om hierover te praten.
0: Hè. Ik neem een hapje onder.
1: Maar je komt oorspronkelijk toch niet uit Amerika?
2: Nee, ik ben geboren in Suriname. En ik heb heel lang in Dallas, Texas gewoond. En vandaar dat ik dan dit soort eten maak.
0: Nou, hoe zie je dat dan terug in jouw gerecht, dat jij daar heel lang hebt gewoond?
2: De smaak. Dat is niet. Ik heb ook heel lang in een Mexicaans restaurant in Texas gewerkt. Dus ik weet wat de smaak moet zijn. En het is ook een beetje iets van mij. Dus dat je dan ook niet kan zeggen, oh, dat is echt typisch Mexicaans. Dat is ook een beetje iets van Char. Maar het is gewoon de smaak, de kruiden, hoe ik het in elkaar heb gezet. Mm-hmm. Dat is dan het eten, mijn eten.
1: Jij kookt al 13 jaar.
2: Ja.
1: En de foodtruck bestaat 10 jaar.
2: Ja.
1: Waarom ben je met die foodtruck begonnen?
2: Nou, ik heb altijd een foodtruck willen hebben. Ik vond het altijd heel avontuurlijk om gewoon erop uit te gaan en naar verschillende steden te gaan. En ik wou echt een speciale foodtruck. Ik heb naar heel veel foodtrucks gekeken. Ik wou niet een doorsnee foodtruck. En toen kwam ik deze tegen, een rond bolletje. En die heb ik toen gekocht in Den Haag in 2006, als ik het zo goed weet. En ik heb het in Den Haag gekocht van een oudere meneer.
0: Mm-hmm.
2: En die zei al over de phone van, als je komt, moet je bereid zijn om het te kopen. Dan dacht ik van ja, dat kan toch niet. Maar inderdaad, toen ik daar aankwam, ik keek naar die food truck, een glimlach van oor tot oor. En hij keek naar mij, hij zei van ben je nou verliefd of ben je nou verliefd? Ik zei van ja, helemaal.
1: Want eigenlijk hij lijkt een beetje op een rood pepertje.
2: Het, toen ik hem kocht was hij bruin. Bruin, oranje, echt een gehaktbal eigenlijk. Ja. En iedereen vraagt me van heb je hem zelf gemaakt? Van nee, ik heb hem wel zelf geverfd.
1: Ja.
2: Dus ik heb hem helemaal naar mijn smaak gemaakt. En iedereen die het ziet, die zegt van ja, wat is het nou? Wat moet het voorstellen? Ik zeg van altijd van let your imagination go wild.
0: You know? Nou ja, het ziet er heel vrolijk uit en dat past ook wel op een festival natuurlijk.
2: Ja, helemaal.
0: En als mensen bij jou komen, dan zijn ze natuurlijk een bepaalde smaak gewend van de Tex-Mex zoals we dat hier in Nederland kennen. En dan krijgen ze wel iets heel anders.
2: Ja.
0: Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Ja, heel positief. Heel positief zijn ze van alles is vers en het smaakt gewoon lekker. Authentiek.
0: Ja. En ik heb ook een paar hapjes gehad met de pittige saus eroverheen. Nou, het valt mee hoor. Kan het hebben. Jij hebt een wat mildere saus nodig. In Mexico gebruiken ze volgens mij veel varkensvlees. Hè? Maar dit is kip.
2: Dit is kip, ja. Ik kook niet met varkensvlees. Ik eet geen varkensvlees, dus ik kook er ook niet mee. Ik zou het niet kunnen proeven. Maar ik kook met kip en heel veel rundvlees.
1: Oké.
2: Ja.
1: Nou heet jouw foodtruck Dos Chicas.
2: Ja.
1: Nou, dat gaan we even vertalen. Twee meiden of twee meisjes. Maar je bent maar één meisje in die foodtruck. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, dat is de vraag die ik altijd krijg op een festival. Ja, waar is die andere chica? ik zeg het. Ja, het is ooit een idee geweest om met z'n tweetjes wat te doen. Een ex-collega van mij die wou ook meedoen. En dan zou zij het zoetige doen. Ik zou het hartige doen. Maar het kwam maar niet. En ik was gewoon, laten we het gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ga het gewoon doen. En ik ben begonnen op markten in Amsterdam. Op de Westerpark. Daar ben ik begonnen. Op markten één keer per elke laatste zondag van de maand, weet ik dat. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: En
2: het is maar, die naam vond ik leuk. En ik dacht van, ik heb mijn bolletjes, ook Dos Chicas. Hè?
0: En je doet dat al heel lang inmiddels. Heb je nou ook nog een droom voor jezelf?
2: Ik ben nu al 58. Dus ik weet niet of ik nog heel veel kan dromen.
0: Nou, pas 58, hè? Je bent hartstikke jong.
1: Je wordt er tegenwoordig om.
2: Nou, laten we hopen. Maar ik zou ook wel ooit een heel leuk restaurant willen openen. Dat is altijd een droom van mij geweest. Ik doe het nou in mijn bolletjes, zeg maar. Mijn foodtruck. Maar het is wel mijn droom geweest om een heel leuk, gezellig, heel homely restaurant te hebben. Waar dan iedereen zich thuis voelt.
1: Dat is een mooie droom.
2: Dat is wel een droom.
1: Waar sta je binnenkort met de truck?
2: Ik sta elke maandag in Hilversum. Dat is gewoon mijn vaste plek bij Nike. Ik doe de lunches daar bij Nike. En het festivalseizoen is nu een beetje voorbij. Dus ik doe ook bedrijfsfeestjes, verjaardagen, huwelijken en al dat. Omdat het seizoen ook al een beetje aan het aflopen is, heb ik nu ook niet zoveel festivals meer staan.
1: Nee. Nou, Sharda Gajadien, sorry. Bedankt dat je ons kennis hebt willen laten maken met jouw Tex-Mex.
2: Mijn versie van Tex-Mex.
0: Ja, heel lekker.
1: Heel lekker. En inderdaad, het is echt een beetje nootachtig, die blauwe mais.
2: Ja, dat is ook mijn favoriet, hoor.
1: We komen je wel weer tegen in je rode bolletje van Dos Chicas.
2: Ja,
1: dankjewel dat je er was.
2: Ja, alsjeblieft.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder stapt per direct op. Dat schrijft ze in een brief aan burgemeester Roger de Groot. Waarom ze vertrekt is niet duidelijk. Eintema was zelf nog niet bereikbaar voor een toelichting. Ze zat 3 maanden in de gemeenteraad en leidde de FVD-fractie sinds april. De partij kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart met 4 zetels in de raad. Wie Eintema opvolgt is nog niet bekend. De politie heeft dinsdagavond in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had. De man probeerde bij een controle te vluchten, maar kwam niet verder dan 2 meter. Bij fouillering vonden agenten 8 envelopjes met vermoedelijk cocaïne. En bij een huiszoeking werden later nog eens ruim 180 envelopjes en meer dan €4.000 aan contanten gevonden in zijn slaapkamer. Oud-burgemeester Harold Bouwman van Noordoostpolder verzet zich tegen openbaarmaking van een document over zijn vertrek in 2019. Bouwman nam destijds na minder dan 1 jaar ontslag. De reden werd nooit duidelijk. Omroep Flevoland deed een beroep op de wet Open Overheid om stukken vrij te krijgen. Bouwman wil dat 1 van die stukken geheim blijft, omdat er volgens hem onwaarheden in staan. De Raad van State besluit daar op 3 september over. En het Nederlands Forensisch Instituut zoekt vandaag voor de 2e dag op rij naar de vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De zoekactie richt zich op het Roggebotse bos, waar een deel is afgezet met linten. Vorige week werden er op die plek botresten gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om menselijke resten gaat. Jaskulski wordt sinds 15 april 2024 vermist. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken talrijke buien in over de provincie en bij felle buien is ook kans op onweer. Tussen de buien doorbreekt af en toe de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. De wind die waait in het zuidwesten is matig, in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond komt het nog tot enkele buien. Lokaal met onweer, komende nacht beperken de buien zich geleidelijk aan tot het westen en is het op de meeste plaatsen in de provincie droog. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 13. Morgen beginnen de dag droog met af en toe zonneschijn, maar vanuit het westen trekken wederom buien over de provincie. Bij deze buien is opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Ook zaterdag komt het nog tot enkele buien. Zondag blijft het overal in de provincie droog. De temperatuur stijgt dit weekend naar 19 of 20 graden.
10: Dankjewel Rico. Dan de verkeersinformatie op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten. En op de A28 Utrecht Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. Ook zo'n 5 minuten vertraging. De snelheidscontroles dan op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,4. Op de A6 Muidenberg Lelystad bij Almere bij 52,1. En op de N309, de Dronterweg is dat, bij Dronten, daar is een controle gemeld bij hectometerpaal 8,1.
8: We kunnen zo meteen weer hulp gebruiken, of niet wij, maar de politie. In Bureau Flevoland hebben we aandacht voor een zaak waarin met gestolen pinpassen €2400 werd gepind bij een pinautomaat in Almere Buiten. Zet zo even je televisie aan, want dan kun je namelijk de beelden van de verdachte bekijken.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hij wil maar één ding en dat is met je lachen. Guus Meeuwis en daarvoor The Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy.
1: De politie kan jouw hulp weer goed gebruiken bij het oplossen van een zaak. Een vrouw van 71 jaar is daarbij voor €2400 opgelicht. Nou ja, wat is er precies gebeurd? Dat kunnen we vragen aan Teddy Sonneveld van de politie. Want die is hier bij ons. Teddy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn specifiek op zoek naar een man die geld pint met gestolen pinpassen. Daar gaan we ook beelden van laten zien. Want die verdachte die staat ook echt goed op beeld. Hè. Waar heeft hij gepint?
2: Ja, dat was bij een pinautomaat aan het zuideinde in Almere buiten. Hij kwam daar ook echt meerdere keren terug. En dat was op vrijdag 19 juni in de avond.
0: Ja, dat is dus zo'n 2 maanden geleden. Toen gebeurde dit allemaal in Almere buiten. Hij had dus gestolen bankpassen bij zich. Hoe is hij daar aangekomen?
2: Ja, klopt. Dat is een bankhelpdeskfraude, zo noemen we dat dan. Nou, in dit geval werd het slachtoffer gebeld door een nepmedewerker van de bank. En die gaf aan dat er geprobeerd was geld over te maken van het rekeningnummer van het slachtoffer. Nou, om dit te voorkomen dat dat meer zou worden, moest dat slachtoffer de pinpassen in een envelop stoppen. En die zouden later opgehaald worden door een koerier die daar aan de deur zou komen. En niet veel later staat die koerier ook daadwerkelijk daar aan de deur en neemt die pinpassen mee. En de hele tijd blijft die nepmedewerker, dus de eerste waar we het over hadden, die blijft eigenlijk aan de lijn. Ook tot ver na het vertrek van die koerier. En dan wordt de verbinding plotseling verbroken.
0: Ja, en wanneer haalt toen het slachtoffer door dat het toch echt wel foute boel was en dat het niet een echte bankmedewerker was die ze aan de lijn had?
2: Nou, niet veel later werd zij nogmaals gebeld, maar nu door een echte bankmedewerker. En die gaf aan dat er €1000 was gepint van de pinpas van dat slachtoffer. Nou, toen kwam de realisatie dat dat echt foute boel was. En is alles geblokkeerd. Nou, helaas was ook van de andere pas van het slachtoffer al €1400 gepint.
1: Ja. En dat betekent dat er dus wel meerdere oplichters bij betrokken zijn.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het beeld wat we hebben nu is in ieder geval de pinner. Dus daar zijn we in ieder geval heel hard naar op zoek.
0: Ja, die pinner is duidelijk in beeld. Er zitten natuurlijk camera's in het pinnenautomaat en daarom is die ook gefilmd. Wil je hem eens omschrijven, die verdachte die jullie zoeken?
2: Jazeker, de verdachte is een man en hij had een slank postuur. Hij droeg een donkerkleurig petje met opdruk ALO en een beginnend snoertje met een sikje. Hij had een wit t-shirt aan en een donkerkleurig zomerjasje met daaronder een korte broek en grijskleurige sportschoenen met blauwe veters. En wat ook nog opvallend is, is dat hij op zijn linkerarm een tatoeage heeft van wat lijkt een roos en een klok.
0: Nou, dat moet toch wel te herkennen zijn. Misschien gaat er wel een belletje bij rinkelen. Zometeen noemen we natuurlijk even het telefoonnummer waarop je de politie kunt bereiken. Maar dit is vooral natuurlijk heel verdrietig voor het slachtoffer. Hè? Die €2400 is kwijtgeraakt. Hoe is het nu met deze mevrouw?
2: Ja, na omstandigheden gelukkig goed. Maar je kan je voorstellen dat het natuurlijk enorm veel indruk maakt. En het doet ook echt wel wat met je vertrouwen. Dus dat blijft heel erg sneu.
1: Ja, nou horen we best wel vaak over bank-helpdesk-fraude. Want daar valt dit onder. Mm-hmm. Je wil daar geen slachtoffer van worden. Heb je wat tips, Teddy?
2: Ja, zeker. In principe komen wij nooit aan de deur om bijvoorbeeld waardevolle spullen of bankpassen met pincodes mee te nemen. En belt de bank ook nooit voor persoonlijke gegevens of bankpassen en pincodes. Dus dat is in ieder geval iets om op te letten. Nou, staat er dan toch iemand voor de deur of is er een afspraak gemaakt dat er iemand langskomt, dan mag altijd 112 gebeld worden. Dan kan er ook gecheckt worden of dat daadwerkelijk een echte agent is of niet.
0: Mag je daarvoor 112?

0: kunnen sporen.
1: Goed, dankjewel Terry Sonneveld van de politie. En tips kunnen naar de politie via de opsporingslijn, tiplijn. Dat is 0800 60 70. Of je kan het ook anoniem doen. Als je denkt, ja, ik weet dat het mijn buurjongen is, maar ik wil dat toch even anoniem melden. 0800 7000, dan kun je dat nummer bellen. En wil je de beelden op je gemak bekijken, kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.

Lobo was dat in Studio Flevoland. En me and you and the dog named Boo. Het is 4:08. Zometeen na 4 hebben we weer even contact met de Consumentenbond. Dan hebben we het over de biologische producten. Wat is nou het grote verschil tussen de normale producten en de biologische? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? We bespreken het straks met Mirjam de Witte van de Consumentenbond.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De politie heeft dinsdagavond in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had. Bij fouillering vonden agenten 8 envelopjes met vermoedelijk cocaïne. En bij huiszoeking werden nog eens 180 envelopjes gevonden en meer dan €4.000 aan contanten. En fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder stapt per direct op. Dat schrijft ze in een brief aan burgemeester Roger de Groot. Waarom ze vertrekt is niet duidelijk. Zometeen om 16:30 uitgebreid het nieuws uit de regio.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, wat een verschil met de rest van Nederland. Hier in Lelystad is het in ieder geval hartstikke droog en schijnt het zonnetje.
8: Ja, jij stond nog even een sigaretje buiten te roken. Pst. Oh, dat mag niet zeggen.
11: Mijn moeder luistert.
8: Oh. Nee, ook niet hoor.
11: Ik zou niet durven. We jagen gestopt. Nee hoor, gekheid. De files die krijg je. De N50, Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. 10 minuten. En op de N307 ook wat vertraging. Kampen-Horen tussen Lelystad-Bataviastad en Enkhuizen. 5 minuten. Dan de snelheidscontroles. Dat zijn er heel wat. Ik neem ze een beetje door. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,4. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 62,6. En ook bij 61,2 zou je een flitser vinden. Aan de Kerkstraat in Zeewolde, het Larserplein in Lelystad. En op de N309, dat is de Dronterweg bij Dronten in beide richtingen, bij hectometerpaal 8,1.
8: We praten zo met de Consumentenbond over biologisch eten. Want wat krijg je nou eigenlijk voor de hogere prijs die je betaalt voor biologisch eten? En station Lelystad krijgt een bezoekerscentrum voor landschapskunst. Nou, meer gaan we je daarover vertellen in Studio Flevoland na de break.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bob Sinclair en The Love Generation. Mm-hmm. Zometeen praten we natuurlijk met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Zoals we wel vaker doen op de donderdagmiddag. Dan hebben we het over biologische producten. Maar Mirjam wilde nu nog even niet gestoord worden. Omdat ze zo druk bezig is met het oplossen van die rebus van vandaag.
1: Ja, hij is niet, vind je hem moeilijk? Ja, jij had met het eerste plaatje had jij moeite.
0: Ja.
1: Ja, ik zal hem eventjes weer voorschakelen. Dan kun je hem even goed bekijken. Het eerste plaatje is namelijk van een vis. En wat moet je doen? Wat is de opgave bij die vis, Jordi Bouw?
0: Nou, dan moet je dus van de S, dus de laatste letter van vis, moet je J-F maken. Dan krijg je een heel raar woord natuurlijk. V-I-J-F.
1: Ja. Ja, ik, ja, misschien omdat ik hem gemaakt heb, maar ik dacht, tjonge.
0: Het is
1: een
0: lastig,
1: I
0: hoor.
1: Een I en een J, dat is toch een lange I?
0: Oh, de 5. Ja, ik ben niet zo heel goed met, in het oplossen van die rebus. Maar waar ik wel weer goed in ben, is iedere woensdag weer meedoen met Raad het Land.
1: Ja.
0: Heb ik altijd 100 punten.
1: Ja, en deze week, dat deden we gisteren dus ook weer. Gisteren was het antwoord Finland. En we hadden echt heel veel inzendingen. Dus het begint een beetje te lopen. Hartstikke leuk. En wil jij een keer een suggestie doen voor een rebus? Dat kan. Geef je zin door. Het mag maximaal 9 woorden hebben. En als je dat naar ons app 0320-28-50-50... dan maken wij er een rebus van. Waar mensen dan weer moeten raden wat er staat.
0: Nou ja, en voor nu heel veel succes met het oplossen. Eerste woord hebben we al weggegeven. Dat is dus 5.

0: Ze zijn bekend van de grote hit It's the First Time, maar dit was er ook eentje hoor. Daar hebben ze de hitlijsten mee bestormd jaren geleden. Lois Lane en My Best Friend.
1: Ja, biologische producten, je betaalt er vaak wat meer voor, maar dan krijg je ook wat. Maar het zou dan beter zijn voor natuur en dierenwelzijn. Maar wanneer is een product nou echt biologisch?
0: Nou, de Consumentenbond heeft het uitgezocht. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een biologisch product in de supermarkt herken je aan een groen blaadje, gemaakt van 12 sterren waren het volgens mij, hè?
2: Klopt, ja. Klopt inderdaad. Ja, maar in een blad.
0: In een blad.
2: En dan groen.
0: Ja, overduidelijk, dat is dan een biologisch product. Maar welke voorwaarden moet een product dan aan voldoen?
2: Ja, er mag op een biologisch product ook nog staan biologisch, bio, eco of organic. Die termen mogen ook gebruikt worden. Ja, en het moet natuurlijk aan een aantal regels voldoen. Die zijn allemaal vastgesteld in Europese verordeningen. Die gaan dan over het milieu, klimaat, biodiversiteit, dieren en mensen zijn dan het uitgangspunt. Dan kun je bijvoorbeeld denken dat er meer aandacht is voor het dierenwelzijn in de veehouderij. Dus de dieren hebben meer ruimte. Er is materiaal waarmee ze kunnen worden afgeleid. Dus meer hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Kippen kunnen scharrelen. De dieren leven ook langer. Ook aan het voer van die dieren worden dan eisen gesteld. Het is getild zonder dat er gebruik is gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. En verder moet een deel van het voer ook zelf zijn getild. Of van een biologische boer uit de regio komen. Dus een hoop regels. Moet allemaal aan worden voldaan. En dan mag jij dat keurmerk of die borden gebruiken.
1: Ja, hoe worden die regels nou gecontroleerd?
2: Ja, er is één grote toezichthouder hiervoor. Die heet de SCAL. Een onafhankelijke toezichthouder. En die kijkt of al die regels wel worden nageleefd. Die komen natuurlijk aangekondigd en onaangekondigd bij de bedrijven langs. En kijken of alles wel klopt.
1: Ja, dus eigenlijk van kop tot kont, aan het begin van het proces en aan het eind van het proces wordt in de gaten gehouden.
2: Ja, zeker. Ja, er wordt echt goed naar gekeken of het allemaal wel voldoet. En het is natuurlijk, als je dat keurmerk hebt of die namen draagt op je producten, dan moet dat wel waar zijn. Want anders, waar zijn we dan nog?
0: Ja, dan kun je ook denk ik wel een dikke boete krijgen als je dat keurmerk op je product zet, terwijl het helemaal niet biologisch is.
2: Ja, ik zit even te kijken of dat inderdaad zo is. Of die boetes kunnen uitdelen. Ik kan het even niet vinden. Maar ze controleren het wel.
1: Ja, aan de schandpaal ga je
2: gewoon. De vingers zou te weinig zijn. Ja, precies.
1: Maar ik hoor ook best wel om mij heen vriendinnen die zeggen, ik eet biologisch, want het is gezonder.
2: Ja. Het is ook vaak ook wel gezonder. De dieren die krijgen geen antibiotica. Alleen als dat echt niet anders kan. Dus die antibiotica zit ook niet in de dieren zelf. Als een dier ziek is, dan zijn natuurlijke en homeopathische middelen de eerste keuze. En als het echt niet anders kan, dan mag het 3 keer per jaar worden voorgeschreven. Dus ja, dat is een voordeel. Er zijn ook hogere gehaltes gemeten in biologische producten aan vitamine C, mineralen, bioactieve stoffen. Ja, niet echt hele grote verschillen die direct een gezondheidsvoordeel opleveren. Maar ja, aan de andere kant, er worden ook minder resten van bestrijdingsmiddelen ingevonden in de biologische producten. En dat lijkt me ook een mooi gezond voordeel.
0: Ja, het nadeel vind ik altijd wel dat je een stuk meer betaalt dan voor een product wat precies hetzelfde is, maar dan niet biologisch.
1: Ja, komkommer is gewoon zo 60 cent duurder of zo.
2: Ja, dat is echt veel. We hebben laatst niet zo heel lang geleden ook een prijspeiling gedaan. En wat blijkt, 66% betaal je meer voor biologische producten dan voor niet-biologische producten. Dat is echt een heel groot verschil, ja.
1: Ja, maar waar zit dat hem dan in? Omdat die koeien en die kippen en zo veel meer ruimte krijgen en zo. Dat
2: nou, bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Ja, je moet aan zoveel meer regels voldoen. Daar hangt een prijskaartje aan. Dat is natuurlijk niet zo heel erg raar. Er zijn trouwens wel producten, daar zijn de verschillen in de prijs wat kleiner dan gemiddeld. Dus pasta, rijst en zuivel, dat zijn al dingen. Nou, als je daarmee dan begint, dan ben je alweer wat gezonder bezig.
1: Ja, nou Mirjam, je zou toch zeggen als de hele keten alles biologisch zou zijn, hè, dan gaat die prijs toch vanzelf ook naar beneden?
2: Nou, dat zou echt geweldig zijn. Want inderdaad, als ik die dingen opnoem waar zo'n keurmerk aan moet voldoen, dat ik denk, waarom is dit niet de norm? Waarom is dit een extra iets? En dat zou inderdaad heel veel beter zijn als iedereen zich hieraan houdt. Helaas. Zo is de wereld niet.
0: Niet iedereen doet het. Niet iedereen koopt die producten. Of kan het niet betalen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, precies.
0: Maar is er wel wat over bekend hoeveel mensen in Nederland eigenlijk biologische producten halen in de winkel?
2: Ja, dat wordt via een consumentenonderzoek gedaan. Met een panel van zo'n 3000 Nederlanders. Ruim de helft van de consumenten die koopt wel eens biologisch voedsel. Van de consumenten die in de supermarkt geen biologisch voedsel kopen, geeft het merendeel aan dit ook in de toekomst niet van plan te zijn. Dus dat is wel echt een hoog aantal. Huh? 14% staat er wel voor open. Dus het is, het heeft dus ook niet echt een goed imago. Er zijn niet heel veel mensen die er ook op af gaan. Ja.
1: Nee. Nou, ik zat nog eventjes in de supermarkt app te kijken. Scharrelkipfilet is €4,49 voor 300 gram.
2: Ja.
1: En dan de biologische is 8,72 en dat is nog met korting. Het is eigenlijk 9,69. Ja, sorry.
2: Ja.
1: Dan is mijn keuze ook snel gemaakt. Ja.
2: Natuurlijk, dat begrijp ik ook. Dan is een keuze ook snel gemaakt. En wat jij zegt, waarom is dit eigenlijk niet gewoon de norm? Dat we met z'n allen gewoon ervoor kunnen zorgen dat iedereen kippen kan kopen die een goed leven hebben gehad. Dat zou toch eigenlijk het mooiste zijn. En daarom zou het ook eigenlijk niet zo duur moeten zijn. Maar we hebben daar wel een prijspeiling naar gedaan en we hebben het aangekaart. En hopelijk gebeurt er wat.
0: Nou ja, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dankjewel weer, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. En meer hierover, over die biologische producten, vind je in de gids van de Consumentenbond. I told myself, life is short.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
9: Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere Stad wordt met een jaar verlekt. Volgens de gemeente helpt het verbod om sneller op te kunnen treden tegen overlastgevende groepen. En is het in delen van het centrum merkbaar rustiger geworden. De maatregel gold sinds 24 februari dit jaar vanwege overlast, intimidatie en drugsgerelateerde activiteiten. Fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder stapt per direct op. Dat schrijft ze in een brief aan burgemeester Roger de Groot. Waarom ze vertrekt is niet duidelijk. Eintema was zelf nog niet bereikbaar voor een toelichting. Eintema zat 3 maanden in de gemeenteraad en leidde de FVD-fractie sinds april. De partij kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart met 4 zetels in de raad. Wie Eintema opvolgt, dat is nog niet bekend. En de politie heeft dinsdagavond in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had. De man probeerde bij een controle te vluchten, maar kwam niet verder dan 2 meter. Bij fouillering vonden agenten 8 envelopjes met vermoedelijk cocaïne erin. Bij een huiszoeking werden later nog eens ruim 180 envelopjes en meer dan 4000 euro aan contanten gevonden in zijn slaapkamer. Wil je het nieuws allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze mobiele nieuws-app of op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle, dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag trekken talrijke buien over de provincie en bij felle buien is ook kans op onweer. Tussen de buien doorbreekt af en toe de zon door en de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden. De wind die waait in het zuidwesten is matig, in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond komt het nog tot enkele buien. Lokaal met onweer, komende nacht beperken de buien zich geleidelijk aan tot het westen en is het op de meeste plaatsen in de provincie droog. De temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 13. Morgen beginnen de dag droog met af en toe zonneschijn, maar vanuit het westen trekken wederom buien over de provincie. Bij deze buien is opnieuw kans op onweer. Het wordt maximaal 19 graden en er waait een meest matige noordwestelijke wind. Ook zaterdag komt er nog tot enkele buien. Zondag blijft het overal in de provincie droog. De temperatuur stijgt dit weekend naar 19 of 20 graden.
12: Dankjewel Rico. De verkeersinformatie dan. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport 5 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten op onthoud. En op de N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 6 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A27 in de richting van Hilversum. Bij Almere wordt je gecontroleerd bij hectometerpaal 112,4. Ook op de A6 in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 61,2. Aan het Larserplein in Lelystad in beide richtingen een controle. En op de N710, dat is de Biddingweg bij Dronten, bij hectometerpaal 6,9.
9: Wie Flevoland zegt, zegt nieuw land, maar ook grote landschapskunstwerken. En daar zijn we best wel een beetje trots op hier in de provincie. En nou komt er een speciaal informatiecentrum in Lelystad over al die mooie landschapskunstwerken in de provincie. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: The Beatles en Drive My Car en Bas Keks daarvoor met de Lido Shuffle. Het is 16:30 geworden.
1: Flevoland heeft inmiddels 10 landschapskunstwerken verspreid over de hele provincie. En om daar meer informatie over te kunnen geven, komt er in Lelystad vanaf september een bezoekerscentrum.
0: En Martine van Kampen is de directeur van Land Art Flevoland. Martine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het nieuwe bezoekerscentrum komt in het station in Lelystad. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, we zitten in de voormalige ACO. Dat vind ik eigenlijk wel leuk om erbij te vertellen, want ik denk dat veel mensen het nog wel kennen. Maar hoe dan ook, het is echt in het station, in een winkelruimte. En we hebben we zijn met iets bezig wat een beetje het midden houdt tussen een gewoon bezoekerscentrum, zoals je dat kent van bijvoorbeeld ook als je naar een natuurpark gaat, hè, of een natuurgebied, daar zijn vaak ook bezoekerscentra. Toch een klein beetje museumpje spelen willen we ook wel. Mensen krijgen de schaalmodellen te zien van de kunstwerken. Dus je kan in één overzicht eigenlijk 10 kunstwerken op schaal bij elkaar zien. We hebben informatie over wat is dat nou land art, want dat is voor veel mensen misschien ook nog niet helemaal duidelijk. En dus dat soort dingen. En dan hebben we daarnaast ook een archief en een bibliotheek, waar mensen die echt serieus zich willen informeren ook lekker in kunnen grasduinen. En we hebben een winkeltje. En we hebben filmpjes van de kunstwerken. En we gaan activiteiten organiseren. Dus er gaat van alles gebeuren.
1: En dat allemaal maar om 10 landschapskunstwerken eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Maar ze zijn groot hoor.
1: Ja, maar dat is een museum heeft weet ik veel honderden schilderijen. Ja. En wij hebben 10 van die hele grote landschapskunstwerken.
2: Ja. Ja.
1: Maar hoe lang zijn jullie al bezig met zo'n bezoekerscentrum, met dat idee?
2: Dit is best wel snel gegaan. We waren een tijdje bezig. Wij zouden gaan fuseren met het museum in Almere, hè? Een paar jaar terug.
1: Met M.
2: Met M, precies, wat toen speelde. En als we dat toen hadden bedacht, dan was het waarschijnlijk zo van, we gaan fuseren. Dus dat hoeft dan niet meer, zeg maar. Maar gemeente Lelystad is met het initiatief gekomen op een gegeven moment van, hè, wij zouden het leuk vinden als jullie hier iets doen in Lelystad. En toen ging dat met M niet door. En toen dachten we, dat is dan eigenlijk wel een heel mooi alternatief daarvoor.
1: Ja. Maar toch heel even, het zit in het station.
2: Ja.
1: De afstanden tussen die landschapskunstwerken is enorm.
2: Ja.
1: Daar heb je toch wel een auto voor nodig.
2: Zeker.
1: Ja. En geen trein.
2: Nee,
1: is het een logische plek dan?
2: Nou, het is in die zin een logische plek. Er komen daar gewoon ook heel veel mensen. Hè? Dus voor onze zichtbaarheid is het echt heel erg leuk. Dus gewoon informatie geven. We kunnen onze eigen tours daar beginnen. Dus er kan een bus voor de deur staan. Mensen kunnen eerst kunnen met de trein komen, geïnformeerd worden, dan de bus in. Voor mensen die zelf de tour doen, die kunnen langskomen, zeg maar. Dus dan moet je wel even parkeren met je auto. Want inderdaad, die tour die doe je meestal met de auto.
0: Mm-hmm.
2: Dan kun je daar parkeren, kun je binnenkomen, krijg je een kopje koffie en dan word je helemaal geïnformeerd. Dus het wordt een beetje hybride. Van dat je met de tours kan je met de trein komen. Als je alleen ons centrum wil zien, kan je ook met de trein komen. Of als we een filmvertoning hebben of we hebben activiteiten. Maar voor de kunstwerken inderdaad, dan moet je vaak. We gaan wel ook een fietstour doen in Lelystad. Want de 3 kunstwerken in Lelystad, die kan je in de middag lekker fietsen.
1: Uh-huh.
2: Dus dan is het idee van, dan bieden we fietsen aan op het station en de informatie. En dan kan je daar.
0: Mensen kunnen er echt bewust naartoe komen. Het is niet zo dat mensen die hun trein moeten halen er even heel snel naar binnen gaan. Want er is heel veel te zien natuurlijk. Je moet er even de tijd voor nemen.
2: Precies, precies. Dus je kan ook even binnenkomen als je een kwartiertje hebt tussen treinen. Maar je kan ook echt even langskomen en je er goed in verdiepen. Ja. Dus, ja.
1: Ik zat even te denken, 3 landschapskunstwerken in Lelystad. Oh, natuurlijk Robert Morris.
2: Ja.
1: De Hurk en de Mand Exposure.
2: Ja.
1: Maar die derde?
2: Engelen. Van Monique Toebos.
1: Tuurlijk.
2: Op de dijk. Ja.
1: Op de Markerwaarddijk, inderdaad. Ja.
2: En die moet je eigenlijk in je auto beleven. Hè? Dat hoort bij het kunstwerk, dat je hem op de radio afstemt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een heel stuk fietsen over de dijk. Dus met je oortjes in.
0: Ja. Ja. Nou, het idee is dat centrum 4 dagen in de week dan open gaat binnenkort. Ja. Maar daar moeten nog wel vrijwilligers voor gevonden worden. Ja. Hè? Die de boel kunnen openen, sluiten en wat kunnen uitleggen.
2: Precies, dat. Ja. Dat hadden we eerder nog niet echt aan de hand. Onze tours zijn normaal mensen die professioneel zijn, zeg maar, die dat begeleiden. Maar voor het bezoekerscentrum vinden we het heel erg leuk als we vrijwilligers daarvoor kunnen inzetten. En dat lijkt ons ook ideaal in een ideale manier. Dus die zijn we aan het werven.
1: Maar dat moeten dan wel ook veel weten te vertellen al. Want mensen komen daar natuurlijk met honderden vragen.
2: Ja, zeker. En er is denk ik al heel veel informatie die je kan geven als je je een beetje hebt ingelezen. En we gaan ze natuurlijk heel erg helpen met allerlei informatie. En ze kunnen al onze vragen aan ons stellen. Dus ik denk dat vrijwilligers ook best snel een beetje ingewerkt raken. En de informatie over hoe je de tour kan doen. En waar je ook je onderweg lekker kan lunchen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk allemaal vrij makkelijk te geven.
0: Mm-hmm.
2: En echt de verdiepende informatie over de kunstwerken. Ja, daar kunnen ze mensen dan ook weer naar verwijzen waar dat te vinden is.
0: En dan is het ook de bedoeling dat...

0: Martine van Kampen van Land Art Flevoland, dank je wel.
1: Graag gedaan. Ja, en dan hebben we net bericht binnengekregen. De politie heeft bekendgemaakt dat de botten die werden gevonden vorige week maandag in het Roggebotse bos, dat die niet van Mark Jaskulski zijn. Zometeen als we meer informatie daarover binnen hebben gekregen, dan houden we je natuurlijk op de hoogte.

0: Alex Warren en Passenger. Het is 5:10. Wat wilde je zeggen, Herre, eindredacteur?
1: Ja, nu moet je toch wel eventjes, Herre.
2: Ja, dan moet ik toch wel eventjes. Nee,
1: ja, sorry.
2: We zouden zo direct Hein van der Loo krijgen, de burgemeester van Almere, die iets gaat vertellen over dat samenscholingsverbod dat de gemeente met een jaar gaat verlengen in het centrum van de stad.
1: Maar je zei zouden, maar we krijgen...
2: Zou, ja, nee.
1: Dat is nog niet zeker.
2: Of het om 5:10 gaat lukken, is nog even spannend. Okay. Want hij heeft gesproken bij de NOS. Alleen de opname die we daarvan hebben gemaakt, die is een beetje onvindbaar. Dus we moeten alternatieven gaan verzinnen om Hein van der Loo straks om 5:10 te laten horen.
1: Ja, en anders worden we natuurlijk wel later in dat uur, denk ik.
2: Nee hoor, dat gaat helemaal lukken.
1: Ja, okay. We hebben ook nog wat over Soldaat van Oranje.
2: Ja, want de Dakota die daar 15 jaar lang heeft gestaan op het terrein van de Soldaat van Oranje in
1: de musical,
2: Katwijk.
1: He?
2: Ja, de musical, ja. Mm-hmm. De beroemde musical. Waar, nou, ik geloof wel miljoenen mensen naartoe zijn.
1: Of sommige mensen zijn 60 keer geweest.
2: Ja, die kans is heel groot. Want ja, het schijnt echt een heel goed stuk te zijn geweest. Maar de Dakota, die kwam uit Lelystad hier bij Aviodroom vandaan. En die komt na 15 jaar weer terug.
1: Oké.
2: Nou, eigen grond.
3: Meer erover zometeen op de radio. En onze verslaggever was ook bij Lowlands. Hè?
2: Ja, de hele dag om te kijken wat er allemaal binnenkwam druppelen. Ja. Dus dat wordt gewoon smullen weer, want het is altijd een feestje.
1: En volgens mij mazzel, hè? Want wij zijn de enige provincie waar het niet geregend heeft vandaag.
2: Nou, het heeft wel geregend, hoor.
3: Ja? Is dat zo?
2: Jawel, het zijn echt wel degelijke buien geweest.
1: Oh.
2: Ja, zeker wel.
1: Ja, we hoorden net op...
2: Maar hier, deze omgeving, Lelystad, rond de studio is droog gebleven.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
3: Okay. Had zo moeten zijn. Heren, dankjewel voor de update. En als er nieuws is natuurlijk over die botrest bij het AZC in Dronten, dan hoor je dat ook bij ons.
1: En succes met zoeken naar Hein van der Loo, hè?
3: Hij zit ergens

0: Dit is Flevoland.
1: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere Stad wordt met een jaar verlengd. Volgens de gemeente helpt het verbod om sneller op te treden tegen overlastgevende groepen. En is het in delen van het centrum merkbaar rustiger geworden. En de botresten die bij het AZC Dronten in een bos waren gevonden, zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Meer nieuws, zo uitgebreid na het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de files van dit moment. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport 5 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 6 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 10. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Knoopend Hattemerbroek een kwartier op onthoud. De N305 Almere-Dronten tussen de N301 en Zeewolde 6 minuten. En op de N702 Almere-Stad-Almere-de-Vaart voor Almere-Stad-Centrum 5 minuten op onthoud. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,4. Op de A6 Joure richting Muidenberg, dat is een lang traject. Bij Emmeloord wordt je geflitst bij hectometerpaal 282,8. Ook een controle aan het Larsserplein in Lelystad. De N352, dat is de Zuiderringweg bij Krachenburg, bij 6,2. En op de N710, de Swifterweg bij Dronten. N710 is de Biddingweg bij Dronten. In beide richtingen daar een flitser bij hectometerpaal 6,9.
8: Het was een omstreden maatregel en nu wordt die verlengd. Het samenscholingsverbod in Almere. Het gaat een jaar langer gelden. Zo meer in Studio Flevoland.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
22: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Miley Cyrus en Lindsay Buckingham en Secrets. Het is precies 5:10. We hebben nieuws voor je.
1: De gemeente Almere gaat het samenscholingsverbod in het centrum van de stad met een jaar verlengen. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten. Zojuist lichtte hij zijn besluit toe op NPO Radio 1.
2: Wat deze maatregel doet, is dat groepen die overlast veroorzaken of van zins zijn om dat te gaan doen, kunnen worden aangesproken, beboet kunnen worden of eventueel kunnen worden aangehouden. En daarmee moet de maatregel zorgen dat iedereen het ook leuk blijft vinden in dit centrum.
3: Dus het gaat duidelijk om een bepaalde groep die daarmee dan dus kan worden aangepakt. Want wat was het probleem in het centrum?
2: We zagen toenemende overlast, drugsgerelateerde overlast, intimidatie, vechtpartijen, soms ook tussen groepen. Zodanig dat ik vond dat dat niet meer door de beugel kon. En dat het ook het veiligheidsgevoel van een heleboel mensen in de weg begon te zitten. Mensen voelden zich niet veilig meer in het stadscentrum. En dat heb ik willen tegengaan door een heel breed pakket aan maatregelen trouwens. En deze maatregel is er eentje van. Nogmaals, bedoeld om mensen, als ze van zins zijn overlast te geven, daarop aan te spreken.
3: Weet u ook wie dat zijn? Wie veroorzaakte die overlast?
2: Dat is een hele diverse populatie, mevrouw. Dat is dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
3: Het is een succes, hè? Deze maatregel. Daarom wordt het nu verlengd. Heeft die overlast zich dan niet verplaatst?
2: Nee, dat zien we niet. We zien uit de terugkoppeling van winkeliers, van onze zorgpartners ook, van onze jeugdboa's, dat het aantal ernstige overlastsituaties is verminderd over de afgelopen 6 maanden. En zij geven geen enkel signaal dat die situatie op een ander plekje in de stad is opgedoemd. Dus dat vind ik heel bemoedigend.
3: Ja, ook wel bijzonder, of niet?
2: Nou ja, het is voor ons ook ontdekken geweest wat het effect zou kunnen zijn. En het is dan ook ontdekken of het zich verspreidt naar andere plekken. Dat is niet het geval. Ik ben daar heel blij mee. En we gaan dat ook proberen zo te houden.
1: Burgemeester Hein van der Loo dus over dat samenscholingsverbod in het centrum van de stad. Dat wordt verlengd.
0: Het weer krijgen we vandaag van Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jordi.
0: Ja, het is behoorlijk onstuimig in de lucht, maar het lijkt in Flevoland wel mee te vallen, toch?
4: Ja, de meest stevige exemplaren trekken momenteel ten zuidoosten van onze provincie langs. Maar op dit moment zie ik nog wel een aantal donkerrode en zwarte pitten in de buurt van Flevoland. Die trekken met een beetje geluk een beetje langs en om onze provincie heen. Maar ook vanavond moeten we nog rekening houden met een enkele bui. Tussendoor zijn er felle opklaringen met zonneschijn en de temperatuur ligt nog rond zo'n 18 of 19 graden.
1: Oh, maar ik zie ook in sommige delen dus onweer schichtje.
4: Ja, inderdaad. Onweer, hagel en windstoten, dat is allemaal niet geheel uitgesloten. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, ja, dan lossen de meeste buien op, maken veel vaker plaats voor lange heldere perioden en dan koelt het af naar een graadje of 13. De wind waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten en langs de grote meren is de zuidwestenwind nog altijd vrij krachtig met windkracht 5.
1: Nou, morgen dan. Ik ben heel benieuwd.
4: Opnieuw een wisselvallige dag. We beginnen nog wel heel aardig met ruimte voor de zon en blauwe luchten. Maar dat duurt niet al te lang, want in de loop van de ochtend ontstaan er weer nieuwe dikke stapelwolken. En onder invloed van een meest matige wind uit het noordwesten trekt er een buienlijn over onze provincie heen. En dan kunnen we opnieuw weer best wel wat randverschijnselen optreden, zoals hagel, onweer, windstoten. Dat wordt echt eventjes een dag om goed de regenradar van Weerplaza in de gaten te houden. Maar nadat die buienlijn is weggetrokken, klaart het breed op en wordt het nog zo'n 19 of 20 graden bij dus een frisse wind uit het noordwesten.
1: Floris, ik moet morgen werken op Lowlands. Tussen 3 en 5. Ben je er al rond een uur of 1?
4: Ja, dan zou je wel grote kans op een buitje kunnen hebben.
1: Maar een buitje met, of heb je het over die hagelbuitjes?
4: Ja, dat zou ook wel kunnen, ja.
0: Leuk.
4: Echt eventjes de regenradar in de gaten houden. Maar de grootste kans op droge perioden met zonneschijn zijn wel weggelegd voor de late middag en avond.
1: Oké. Nou goed, je mag geen paraplu mee trein op. Dus het wordt echt schuilen in een tent of zo dan. Nou, goed.
0: Nou, het levert mooie beelden op, denk ik. Iedereen kan lachen morgen. 3 en 5. Verzopen kat, Roneke. Maar s'avonds wordt het weer wat beter dan?
4: Wordt het weer wat beter inderdaad. En zaterdag wordt het sowieso weer wat beter in heel Flevoland. Er is nog een enkele bui mogelijk. Maar zo stevig als de buien van vandaag en morgen worden de buien op zaterdag zeker niet. Een lokale lichte bui is niet geheel uitgesloten. Maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. En onder invloed van een stevige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 19 of 20 graden. Dat is een vrij aangename temperatuur. En die hebben we ook op de zondag. Die dag verloopt wel overwegend droog met ruimte voor de zon en een stuk minder wind dan op de zaterdag.
1: Ja, Floris, wij vinden het ook wel fijn dat het even regent. Zeker in een agrarisch gebied zoals hier in Flevoland, gewoon heel Nederland.
4: Ja.
1: Ja, komen die buien volgende week ook weer terug?
4: Ja, die komen wel weer terug. Maar na een overwegend droge maandag, want op maandag profiteren we nog optimaal van een krachtig hoge drukgebied. De kern van dat hoge drukgebied komt eigenlijk recht boven Flevoland te liggen. En dat betekent weinig wind, veel ruimte voor de zon en een kleine buienkans op de maandag. Dan wordt het overigens ook best wel warm met 22 of 23 graden. Maar vanaf dinsdag draait de wind weer naar het zuidoosten tot zuiden. En dan wordt er warme lucht aangevoerd. Dan wordt het zelfs weer 22 tot lokaal weer 25 graden. Maar daarbij neemt het ook de kans op een aantal stevige buien toe. Dus het wordt dan wat warmer. Met ook een toenemende kans op stevige regen- of onweersbuien. Dus ook dan de regenradar goed in de gaten houden.
1: Nou, we kijken op de regenradar van Weerplaza.
4: Heel goed.
1: Zeker morgen, terwijl ik dan in die hagelbui sta, ga ik op die regenradar kijken hoe lang ik daarin moet staan. Dankjewel, Floris, en eet smakelijk zometeen.
4: Jullie ook, doei.

0: Een goed begin van de avond begint natuurlijk met Billy Ocean. Get out of my dreams and get into my car.
1: Na 15 jaar een belangrijk onderdeel te zijn geweest in de musical Soldaat van Oranje, komt hij weer terug naar Lelystad. Het gaat om een Dakota van het Aviodroom in Lelystad. De musical is gestopt en het oude vliegtuig is niet meer nodig. Maar toch zullen de bezoekers van de musical de Dakota niet snel meer vergeten. Dat zegt althans de directeur van Soldaat van Oranje, Mark de Kruik.
2: Het is uiteindelijk in de slotscène van Soldaat van Oranje eigenlijk een beetje het moment waarop alles samenkomt. De bevrijding waarin koningin Wilhelmina weer op bevrijd Nederland aankomt en dan de vliegtuigtrap afdaalt en het Wilhelmus wordt gezongen.
3: Nergens ruikt het zo lekker als thuis.
2: En ja, daarmee dus eigenlijk een soort van wauw-moment aan het eind van de voorstelling.
4: En nu staat het hier al 15 jaar, begrijp ik, hè?
2: Ja, staan. Het werd dus elke voorstelling werd het weer opnieuw opgereden, getaxied. En werd elke keer weer met draaiende propellers werd uiteindelijk gewoon die scène gespeeld.
4: Jullie hadden eerst een andere Dakota. Dat ging niet goed, hè, met transport. Weet u nog wat er gebeurd is? Kunt u dat vertellen?
2: Nou, ik weet het wel zeker inderdaad. Het was geen opzet. Dat moet ik wel in elk geval van tevoren melden. Maar het heeft enorm veel publiciteit gegenereerd. We hebben op het transport van onze eerste Dakota een gigantisch ongeluk gekregen op de A44. En dat had ermee te maken dat de breedte van het transport niet goed ingemeten was. En dat betekent dat ergens op een brug dat ding met 80 km per uur tegen dat brughoofd is geknald.
4: En veel schade, waardoor die onbruikbaar werd.
2: Veel schade, waardoor die onbruikbaar werd. Maar op hetzelfde moment heel veel publiciteit. Omdat mensen opeens realiseerden, hé, er gaat iets gebeuren met een echt vliegtuig. Ja. Dus ja, we kregen, en ja, dat was een beetje een hoge prijs. Maar wel, we kregen heel veel publiciteit op dat moment.
4: En toen was daar Aviodroom en zei van, goh, we hebben nog een Dakota. Die konden jullie dus nu krijgen. Die heeft hier dus nu 15 jaar gestaan. Maar was het ook de bedoeling dat het vliegtuig hier zo lang zou blijven?
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. En dat tweede jaar naar een derde jaar ging en een vierde en uiteindelijk naar bijna 16 jaar. Ja, dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
4: Maar het toestel is uit elkaar gehaald. De vleugels zijn er vanaf. Het gaat op transport naar Lelystad. Het toestel komt weer terug. Maar ik zie ook, de kleur nu is ja, donkergroen. Dat was het niet, hè, toen het hier kwam.
2: Nee, we hebben het als een oranje vliegtuig hebben we het binnengekregen. En omdat het historisch dat niet correct is, hebben we dus in grote haast hebben we het deze kleur geverfd. En ik heb begrepen van Aviodroom dat ze het voorlopig toch maar op laten zitten.
4: Even nog over het transport. Hoe gaat dat geregeld worden?
2: Nou, nu, zoals je ziet, zijn de voorbereidingen gaande. Dit wordt allemaal klaargezet om vannacht om 4 uur over de snelweg naar Lelystad te rijden. En dat moet in de nacht, omdat het 2 banen in beslag neemt. Er dus daarmee een konvooi wordt gevormd. En we natuurlijk niet de ochtendspits moeten gaan verstoren. Dus vandaar dat het in de nacht gaat gebeuren.
1: En morgenochtend om 6 uur al, dan worden de onderdelen van de Dakota verwacht bij het Aviodroom in Lelystad. En verslaggever Mark Bakker, die ook deze reportage maakte, is daarbij en doet live verslag op radio en tv.
5: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Hey Raymond!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De aankomst van bezoekers voor festival Lowlands in Biddinghuizen zorgt nauwelijks voor verkeersproblemen. Files blijven uit, ondanks waarschuwingen van de ANWB en de provincie. Normaal gesproken is het op de donderdag voor het festival druk op de wegen rondom Walibi. En daarom riep de provincie op om de omgeving te mijden. Lowlands adviseert bezoekers om gebruik te maken van pendelbussen. Die rijden dit jaar alleen van en naar station Lelystad Centrum. De botresten die op maandag 10 augustus zijn gevonden in een bos bij het AZC in Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De resten zijn van een nog onbekende man. De politie zocht de bewuste maandag in het bos perceel. Ook gisteren en vandaag werd op die plek gezocht door het Nederlands Forensisch Instituut. De politie gaf aan dat die zoekactie betrekking had op Jaskulski, de Drontenaar die sinds april 2024 vermist is. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere Stad wordt met 1 jaar verlengd. Volgens de gemeente helpt het verbod om sneller op te treden tegen overlastgevende groepen en is het in delen van het centrum merkbaar rustiger geworden. De maatregel gold sinds 24 februari vanwege overlast, intimidatie en drugsgerelateerde activiteiten. En fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder stapt per direct op. Dat schrijft ze in een brief aan burgemeester Roger de Groot. Waarom ze vertrekt is niet duidelijk. Eintema was zelf nog niet bereikbaar voor een toelichting. Ze zat 3 maanden in de gemeenteraad en leidde de FVD-fractie sinds april. De partij kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart met 4 zetels in de raad. Wie Eintema opvolgt is nog niet bekend. Wil je dit nieuws allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
11: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed.
12: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere perioden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
13: Dankjewel Floris, de verkeersinformatie dan. Op de A9 Diemen Amstelveen tussen Knoopend Holendrecht en Amstelveen 5 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en de afrit Elspeet 6. En tussen Amersfoort en Nijkerk 7 minuten oponthoud. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Enze en Knoopend Hattemerbroek een kwartier. En op de N702 Almere Stad Almere de Vaart voor Almere Stad Centrum zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,3. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 62,2. De N309, dat is de Dronterweg bij Dronten bij 7,8. Op de N50 bij Enz in beide richtingen bij 262,6. En op de N710, dat is de Biddingweg in Dronten in beide richtingen daar een flitser bij hectometerpaal 6,9.
10: Zin in Lowlands, Lowlands, zin in... Ja, dat zingen heel veel mensen vandaag, want Lowlands is van start gegaan. Het festival is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. Maar wij waren er vanmorgen bij dat de eerste duizenden mensen hun tentje op gingen zetten. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
9: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Misschien was je wel lekker aan het meezingen in de auto of in de keuken tijdens het maken van het eten. Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Lowlands is weer van start gegaan en het festival is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. En er waren ook geen files vandaag, maar alsnog, vergis je niet, er kwamen ruim 60.000 mensen naar Biddinghuizen. En vanmorgen vroeg kwamen de eerste mensen al heel vroeg naar dat evenemententerrein naast Walibi.
1: Nou, jij ziet er fantastisch voorbereid uit.
2: Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet echt zo.
1: Wat heb je allemaal bij je?
2: Een tent, een stoeltje natuurlijk, een slaapzak, slaapmatje, drank, dat is het wel.
1: En ook een regenjas en regenlaarzen zie ik.
2: Nee, ik heb eigenlijk alleen deze laars ook mee. Ja, anders wordt, ja. Ik hoop dat het niet gaat regenen, maar anders gaan we gewoon lekker springen in de regen. Loop maar los.
1: En zijn jullie een beetje voorbereid op de regen die misschien gaat vallen?
2: Nee. Dus nou ja, goed, zie ik wel. Er zit ook geen binnentent in. Nou ja. Ja, als je nat bent, ben je nat.
1: Waarom kom je zo vroeg?
3: Anders is het plekje bezet. Ja, waarom kom je zo vroeg?
1: Ja, jullie willen een goede plek op de camping dan?
3: Ja, omdat we altijd op dezelfde plekje staan, autistisch als we zijn. En als die bezet is, dan gaat het niet.
4: We hebben onze kliko bij ons. We dachten, ja, is perfect. Houd je het ook nog lekker droog? Ja, en ik zie niemand met een kliko, maar en wij zijn de enige. Volgens mij is het de beste oplossing.
1: En werkt het een beetje goed tot nu toe?
4: Tot nu toe wel, ja. Wel stevig, dus...
1: Waar heb je het meeste zin in?
5: Biertje drinken op de camping.
6: Oeh, dat vind ik ook echt wel lekker. Lekker biertje, ja.
7: New Wave.
8: New Wave.
9: Optreden van Dikke.
10: Royal Blood.
11: Samber en Lord.
12: Ik kwam net een man, die wou even wel vast testen of de tickets kennen deed. Hij is de allereerste die zijn tickets dit jaar gescand is van Lowlands.
13: Ja, heel mooi, heel mooi. Heel blij mee, heel blij mee.
1: Hoe voelt dat?
13: Ja, uniek. Uniek, zeker. Ja, dit...
12: Voor je eerste keer Lowlands ook nog, hè?
13: Ja, dit ga ik aan mijn kinderen en kleinkinderen ooit wel vertellen. Zeker weten. Ja.
1: Nou, toch fijn dat het al is vastgelegd,
13: ja,
1: hè?
13: 100%, ja, 100%.
1: Hoe vroeg waren jullie hier al?
2: Waren hier?
14: Kwart over zes.
2: Kwart over zes? Ja, kwart over zes. Echt fucking vroeg. Ben er niet over te spreken.
1: En waarom komen jullie zo vroeg?
2: Ja, omdat iedereen elk jaar vroeger komt. En ja, dus dan moeten wij ook maar vroeger. Want wij willen heel graag op camping 2. We hebben elk jaar vaste plek. Dus steeds willen we weer gewoon veroveren. Ja, dan moet je er iets voor over hebben. Daarna disco ditje.
1: Hey, en zo meteen gaan de deuren open. Wat is dan jullie tactiek? Gaan jullie rennen of...
13: Ja, rennen weet ik niet. Als ik uit zijn ervaring mag spreken, dan moeten we wel een beetje gaan rennen. Maar voor mij wordt het denk ik een beetje snel lopen.
2: Ja, wij hopen een beetje aan de rechterkant er doorheen te kunnen en dan niemand van de douane aankijken. Gewoon oogklep opgaan. Ja.
1: Dat je geen controle krijgt, zeg maar.
2: Ja, precies. Ze mogen wel controleren, maar dat duurt heel lang.
1: Veel plezier!
3: Dankjewel!
0: Nou, vrolijke bezoekers voordat het feest losbarst. Er waren er vanochtend heel vroeg bij. Sommigen dus al om 6:15. Je hoorde een verslag van collega Joanne Loosman. En meer van Lowlands hoor en zie je morgenmiddag vanaf 3:00. Want dan loopt Odeke over dat terrein.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Dan sportnieuws. Almere City FC speelt morgenavond om 8 uur de uitwedstrijd tegen Vitesse. Na de eerste thuisoverwinning wil trainer Anoush Daskier ook de eerste uitzegen boeken. Volgens de oefenmeester moet Almere City ervoor zorgen dat Vitesse geen boost krijgt van het thuispubliek.
2: Vaak hoor je van ja, het maakt niet uit of je thuis speelt of uitspeelt. Dat maakt echt wel uit of je een thuiswedstrijd hebt of een uitwedstrijd. Dus dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat het publiek niet aangewakkerd wordt. Door zelf geen fouten te maken achterin en het probleem ja, op het helft van de tegenstander te leggen. En daarnaast het spel die wij spelen, direct spel, ja, dat zorgt er ook weer voor dat je heel snel in de wedstrijd komt. Dus dat is ook weer de bedoeling voor morgen.
3: Wat moet er anders dan tegen Jong PSV?
2: Nou, vooral zorgen dat je zelf aan de bal wat vaster bent. Want verdedigend hebben ze echt wel heel veel energie in de wedstrijd gelegd. Alleen je moet zelf wat balvaster zijn om wat zuiverdere kansen te kunnen creëren.
3: Vorige keer had je best wel wat veranderd, ook gezien klachten van spelers, fysieke gesteldheid. Ga je morgen dan weer helemaal wat anders doen? Of kijk je ook naar Jong PSV, naar de tweede helft, die beter verliep dan de eerste helft?
2: Kijk, helemaal iets anders niet. De wedstrijd vroeg om...

0: En rondom de speler van Almere City is Saskier blij dat hij vooralsnog bij de club zit.
1: Met Jochem zelf gaat het goed. Hij maakt stappen. Dus fysiek gaat het steeds beter. Hij heeft nu deze week 2 keer met de groep volledig getraind. 1 keer gedeeltelijk. Je hoort en je leest wat dingen voorbij komen. Maar zolang Jochem hier is, dan is hij speler van Almere City.
0: En een speler die je goed zou kunnen gebruiken, denk ik.
1: Ja, zeker. Absoluut. Dus ik ben heel blij met Jochem. Ja.
2: Ja, voor Enzo Cornelissen is het een bijzondere wedstrijd morgenavond. De middenvelder speelt nu 1 seizoen bij Almere City, maar voetbalde daarvoor heel zijn leven bij Vitesse. Het is voor hem dan ook speciaal om terug te keren in Arnhem.
3: Ja, weer terug naar het oude nest met Almere, dus zin in.
0: Voelt dat dan ook wel echt een beetje als thuiskomen voor jou, ondanks dat je, ja, ik denk ik, naar je zin hebt bij Almere?
3: Nee, zeker. Ik heb het heel lang gespeeld, dus het zal altijd een beetje voelen als we weer thuiskomen.
0: Ik kan me voorstellen dat je veel vrienden in de buurt hebt van Arnhem. Is het dan ook dat jij de WhatsApp ontploft bij de telefoon van Enzo Cornelissen?
3: Nee, ja, er zijn wel wat mensen die om kaartjes dan gaan vragen natuurlijk. En er komen heel wat mensen kijken, dus dat is altijd leuk. De sport is altijd leuk en helemaal als het mensen zijn die je lief hebt. Dus dat is extra leuk.
0: Morgen dan extra gebrand om te spelen?
3: Nou ja, vorig jaar hebben we wel gescoord tegen Vitesse, dus wie weet morgen weer.
0: Bas Huisman die zei vorig jaar bij ons bij een interview, ja, ik ga niet juichen. Hoe is dat bij jou morgen als je daar staat voor die gele wand?
3: Ja, vorig jaar scoorde ik natuurlijk hier thuis. Toen ging ik niet juichen. En ik denk ook morgen dat ik niet zal juichen. Maar dat betekent niet dat ik minder blij ben.
0: Ga je morgen starten?
3: Ja.
0: Nou, weer een primeurtje te pakken.
3: Ja, alsjeblieft. Niet doorvertellen. Nee.
2: Ja, dat was Enzo Cornelissen van Almere City FC in gesprek met onze verslaggever Luc Grovenstein. En die wedstrijd is dus morgen in Arnhem en begint om 8:00.

0: Thelma Houston met Don't Leave Me This Way.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. Schoonmakers uit het hele land kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen. En de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de tweede dag op rij dat honderden schoonmakers staken. Gisteren deden ze dat op Schiphol, zag NH Nieuws.
2: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
3: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
4: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
1: Er werden zo'n 450 actievoerende schoonmakers verwacht in Utrecht.
0: Ik vind, ja, wij als presentatoren moeten boven alles staan, boven de partijen en zo. Ik vind dat die schoonmakers wel een punt hebben. Dat heb ik bij deze gezegd. Goed, de Britse Harry, prins Harry en zijn vrouw Meghan, die gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Dat melden Britse media. Het koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis. En mede daarom verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze koningshuisexpert. Maar ze deden het ook om hun eigen geld te verdienen.
5: Ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven. Maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
0: Ja, nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken in het Verenigd Koninkrijk.
1: Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
6: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En Verstappen denkt dat het beter wordt.
1: En Verstappen laat weten dat hij ontzettend veel zin heeft om weer aan de top te komen.
0: Ja, we begonnen dit overzicht met de salarissen van de schoonmakers.
1: Ja.
0: Ja, en dan hebben we het nu over Max Verstappen.
1: Oh, dat is, er zit nogal een klein verschil
0: klein
1: in.
0: Klein verschilletje, ja. Gisteren hoorden we het al dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant op YouTube komen te staan. L1 Nieuws uit Limburg wilde wel eens weten hoe dat zou klinken in het Limburgs. Dus ze zongen daarom samen maar even de begintune. Goeiedag.

0: gezet.
1: Meneer de Uwe?
2: Ja. Ja, ik moet meteen denken aan Ton van B&B Vol Liefde. Dat kijk jij niet,
1: nee.
2: Maar die Ton die lijkt heel erg op een collega van ons, eindredacteur Wim. Dat is echt twee druppels water. En nu zeggen wij de hele tijd tegen elkaar enne. Auch enne. Dat is een soort van, hoe is het? Goed.
1: Maar dan
2: jou.
1: Het Limburgs.
2: Ja, enne. Auch enne. Dus weer wat geleerd.
1: Nou, RTV Oost, onze collega's, daar gingen eerder al een stap verder. Want daar werden hele afleveringen uitgezonden in Overijsselse dialecten. En Omroep West had de fabeltjeskrant nagesynchroniseerd in Zuid-Hollandse dialecten. Lekker hags.

0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De botresten die op maandag 10 augustus zijn gevonden in een bos bij het AZC in Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De resten zijn van een onbekende man. En het samenscholingsverbod in het centrum van Almere Stad wordt met een jaar verlengd. De burgemeester spreekt namelijk van een succes om meer beter op te kunnen treden tegen overlastgevende groepen. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het was een omstreden maatregel en nu wordt die verlengd. Het samenscholingsverbod in Almere. Het gaat een jaar langer gelden. Zo meer in Studio Flevoland.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Hi.
10: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
15: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: gemeente Almere gaat het samenscholingsverbod in het centrum van de stad met een jaar verlengen. Burgemeester Hein van der Loo heeft dat besloten. Zojuist lichtte hij zijn besluit toe op NPO Radio 1.
1: Wat deze maatregel doet, is dat groepen die overlast veroorzaken of van zins zijn om dat te gaan doen, kunnen worden aangesproken, beboet kunnen worden of eventueel kunnen worden aangehouden. En daarmee moet de maatregel zorgen dat iedereen het ook leuk blijft vinden in dit centrum.
2: Dus het gaat duidelijk om een bepaalde groep die daarmee dan dus kan worden aangepakt. Want wat was het probleem in het centrum?
1: We zagen toenemende overlast, drugsgerelateerde overlast, intimidatie, vechtpartijen, soms ook tussen groepen. Zodanig dat ik vond dat dat niet meer door de beugel kon. En dat het ook het veiligheidsgevoel van een heleboel mensen in de weg begon te zitten. Mensen voelden zich niet veilig meer in het stadscentrum. En dat heb ik willen tegengaan door een heel breed pakket aan maatregelen trouwens. En deze maatregel is er eentje van. Nogmaals, bedoeld om mensen, als ze van zins zijn overlast te geven, daarop aan te spreken.
2: Weet u ook wie dat zijn? Wie veroorzaakte die overlast?
1: Dat is een hele diverse populatie, mevrouw. Dat is dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Het is een succes, hè? Deze maatregel. Daarom wordt dat nu verlengd. Heeft die overlast zich dan niet verplaatst?
1: Nee, dat zien we niet. We zien uit de terugkoppeling van winkeliers, van onze zorgpartners ook, van onze jeugdboa's, dat het aantal ernstige overlastsituaties, is verminderd over de afgelopen 6 maanden. En zij geven geen enkel signaal dat die situatie op een ander plekje in de stad is opgedoemd. Dus dat vind ik heel bemoedigend.
2: Ja, ook wel bijzonder, of niet?
1: Nou ja, het is voor ons ook ontdekken geweest wat het effect zou kunnen zijn. En het is dan ook ontdekken of het zich verspreidt naar andere plekken. Dat is niet het geval. Ik ben daar heel blij mee. En we gaan dat ook proberen zo te houden.
0: Burgemeester Hein van der Loo dus over dat samenscholingsverbod in het centrum van de stad. Dat wordt verlengd.

0: Het weer krijgen we vandaag van Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jordi.
0: Ja, het is behoorlijk onstuimig in de lucht, maar het lijkt in Flevoland wel mee te vallen, toch?
1: Ja, de meest stevige exemplaren trekken momenteel ten zuidoosten van onze provincie langs. Maar op dit moment zie ik nog wel een aantal donkerrode en zwarte pitten in de buurt van Flevoland. Die trekken met een beetje geluk een beetje langs en om onze provincie heen. Maar ook vanavond moeten we nog rekening houden met een enkele bui. Tussendoor zijn er felle opklaringen met zonneschijn en de temperatuur ligt nog rond zo'n 18 of 19 graden.
2: Oh, maar ik zie ook in sommige delen dus onweer schichtje.
1: Ja, inderdaad. Onweer, hagel en windstoten, dat is allemaal niet geheel uitgesloten. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, ja, dan lossen de meeste buien op, maken veel vaker plaats voor lange heldere perioden en dan koelt het af naar een graadje of 13. De wind waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten en langs de grote meren is de zuidwestenwind nog altijd vrij krachtig met windkracht 5.
2: Nou, morgen dan. Ik ben heel benieuwd.
1: Opnieuw een wisselvallige dag. We beginnen nog wel heel aardig met ruimte voor de zon en blauwe luchten. Maar dat duurt niet al te lang, want in de loop van de ochtend ontstaan er weer nieuwe dikke stapelwolken. En onder invloed van een meest matige wind uit het noordwesten trekt er een buienlijn over onze provincie heen. En dan kunnen opnieuw weer best wel wat randverschijnselen optreden, zoals hagel, onweer, windstoten. Dat wordt echt eventjes een dag om goed de regenradar van Weerplaza in de gaten te houden. Maar nadat die buienlijn is weggetrokken, klaart het breed op en wordt het nog zo'n 19 of 20 graden bij dus een frisse wind uit het noordwesten.
2: Floris, ik moet morgen werken op Lowlands. Tussen 3 en 5. Ben je er al rond een uur of 1?
1: Ja, dan zou je wel grote kans op een buitje kunnen hebben.
2: Maar een buitje of heb je het over die hagelbuitjes?
1: Nou, dat zou ook wel kunnen, ja.
0: Leuk.
1: Echt eventjes de regenradar in de gaten houden. Maar de grootste kans op droge perioden met zonneschijn zijn wel weggelegd voor de late middag en avond.
2: Oké. Nou goed, je mag geen paraplu mee terrein op. Dus het wordt echt schuilen in een tent of zo dan.
0: Nou,
2: goed.
0: Nou, het levert mooie beelden op, denk ik. Iedereen kan lachen morgen. 3 en 5. Maar s'avonds wordt het weer wat beter dan?
1: Wordt het weer wat beter inderdaad. En zaterdag wordt het sowieso weer wat beter in heel Flevoland. Er is nog een enkele bui mogelijk. Maar zo stevig als de buien van vandaag en morgen worden de buien op zaterdag zeker niet. Een lokale lichte bui is niet geheel uitgesloten. Maar veel vaker zal het droog zijn met ruimte voor de zon. En onder invloed van een stevige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 19 of 20 graden. Dat is een vrij aangename temperatuur. En die hebben we ook op de zondag. Die dag verloopt wel overwegend droog met ruimte voor de zon en een stuk minder wind dan op de zaterdag.
2: Ja, Floris, wij vinden het ook wel fijn dat het even regent. Zeker in een agrarisch gebied zoals hier in Flevoland, gewoon heel Nederland.
1: Ja.
2: Komen die buien volgende week ook weer terug?
1: Ja, die komen wel weer terug. Maar na een overwegend droge maandag, want op maandag profiteren we nog optimaal van een krachtig hoge drukgebied. De kern van dat hoge drukgebied komt eigenlijk recht boven Flevoland te liggen. En dat betekent weinig wind, veel ruimte voor de zon en een kleine buienkans op de maandag. Dan wordt het overigens ook best wel warm met 22 of 23 graden. Maar vanaf dinsdag draait de wind weer naar het zuidoosten tot zuiden. En dan wordt er warme lucht aangevoerd. Dan wordt het zelfs weer 22 tot lokaal weer 25 graden. Maar daarbij neemt het ook de kans op een aantal stevige buien toe. Dus het wordt dan wat warmer. Met ook een toenemende kans op stevige regen- of onweersbuien. Dus ook dan de regenradar goed in de gaten houden.
2: Nou, we kijken op de regenradar van Weerplaza.
1: Heel goed.
2: Zeker morgen, terwijl ik dan in die hagelbui sta, ga ik op die regenradar kijken hoe lang ik daarin moet staan. Dankjewel, Floris. En eet smakelijk zo meteen.
1: Jullie ook. Doei.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is

0: Na 15 jaar een belangrijk onderdeel te zijn geweest in de musical Soldaat van Oranje, komt hij weer terug naar Lelystad. Het gaat om een Dakota van het Aviodroom in Lelystad. De musical is gestopt en het oude vliegtuig is niet meer nodig. Maar toch zullen de bezoekers van de musical de Dakota niet snel meer vergeten. Dat zegt althans de directeur van Soldaat van Oranje, Mark de Kruik.
1: Het is uiteindelijk in de slotscène van Soldaat van Oranje eigenlijk een beetje het moment waarop alles samenkomt. De bevrijding waarin koningin Wilhelmina weer op bevrijd Nederland aankomt en dan de vliegtuigtrap afdaalt en het Wilhelmus wordt gezongen.
2: Nergens ruikt het zo lekker als thuis.
1: En ja, daarmee dus eigenlijk een soort van wauw-moment aan het eind van de voorstelling.
3: En nu staat het hier al 15 jaar, begrijp ik, hè?
1: Ja, staan. Het werd dus elke voorstelling werd het weer opnieuw opgereden, getaxied. En werd elke keer weer met draaiende propellers, werd uiteindelijk gewoon die scène gespeeld.
3: Jullie hadden eerst een andere Dakota. Dat ging niet goed, hè, met transport. Weet u nog wat er gebeurd is? Kunt u dat vertellen?
1: Nou, ik weet het wel zeker, inderdaad. Het was geen opzet. Dat moet ik wel in elk geval van tevoren melden. Maar het heeft enorm veel publiciteit gegenereerd. We hebben op het transport van onze eerste Dakota een gigantisch ongeluk gekregen op de A44. En dat had ermee te maken dat de breedte van het transport niet goed ingemeten was. En dat betekent dat ergens op een brug dat ding met 80 km per uur tegen dat brughoofd is geknald.
3: En veel schade, waardoor die onbruikbaar werd.
1: Maar op hetzelfde moment heel veel publiciteit. Omdat mensen opeens realiseerden, hé, daar gaat iets gebeuren met een echt vliegtuig. Ja. Dus ja, we kregen, en ja, dat was een beetje een hoge prijs, maar wel, we kregen heel veel publiciteit op dat moment.
3: En toen was daar Aviodroom en zei van, goh, we hebben nog een Dakota. Die konden jullie dus nu krijgen. Die heeft hier dus nu 15 jaar gestaan. Maar was het ook de bedoeling dat het vliegtuig hier zo lang zou blijven?
1: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. En dat tweede jaar naar een derde jaar ging en een vierde en uiteindelijk naar bijna 16 jaar. Ja, dat hebben we nooit van tevoren kunnen bedenken. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
3: Maar het toestel is uit elkaar gehaald. De vleugels zijn er vanaf. Het gaat op transport naar Lelystad. Het toestel komt weer terug. Maar ik zie ook, de kleur nu is, ja, donkergroen. Dat was het niet, hè, toen het hier kwam.
1: Nee. We hebben het als een oranje vliegtuig hebben we het binnengekregen. En omdat het historisch dat niet correct is, hebben we dus in grote haast hebben we het deze kleur geverfd. En ik heb begrepen van Aviodroom dat ze het voorlopig toch maar op laten zitten.
3: Even nog over het transport. Hoe gaat dat geregeld worden?
1: Nou, nu, zoals je ziet, zijn de voorbereidingen gaande. Dit wordt allemaal klaargezet om vannacht om 4 uur over de snelweg naar Lelystad te rijden. En dat moet in de nacht, omdat het 2 banen in beslag neemt. Er dus daarmee een konvooi wordt gevormd. En we natuurlijk niet de ochtendspits moeten gaan verstoren. Dus vandaar dat het in de nacht gaat gebeuren.
0: En morgenochtend om 6 uur al, dan worden de onderdelen van de Dakota verwacht bij het Aviodroom in Lelystad. En verslaggever Mark Bakker, die ook deze reportage maakte, is daarbij en doet live verslag op radio en tv.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De aankomst van bezoekers voor festival Lowlands in Biddinghuizen zorgt nauwelijks voor verkeersproblemen. Files blijven uit, ondanks waarschuwingen van de ANWB en de provincie. Normaal gesproken is het op de donderdag voor het festival druk op de wegen rondom Walibi. En daarom riep de provincie op om de omgeving te mijden. Lowlands adviseert bezoekers om gebruik te maken van pendelbussen. Die rijden dit jaar alleen van en naar station Lelystad Centrum. De botresten die op maandag 10 augustus zijn gevonden in een bos bij het AZC in Dronten zijn niet van de vermiste Mark Jaskulski. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De resten zijn van een nog onbekende man. De politie zocht de bewuste maandag in het bos perceel. Ook gisteren en vandaag werd op die plek gezocht door het Nederlands Forensisch Instituut. De politie gaf aan dat die zoekactie betrekking had op Jaskulski, de Drontenaar die sinds april 2024 vermist is. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere Stad wordt met 1 jaar verlengd. Volgens de gemeente helpt het verbod om sneller op te treden tegen overlastgevende groepen en is het in delen van het centrum merkbaar rustiger geworden. De maatregel gold sinds 24 februari vanwege overlast, intimidatie en drugsgerelateerde activiteiten. En fractievoorzitter Sandy Eintema van Forum voor Democratie in Noordoostpolder stapt per direct op. Dat schrijft ze in een brief aan burgemeester Roger de Groot. Waarom ze vertrekt is niet duidelijk. Eintema was zelf nog niet bereikbaar voor een toelichting. Ze zat 3 maanden in de gemeenteraad en leidde de FVD-fractie sinds april. De partij kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart met 4 zetels in de raad. Wie Eintema opvolgt is nog niet bekend. Wil je dit nieuws allemaal rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dicht gaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere perioden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies en ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in Lowlands, Lowlands, zin in. Ja, dat zingen heel veel mensen vandaag, want Lowlands is van start gegaan. Het festival is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. Maar wij waren er vanmorgen bij dat de eerste 1000 mensen hun tentje op gingen zetten. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Lowlands is weer van start gegaan. En het festival is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. En er waren ook geen files vandaag. Maar alsnog, vergis je niet, er kwamen ruim 60.000 mensen naar Biddinghuizen. En vanmorgen vroeg kwamen de eerste mensen al heel vroeg naar dat evenemententerrein naast Walibi.
1: Nou, jij ziet er fantastisch voorbereid uit.
2: Ja, dat lijkt zo, maar dat is niet echt zo.
1: Wat heb je allemaal bij je?
2: Een tent, een stoeltje natuurlijk, een slaapzak, slaapmatje, drank, dat is het wel.
1: En ook een regenjas en regenlaarzen zie ik.
2: Nee, ik heb eigenlijk alleen deze laarzen ook mee. Ja, anders wordt, ja. Ik hoop dat het niet gaat regenen, maar anders gaan we gewoon lekker springen in de regen. Loop maar los.
1: En zijn jullie een beetje voorbereid op de regen die misschien gaat vallen?
2: Nee. Dus nou ja, goed, zie ik wel. Er zit ook geen binnentent in. Nou ja. Ja, als je nat bent, ben je nat.
1: Waarom kom je zo vroeg?
3: Anders is het plekje bezet. Ja, waarom kom je zo vroeg?
1: Ja, jullie willen een goede plek op de camping dan?
3: Ja, omdat we altijd op dezelfde plekje staan, autistisch als we zijn. En als hij bezet is, dan gaat het niet.
4: We hebben onze kliko bij ons. We dachten, ja, is perfect. Houd je het ook nog lekker droog? Ja, en ik zie niemand met een kliko, maar en wij zijn de enige. Volgens mij is het de beste oplossing.
1: En werkt het een beetje goed tot nu toe?
4: Tot nu toe wel, ja. Wel stevig, dus...
1: Waar heb je het meeste zin in?
5: Biertje drinken op de camping.
6: Oeh, dat vind ik ook echt wel lekker. Lekker biertje, ja.
7: New Wave.
1: New Wave.
7: Optreden van Dikke.
8: Royal Blood.
9: Somber and Lord.
10: Ik kwam net een man, die wou even wel vast testen of de tickets kennen deed. Hij is de allereerste wie zijn tickets dit jaar gescand is van Lowlands.
11: Ja, heel mooi, heel mooi. Heel blij mee, heel blij mee.
1: Hoe voelt dat?
11: Ja, uniek. Uniek, zeker. Ja, dit...
10: Voor je eerste keer Lowlands ook nog, hè?
11: Ja, dit ga ik aan mijn kinderen en kleinkinderen ooit wel vertellen. Zeker weten. Ja.
1: Nou, toch fijn dat het al is vastgelegd,
11: ja,
1: hè?
11: Ja, 100%. 100%.
1: Hoe vroeg waren jullie hier al?
2: Waren hier?
12: Kwart over zes.
2: Kwart over zes? Ja, kwart over zes. Echt fucking vroeg. Ik ben er niet over te spreken.
1: En waarom komen jullie zo vroeg?
2: Ja, omdat iedereen elk jaar vroeger komt. En ja, dus dan moeten wij ook maar vroeger. Want wij willen heel graag op camping 2. We hebben elk jaar vaste plek. Dus steeds willen we weer gewoon veroveren. Ja, dan moet je er iets voor over hebben. Daarna disco ditje.
1: Hey, en zo meteen gaan de deuren open. Wat is dan jullie tactiek? Gaan jullie rennen of...
11: Ja, rennen weet ik niet. Als ik uit zijn ervaring mag spreken, dan moeten we wel een beetje gaan rennen. Maar voor mij wordt het denk ik een beetje snel lopen.
2: Ja, wij hopen een beetje aan de rechterkant er doorheen te kunnen en dan niemand van de douane aankijken. Gewoon oogklep opgaan. Ja.
1: Dat je geen controle krijgt, zeg maar.
2: Ja, precies. Ze mogen wel controleren, maar dat duurt heel lang.
1: Veel plezier!
3: Dankjewel!
0: Nou, vrolijke bezoekers voordat het feest losbarst. Er waren er vanochtend heel vroeg bij, sommigen dus al om 6:15. Je hoorde een verslag van collega Joanne Loosman. En meer van Lowlands hoor en zie je morgenmiddag vanaf 3:00. Want dan loopt Odeke over dat terrein.
13: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Dan sportnieuws. Almere City FC speelt morgenavond om 8:00 de uitwedstrijd tegen Vitesse. Na de eerste thuisoverwinning wil trainer Anoush Daskier ook de eerste uitzegen boeken. Volgens de oefenmeester moet Almere City ervoor zorgen dat Vitesse geen boost krijgt van het thuispubliek.
1: Vaak hoor je van ja, het maakt niet uit of je thuis speelt of uitspeelt. Dat maakt echt wel uit of je een thuiswedstrijd hebt of een uitwedstrijd. Dus dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat het publiek niet aangewakkerd wordt. Door zelf geen fouten te maken achterin en het probleem ja, op het helft van de tegenstander te leggen. En daarnaast het spel die wij spelen, direct spel, ja, dat zorgt er ook weer voor dat je heel snel in de wedstrijd komt. Dus dat is ook weer de bedoeling voor morgen.
2: Wat moet er anders dan tegen Jong PSV?
1: Nou, vooral zorgen dat je zelf aan de bal wat vaster bent. Want verdedigend hebben ze echt wel heel veel energie in de wedstrijd gelegd. Alleen je moet zelf wat balvaster zijn om wat zuiverdere kansen te kunnen creëren.
2: Vorige keer had je best wel wat veranderd, ook gezien klachten van spelers, fysieke gesteldheid. Ga je morgen dan weer helemaal wat anders doen? Of kijk je ook naar Jong PSV, naar de tweede helft, die ja, beter verliep dan de eerste helft?
1: Kijk, helemaal iets anders niet. De wedstrijd vroeg om wat wissels toe te passen. Dus we kijken ook wedstrijd per wedstrijd. We hebben een goede selectie. We hebben een brede selectie met ervaren jonge jongens. Dus je kijkt per wedstrijd. En hier en daar pas je ook aan. Dus je kunt ook nooit zeggen, of ik zeg nooit van, nou ja, we doen altijd hetzelfde. Ook als je wint kun je dingen aanpassen. Dus ook voor morgen gaan er zeker aanpassingen plaatsvinden.
3: Deze week stond Jochem Ritmeester van de Kamp weer op het trainingsveld. De middenvelder, die vorig seizoen werd verhuurd aan Telstar, komt terug van een blessure. Hoewel er transfergeruchten zijn rondom de speler van Almere City, is Daskier blij dat hij vooralsnog bij de club zit.
1: Met Jochem zelf gaat het goed. Hij maakt stappen. Dus fysiek gaat het steeds beter. Hij heeft nu deze week 2 keer met de groep volledig getraind. 1 keer gedeeltelijk. Je hoort en je leest wat dingen voorbij komen. Maar zolang Jochem hier is, dan is hij speler van Almere City.
2: En een speler die je goed zou kunnen gebruiken, denk ik.
1: Ja, zeker. Absoluut. Dus ik ben heel blij met Jochem. Ja.
0: Ja, voor Enzo Cornelissen is het een bijzondere wedstrijd morgenavond. De middenvelder speelt nu 1 seizoen bij Almere City, maar voetbalde daarvoor heel zijn leven bij Vitesse. Het is voor hem dan ook speciaal om terug te keren in Arnhem.
4: Ja, weer terug naar het oude nest. Met Almere, dus zin in.
2: Voelt dat dan ook wel echt een beetje als thuiskomen voor jou, ondanks dat je, ja, ik denk het naar je zin hebt bij Almere?
4: Nee, zeker. Ik heb het heel lang gespeeld, dus het zal altijd een beetje voelen als weer thuiskomen.
2: Ik kan me voorstellen dat je veel vrienden in de buurt hebt van Arnhem. Is het dan ook dat jij de WhatsApp ontploft bij de telefoon van Enzo Cornelissen?
4: Nee, ja, er zijn wel wat mensen die om kaartjes dan gaan vragen natuurlijk. En er komen heel wat mensen kijken, dus dat is altijd leuk. De sport is altijd leuk en helemaal als het mensen zijn die je lief hebt. Dus dat is extra leuk.
2: Morgen dan extra gebrand om te spelen?
4: Nou ja, vorig jaar hebben we wel gescoord tegen Vitesse. Dus wie weet morgen weer.
2: Bas Huisman die zei vorig jaar bij ons bij een interview. Ja, ik ga niet juichen. Hoe is dat bij jou morgen als je daar staat voor die gele wand?
4: Ja, vorig jaar scoorde ik natuurlijk hier thuis. Toen ging ik niet juichen. En ik denk ook morgen dat ik niet zal juichen. Maar dat betekent niet dat ik minder blij ben.
2: Ga je morgen starten?
4: Ja.
2: Nou, weer een primeurtje te pakken.
4: Ja, alsjeblieft. Niet doorvertellen.
0: Ja, dat was Enzo Cornelissen van Almere City FC in gesprek met onze verslaggever Luc Grovenstein. En die wedstrijd is dus morgen in Arnhem en begint om 8:00.

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. Schoonmakers uit het hele land kwamen vanmiddag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen. En de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen. Wie minder dan 6 jaar in dienst is, krijgt ook niet het volledige loon bij ziekte. Het is de tweede dag op rij dat honderden schoonmakers staken. Gisteren deden ze dat op Schiphol, zag NH Nieuws.
1: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
2: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
3: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
0: Er werden zo'n 450 actievoerende schoonmakers verwacht in Utrecht.
4: Ik vind, ja, wij als presentatoren moeten boven alles staan, boven de partijen en zo. Ik vind dat die schoonmakers wel een punt hebben. Dat heb ik bij deze gezegd. Goed, de Britse Harry, prins Harry en zijn vrouw Meghan, die gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Dat melden Britse media. Het koppel heeft een moeizame relatie met het Britse koningshuis. En mede daarom verhuisden ze 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze koningshuisexpert. Maar ze deden het ook om hun eigen geld te verdienen.
5: Ze zijn naar de VS gegaan om daar een zakelijke carrière te ontplooien. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven. Maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
4: Ja, nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken in het Verenigd Koninkrijk.
0: Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, maar hij blijft het team dus trouw. En dat is volgens commentator Louis Dekker niet zozeer omdat hij misschien meer geld krijgt.
6: Het is veel belangrijker dat hij blijkbaar vertrouwen heeft in het team. En dat is toch wel uitzonderlijk, want het team heeft hele zware tijden gehad. Heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Maar hij heeft dus vertrouwen in de toekomst. En dat is best wel verrassend als je kijkt waar Red Bull op dit moment staat. Want ze zijn op dit moment gewoon eigenlijk het 4e team van de 11. En

0: Verstappen denkt dat het beter wordt.
1: En Verstappen laat weten dat hij ontzettend veel zin heeft om weer aan de top te komen.
2: Ja, we begonnen dit overzicht met de salarissen van de schoonmakers.
1: Ja.
2: Ja, en dan hebben we het nu over Max Verstappen.
1: Oh, dat is, er zit nogal een klein verschil
2: in. Klein verschilletje, ja. Gisteren hoorden we het al, dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant op YouTube komen te staan. L1 Nieuws uit Limburg wilde wel eens weten hoe dat zou klinken in het Limburgs. Dus ze zongen daarom samen maar even de begintune. Goeie.

0: gezet.
1: Meneer De Uyl?
2: Ja. Ja, ik moet meteen denken aan Ton van B&B Vol Liefde. Dat kijk jij niet,
1: nee,
2: hè? Maar die Ton die lijkt heel erg op een collega van ons, eindredacteur Wim. Dat is echt twee druppels water. En nu zeggen wij de hele tijd tegen elkaar, Enne, auge Enne. Dat is een soort van, hoe is het? Goed.
1: Maar dan in het Limburgs?
2: Ja, Enne, auge Enne. Okay. Dus weer wat geleerd.
1: Nou, RTV Oost, onze collega's, daar gingen eerder al een stap verder. Want daar werden hele afleveringen uitgezonden in Overijsselse dialecten. En Omroep West had de fabeltjeskrant nagesynchroniseerd in Zuid-Hollandse dialecten. Lekker hags.

0: rijden. Speel bewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
11: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
10: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Flevoland. Dit is Flevoland.
8: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Jeroen Wolfsen van Moneywise is hier in de studio voor het laatste financiële nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Ja, banken en verzekeraars, die worden slapend rijk van ons geld.
3: Nou, dat is geen nieuws.
1: Dat is geen nieuws.
2: Nou ja, als ik zoiets hoor, dan lig ik er wakker van, inderdaad.
3: Ja, dus, maar we weten het natuurlijk, hè, dat ze geld aan ons verdienen.
2: Ja, ik bedoel, rij maar eens langs de Zuidas. Hè. Dan zie je de kantoren van ING en in Rotterdam en Den Haag. De grote kantoren van Aegon en Nationaal Nederland.
3: Zijn
2: Aegon
3: mooie, niet kleine meer. Houten gebouwtjes.
1: Nee, zijn eigenlijk mooie kantoren.
2: Ja, absoluut. Ja, en dan ben je nog niet eens binnen geweest. Want dan sta je ook nog te kijken. Ja, en als je dan 3 jaar later terugkomt, valt je op dat het hele meubilair ook weer nieuw is. Dus daar gaat wel wat geld door. Maar goed, er wordt gewerkt. Er mag ook geld verdiend worden. Ja. Maar waar verdienen ze eigenlijk ook aan? En dat hebben we soms niet eens in de gaten. Dat zijn die slapende tegoeden. En wat zijn nou slapende tegoeden? Nou, in gewoon Nederlands. Gewoon geld dat je vergeten bent dat het van jou is.
3: Waar vinden we dat?
2: Nou,
3: moet het daar zijn?
2: Nou, pas op, ik kan je daar wel een verhaal over vertellen. En heel lang geleden, inmiddels bijna 20 jaar geleden, was ik net gaan samenwonen. En toen had ik een belastingaangifte gedaan. En mijn vrouw Marjan, die zou 1000 euro terugkrijgen. En na een tijdje dacht ik, ik heb dat nooit gehad. Dus toen belde ik de Belastingdienst. En die zei, dat hebben we wel overgemaakt. Nou, dat en dat bankrekeningnummer, dat kende ik helemaal niet. Een SNS-rekening. Nou, dan kan je bellen met de bank Girocentrale. Die wist dan te vertellen dat dat een SNS-rekening was. En toen zei ik tegen Marjan van, joh, zeg jou dat wat? Oh ja, in mijn studietijd had ik daar ook nog spaargeld staan. Maar goed, ik had de Belastingdienst gebeld. En ik zei, ik had die bank gebeld. Ik zei, 1000 euro binnengekomen van de Belastingdienst? Jazeker. Boek gauw over, want wij gebruiken die rekening nooit. Oké. Alleen die 1000 of het hele saldo? Ik zei, het hele saldo? Ja, er staat 10.000. Was 9000 euro spaargeld van mijn vriendin. Wat ze gewoon klakkeloos vergeten was in
1: hoe
2: die periode.
1: Vergeten?
2: En je gaat samenwonen. We namen met z'n allen een nieuw bankrekening.
3: Ik niet zomaar. Dat zijn kleine bedragen.
1: Ja, maar zeg, ik vergeet dat niet hoor.
3: Vandaar dat ze vergeten worden.
2: Ja. Elke dag vind ik wel zo'n potje, jongens.
1: Oh, ja.
2: Nee, maar even. Je gaat samenwonen. Je zit al je bankzaken op de kop. Je koopt een huis. En je vergeet het gewoon. Ja. Maar je wordt niet gebeld, hè? Je krijgt ook geen brief. Ik bleek ook verhuisd te zijn natuurlijk. Dus dat is ook, of tenminste, mijn vrouw was dan verhuisd.
1: Maar dat is toch je eigen verantwoordelijkheid?
2: Natuurlijk.
1: Jij weet toch dat daarop staat?
2: Absoluut. Maar goed, je vergeet het dus wel.
3: Als je het vergeten, weet je.
2: Maar je wil niet weten hoeveel klanten bij ons op de website komen die dan zeggen, joh, ik kom er eigenlijk nu achter dat ik een pensioenpolis heb. Die is al 4, 5, 6, 7, 8 jaar geleden en ik heb daar nooit iets van gehoord. Ook ik ben een keer verhuisd. Hè, of mijn e-mailadres klopt niet meer. Dus er liggen honderden miljoenen. Niemand weet precies hoeveel. Maar dat ligt dus bij banken en verzekeraars. En banken doen wel een klein beetje hun best in te vinden. Dan werken ze samen met het Rijksvastgoedbedrijf om te kunnen kijken van, vind je wat? Maar dat gaan ze pas doen vanaf 8.000 euro.
1: Ja.
2: Dus
1: want die banken en verzekeraars die hebben geen plicht om.
2: Nee, jij zei het terecht, het is je eigen verantwoordelijkheid. En als ze je niet kunnen vinden, dan kunnen ze je niet vinden. En ze zullen wel een beetje hun best doen. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Ja. En ze gaan er geen privédetector op zetten.
3: Nou, als ze geld van jou te goed hebben, weten ze altijd prima te
2: vinden. Dat is dan wel weer het bijzondere, inderdaad. Ja, daarom zei ik, andersom is het wel een heel ander verhaal. Dat klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Maar let goed op, ieder jaar zie je dus dat gebeuren. En zeker met pensioenpolis en lijfrentepolis is het ook nog eens een keertje zo dat als je dan na een aantal jaar ontdekt van, oh drommels, we hebben nog een potje ergens staan. Ja, dan kan het zelfs zo zijn dat je wel recht hebt op dat potje, maar dat de Belastingdienst zegt van, maar we hadden ook andere spelregels. Het moest op die en die datum ingaan. U heeft wel een soort van reservetijd om dingen te regelen. Maar nu bent u te laat, dus dan komt de Belastingdienst ook nog even langs.
3: Oh.
2: Dus mensen, ga rustig slapen 's avonds, maar word je de volgende dag wakker? Denk dan goed na. Staat er nog ergens geld wat ik vergeten ben? En het kan de beste overkomen. Ik ben het levende bewijs.
1: Ja. En kijk in alle oude sokken.
2: Ja, absoluut. Ja.
3: Ja. Ja, voor geld aan te kijken.
2: Ja, absoluut. Ja. Niet in de wasmachine.
3: Want mocht je nou zo'n potje vinden en je denkt van, ik gebruik het niet. Ik heb het al die jaren nooit gebruikt. Is het dan verstandig om te beleggen ermee? Want te zeggen van, dat is dus dat geld wat jij ook altijd zegt, Jeroen.
2: Ja.
3: Je moet niet gaan beleggen of in crypto's gaan met geld wat je kan, wat je niet kan missen.
2: Nee, dit kon je dus blijkbaar
3: dit
2: missen.
3: Kon je dus blijkbaar missen.
2: In
3: dus
2: die
3: dan
2: zin
3: denk je van,
2: het nadeel aan dit soort dingen is, als je dan inderdaad zo'n potje terugvindt, dan ga je het wel 3 keer uitgeven. Hè? Dus dan zeg je, weet je wat we doen? We gaan lekker op reis, want we hebben die 8.000 of 9.000 euro teruggevonden. En dan koop je ook nog een nieuwe auto. Dus het potje is zo weg. Maar je hebt gelijk, beleggen doe je met een potje wat je kan missen. En dat doen we massaal in Nederland. Er is eigenlijk nog nooit zoveel belegd vermogen vermogen geweest in Nederland.
3: En hoe komt dat?
2: Nou, dat wil niet zeggen dat mensen steeds meer geld zelf in die beurs stoppen. Maar die beurs gaat natuurlijk ook ontzettend omhoog.
3: Nou, vooral de laatste paar dagen zie ik in één keer...
2: Ja, het kan alle kanten opstuiten. Ja, ja. Maar ik heb even gekeken. De AEX, stel dat je zou beleggen in alle bedrijven van de AEX. Dat kan je nooit zelf, maar dat kan wel via een beleggingsfonds. Dan heb je zo'n 90% rendement. Ja. Had je Amerikaanse banken, of de Amerikaanse belegging gekozen, de S&P 500, zit je rond de 14-15. S&P 500 is dat dan. Je hebt nog de MSCI World Index. Dan beleg je wereldwijd. Ja. Ook een procent of 13, 14. Dus gewoon in een half jaar tijd. Hè, laten we even zeggen dat we 6-7 maanden verder zijn. Dus dat is best een heel mooi rendement. Daardoor wordt dat belegd vermogen van de gemiddelde Nederlander ook hoger. Maar let op. Was je toevallig in januari, heb je aandeeltjes ASML gekocht. Ja, dan ben je 65% omhoog gegaan. Dus het is niet zo dat mensen meer geld in de beurs stoppen. Die beurs zelf gaat ook omhoog. Inmiddels hebben we in Nederland zo'n 234 miljard aan belegd vermogen. Op zich wel grappig, daarvan zit zo'n 153 miljard in fondsen. Dat is verstandig, heel breed gespreid. 74 miljard hebben we met z'n allen in aandelen zitten. Daarvan zit 6 miljard van de gemiddelde Nederlander in... tenminste niet van de gemiddelde, maar van alle Nederlanders bij elkaar... alleen al in ASML. En daarmee is ASML de lieveling voorbij Shell. Shell was altijd het bedrijf waar de meeste aandelen van gekocht werden in Nederland.
3: Ja.
2: Maar dat is inmiddels dus ASML geworden.
4: Waarom zijn we zo verliefd geworden op beleggen?
2: Nou. Ja, omdat de spaarrente laag is... omdat de inflatie hoog is, dus je moet wel rendement maken. Het is allemaal heel spannend. Als je in ASML belegt, kan je de ene dag 1.000 euro meer in je pot hebben... en de volgende dag is het weg. Kijk maar even terug naar de koers van de afgelopen 2-3 dagen. Die stond op 1600 en gisteren tikte hij de 1499 aan. Dus dan ben je gewoon 100 euro kwijt.
4: Als
2: je
4: lekker 10... stressvol.
2: Ja, als je 10 aandelen hebt. Nou ja, dat is stressvol als je daarna gaat kijken. Maar je kan ook zeggen, hè, ik heb het gekocht en laat me zitten. Want als je het in januari had gekocht... word je natuurlijk helemaal niet zenuwachtig als het nu wat naar beneden gaat.
4: Ja, je moet eigenlijk een beetje op dat grote plaatje...
2: Kijk, plaatje, dus lange termijn. Ja, eigenlijk moet je hetzelfde doen als met het potje wat je vergeten was. Eigenlijk wegleggen, laat me staan, niet meer naar kijken. Wel even onthouden, dat gaat dus nog wel eens mis, heb ik zelf gemerkt. He? Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. Want, dat is het mooie.
4: Want als we even nog naar die beleggingen kijken, is dat overzichtelijk? Kun je duidelijk zien wat voor beleggingen je hebt?
2: Ja, tegenwoordig wel. Hè. Dat zijn allemaal online rekeningen. Dat is wel het grote verschil. Maar let goed op. We hebben natuurlijk heel veel klanten die zeggen... ja, ik heb ergens een online rekening... maar ik heb geen idee meer waar en wat mijn inlogcode is.
3: Oh, ja.
2: Nou, dan kan je bij alle banken gaan kijken... of je daar een gebruikersnaam en wachtwoord hebt.
3: En het gevaar daarin zit natuurlijk ook... dat als mensen in crypto's gaan... dat zo'n app of zo'n cryptohandelaar in één keer verdwenen is.
2: Ja, we hebben een voorbeeldje gehad nu met knaken.
3: Ja.
2: Ja, ja, de mensen die daar een paar knaken hadden staan... die hebben nu nog een paar stuivers. Dus het kan hard de goede kant op gaan... maar het kan zeker hard de andere kant op gaan.
3: Jeroen Bolsup, dankjewel en tot volgende week.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja. Tijd voor onze badgast. En die is vandaag iemand die eigenlijk, ja, die begon met zingen tijdens het studentenfeest. Pakte goed uit, want inmiddels is hij al wel een gevestigde naam in de volkszangerwereld, kan ik wel zeggen. Ik heb het over Bart Keijsers. Goedemiddag, Bart.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er zijn.
3: Ja, 7 jaartjes alweer bezig, hè?
2: Ja, dat gaat snel, hè. Tijd vliegt. Ja. Als je naar je zin hebt, zeker.
3: En dat alles per toeval eigenlijk.
2: Ja, een soort van wel. Ja, ik was wel altijd al een beetje met muziek bezig. Vroeger ook piano spelen en in bandjes, maar nooit gedacht dat ik in het Hollandse genre zou rollen. En helemaal niet dat dat ook nog eens mijn fulltime job zou kunnen worden.
3: Voor de mensen die het niet weten, hoe ging dat ook alweer?
2: Nou, ik werd gevraagd door een vriend van mij, die organiseerde studentenfeest in Nijmegen. En de zanger daar, zanger Rinus, die had afgebeld een week van tevoren. En hij zei, kan jij dat niet doen? Jij vindt zingen toch ook leuk? En je zingt wel eens achter de bar in de kroeg en zo. Ja, moet ik dat nou wel doen? En het was ook 1 uur, 2 keer 1.5 uur. Dus in 1 week lang heb ik gerepeteerd en een setlist van 1 uur samengesteld. En daar,
1: stond daar ook met Romana op de scooter op?
2: Dan? Nee, die had ik niet. Dat had ik nog moeten repeteren. Extra
3: had je
2: en zo.
3: Dat doen natuurlijk ook.
2: Ja, precies. Ja. Ja, ik was al druk genoeg met de liedjes die ik een beetje kende, zeg maar, in mijn hoofd krijgen.
3: Ja.
2: En toen kwam ik op, verkleed als hazes, in een hazespak en zo. Zo undercover mogelijk natuurlijk. Alles een beetje om tegen de spanning. En toen de 2.5 uur zong ik soort van meer als mezelf. En het publiek na 20 bier was...
3: Dat beter aan?
2: Nou, wel spannend. Maar er zaten een extra biertje natuurlijk bij het publiek.
3: Ben je gisteren misschien toevallig gebeld door de mensen van Lelystad Live?
2: Nee, volgens mij
3: nog niet.
2: Nee.
3: Oké. Okay. Nou ja, gisteren kwam natuurlijk het nieuws naar buiten dat André Hazes junior 2 maanden eruit gaat vanwege zijn stem.
2: Ja, sneu.
3: Binnenkort is Lelystad Live.
2: Okay.
3: En André Hazes zou daar de hoofdact zijn.
2: Ja.
3: Volgens mij hoeven ze niet verder meer te zoeken naar een vervanging.
2: Ze mogen altijd bellen, laten we bij deze gewoon afspreken.
3: Jij kan wel, 5 september is het volgende.
2: Ik kan altijd tijd maken. Ja.
1: Maar dat studentenfeest, dat was een beetje makkelijk publiek toch? Want je zei 20 bier verder. Hoe was dat dan om te doen? Werd het goed ontvangen?
2: Ja, zeker. Nou ja, dat zijn natuurlijk de hits die iedereen kent en iedereen meezingt. Dus dat werd enorm goed ontvangen. En ik had gewoon allemaal schreeuwende gasten vooraan en dames. En ik dacht, dit is wat ik wil. Dit is mijn droom.
3: Ja.
2: Maar als je dan mee aan de slag gaat, het blijkt natuurlijk allemaal wat lastig te zijn. Dan,
3: het zit soms iets anders in elkaar.
2: Precies, dan je op het eerste gezicht denkt. Maar ja, ik vond het allemaal zo leuk. Instagram aangemaakt en toen verder in het studentenleven eigenlijk een beetje ontwikkeld. En nu zitten we hier.
3: Ja, maar ja goed, het gaat in die 7 jaar gaat het eigenlijk hartstikke goed.
2: Ja.
3: Waar staat het nu? Op welk niveau ben je nu bezig?
2: Ik kan er van leven. Dus dat is elk weekend lekker op pad. En veel met eigen muziek bezig.
3: Ja.
2: En ja, ik zit hier, dus dat is denk ik ook wel een beetje een teken
3: knap,
2: van...
3: dat je ervan kan leven natuurlijk. Hè? Want er zijn heel veel zangers, die komen voor 2 consumptiebon, dan komen ze zingen.
2: Ja.
3: Maar als je ervan moet leven, wordt het toch een ander verhaal.
2: Ja, er moeten wel iets grotere consumptiebonnen zijn tegenwoordig. Maar, ja.
1: Want als we het over je eigen muziek hebben, je maakt je eigen muziek. Wat is dat een beetje, waar lijkt het een beetje op?
2: Ik moet zeggen, zelfs 11 singles verder ben ik nog steeds aan het experimenteren. Dus ik vind ook alles leuk. Dus het is allemaal wel volkspop. Alleen heeft het soms een led in je randje. Of is het juist iets meer pop of iets meer volks. En de single die we hier vandaag gaan doen is weer wat meer led in.
1: Je zegt, ik ben aan het experimenteren.
2: Ja.
1: Heb je dan iets gevonden waar jij dan al helemaal op aangaat? Dat je zegt van dit past wel goed bij mij.
2: Ja, dat vind ik dus lastig. Ik vind alles leuk en soort van, als we het liedje zelf maken en we zijn in de studio, dan maken we ook een liedje dat goed bij me past. Maar dat kan dus volkshouse zijn, zoals mijn vorige plaat. Wat meer met een beat, of wat meer Latin, of wat meer Caribisch, of wat meer pop. Dus echt een soort van, er zit overal wel een beetje dezelfde sound overheen, maar het heeft allemaal een vleugje van een ander genre wel erin zitten.
3: En een beetje spelen met de tekst.
2: Zeker, ja. Ik vind het superleuk om, ik schrijf al mijn teksten zelf, om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk vanaf moment 1 was dat echt ook een soort roeping voor mij. En in de studio zitten vind ik echt geweldig.
3: Beetje woordgoochelen.
2: Ja, precies.
3: Dat is leuk. Niet het standaard, maar net even anders.
2: Precies, veel zelfspot.
3: Ja.
2: Kleine grapjes ertussendoor.
3: Je nieuwe single, Mami heet die?
2: Ja, Mami.
3: Ja. Hoe is die ontstaan dan? Inspiratie opgedaan door wie?
2: Ja. Nee, ik ging een reis maken naar Colombia. En voor die tijd zat ik in de studio, hadden we nog 1 sessie. En toen zeiden we, eigenlijk moeten we iets doen waar je daar content voor kan maken. Je ziet het op de achtergrond ook al een beetje voorbij komen.
3: Ja.
2: Een paar dames hadden we opgetrommeld daar voor de videoclip.
3: Ja.
2: We moeten iets maken waar je daar content voor kan maken. Dus toen vertelde Jaap met wie ik in de studio zat. Hij was al eerder in Colombia geweest. Hij zei, ja, wat ik nou altijd, wat me daar zo opviel is dat iedereen zo goed kan dansen. En ik kom daar aan als Hollander. En ja, je bent net niet lekker comfortabel
1: beetje
2: te dansen.
1: Houterig, hè?
2: Beetje houterig ben je. Ja, ja helemaal
3: je
2: vergeleken.
3: Denkt dat je heel goed meedoet.
2: In Nederland zijn we de man. Maar daar, daar kijken ze niet naar je om. Dus zo kwamen we er eigenlijk op van, Mami, ik wil niet moeilijk doen vanavond, maar ik kan helemaal niet dansen.
3: Ja.
2: Dus je wordt de dansvloer opgevraagd door een mooie dame. Maar je weet al, ik sta zo meteen echt voor lul. Ja. Dan beter hier blijven staan met een biertje.
3: Maar want, als je het met volle intentie doet.
2: Tuurlijk.
3: De bedoeling erachter, dan is het alles goed natuurlijk.
2: Tuurlijk.
3: Hoe gaat het met de single eigenlijk?
2: Hij gaat goed. Zeker, ja. Wordt veel geluisterd op Spotify. En goed ontvangen. Ik vind hem ook leuk om live te zingen. Mensen gaan al beginnen lekker op te dansen. En ook omdat het net wat ander thema is, zeg maar, in je setje van een half uur.
3: Ja. En dus, komen er ook wat optredens uit?
2: Het is denk ik nog niet dat ik echt specifiek voor dit nummer al ben geboekt of zo.
3: Nee.
2: Maar wat ik zeg, hij doet het wel echt goed live. Ja. En,
3: want meestal als je op televisie komt, dan lopen de optredens meestal binnen.
2: Ja.
3: Nou ben jij wel op televisie geweest, maar legt niet iedereen de link met jou volgens mij.
2: Klopt, ja. Ik zat de afgelopen weken, maanden in een grote commercial inderdaad.
3: Ja.
2: Als volkszanger kwam ik uit de caravan lopen daar.
1: Ja. Ik hoorde hem echt 20 keer per dag.
2: Ja. Ja. Ik heb zelfs de WK-finale gehaald. Dat had ik niet verwacht. Ja. Wel was wel mijn droom toen ik profvoetballer wilde worden. Maar,
3: professionele zangers die dat heel graag willen.
2: Zeker.
3: Maar, meestal niet ook.
2: Nee, het kwam echt overal voorbij. Dus, maar inderdaad word ik daar niet door herkend. Ik had mijn
3: toch
2: haar
3: niet
2: strak naar achter. En ik had een fout pak aan. En heel erg gebruind.
3: Ja.
1: En was dat gewoon even een leuk uitstapje?
2: Ja, ik heb wel vaak audities gedaan voor dat soort klussen. Dus ik vind het wel echt leuk. Moet wel bij me passen als in... ik wil het liefst wel dan als zanger daar, zeg maar...
1: Jij stapt vaak uit een caravan met dat je haar zo naar achter of dat.
2: Precies,
1: niet.
2: Precies. Ja, okay, ja. Deze zomer nog, op vakantie.
3: Kan je niks met dat liedje doen dan? Omdat je dan die link hebt en dan wordt het wat bekender of zo? Of mag
2: ja,
3: dat
2: precies.
3: Niet?
2: Nee, ja, volgens mij zit het daar allemaal recht op. En dat is
3: vonden ze niet oké. Okay.
2: Nee, dat is allemaal lastig. Ik heb wel veel advertenties gedraaid, bijvoorbeeld met dat filmpje en dan mijn eigen naam erbij. Zodat je mensen wel weet van, oh, jij bent het.
3: Oh, dat zou
2: en daar krijg je wel veel leuke reacties op.
3: Maar voorlopig is het gewoon aan de weg timmeren met je eigen nummers.
2: Zeker, ja.
3: Maar ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Heb je zin om vandaag bij ons te doen?
2: Ja, tuurlijk.
3: Je bent er toch, hè?
1: Ja, ik heb zin om hout terug te gaan dansen.
2: Ja.
3: Nou,
2: laten jullie een beetje meedansen dan. Ik heb net gehoord dat je heel goed kan dansen. Dus dat is,
1: niet.
3: Ja, ik denk dat hij heel goed kan dansen.
2: Ja, precies.
3: Goed, laten we daar niet over hebben. Mag ik jou nodig om naar het podium toe te gaan? Dat is leuk, deze.
1: Ja, dit is wel even een leuk dansnummertje. Ja. Hier dus live in de herberg op ons prachtige podium. Hoor je nu Bart Keizers met Mami.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere periode. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Romeina Bulthuis uit Nagelen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hi. Heb jij die jaren 80 een beetje meegemaakt qua hits?
2: Nee,
3: ik kom
2: uit 96.
3: Zo,
2: ik ben nog jong.
3: Ja, ja. En, maar heb je wel gehoord over die hits? Ik bedoel, de 80e jaren, die waren hartstikke populair. Michael Jackson leeft nog steeds hartstikke hard voort.
2: Ja.
3: En Madonna en zo. Och, wat een tijd was dat. Ja, nou goed. Ik kan er wel wat over vertellen, maar laten we dat even
1: niet. Ja, nee, maar dans jij een beetje als Jagger of doe je dat ook niet? Hou je niet van dansen?
2: Ik hou zeker niet van dansen, nee.
3: Oh. En komt het doordat jouw omgeving zegt van Rowena, doe maar niet? Of zie je het zelf ook?
2: Nou, ik probeer het niet eens. Ik weet wel dat het niet goed komt.
3: Nee, okay. Ja, ik probeer het ook. Ik vind het zo leuk, ook dansen. Dan zie je mensen dansen en denk je van, moet toch niet zo moeilijk zijn? Maar ja, goed.
1: Ja, hoe dans je nou? Hè?
3: Ja, gewoon bewegen.
1: Ja. Toch, dat is het een beetje.
3: Sommige mensen zeggen ook van, joh, als je gewoon beweegt en je vindt dat dansen is en je hebt het naar je zin, doe dat gewoon.
2: Ja.
3: Ja, toch? Ja. Nou,
2: van mij niet gezien.
3: Hoe was de openingsdans van jou, Roy?
1: Niet gehad.
3: Oh, dat heb je niet gehad? Nee, ons feest komt nog.
1: Ja, maar dan ga ik dus wel dansen.
3: Ja, nou, wij gaan een leuke dans voor jou voorbereiden, hoor.
1: Is dat zo?
3: Ja, wij gaan een hele leuke dans voor jou voorbereiden.
1: Wat dan, de vogeltjesdans?
3: Of? Nee, ooit iets van, hebben we wel eens limbo, heb je dat wel eens gezien?
1: Ja.
3: Ja?
1: Ja, ik kan heel ver buigen.
3: Goed. Rowena, we dwalen helemaal af. Hoe is het in Nagelen eigenlijk?
2: Ja, goed.
3: Ja.
2: Rustig.
3: Vakanties die zijn voorbij. Kinderen zijn naar school.
2: Gelukkig wel. Ja. Heerlijk.
3: Oh ja, ja. Nou, dan mogen we elkaar de hand geven. Ik zei van de week heel zo tussen neus en lippen door. Ik zeg, de vakanties zijn godzijdank over.
2: Ja, rust, vrijheid en regelmaat.
3: Ja.
1: Ja, is dat echt zo? Ja, is het echt.
3: Ja, menigvuldig herkent zich.
2: Heerlijk.
3: Ja.
1: En wat doe je dan nu? Gewoon even lekker bakje koffie of iets? Of hoe. Ja, want de masker
2: moet je. Rustig boodschappen doen en rustig naar de markt zonder mama.
1: Mag ik dit? Mag ik dat?
3: Ja. Nou ja, als dat het dan nog is, tot daar aan toe. Maar ik heb twee van die jongens en die zitten elkaar de hele dag in de haren. Dan zeggen joh, ga weg. Ga ergens heen. Ja.
2: Nou, ik heb drie meiden, dus ik weet niet
3: of dat. Het kan nog erger dus.
2: Ja.
1: Die vliegen elkaar ook in de haren.
2: Precies.
3: Nou. Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè?
2: Absoluut.
1: Dat zegt nou iedereen.
3: En ja, maar dat aan de andere kant is dat ook wel zo.
1: Ja, ook als ik het vraag, dan krijg ik geen goed antwoord op wat je dan terugkrijgt.
3: Nee, je kan ze af en toe achter het behang plakken, maar af en toe ook. Dan denk ik, ach, jongens.
1: Ja, het is wel leuk om ze het zo te zien lopen natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk, ja, weet je.
3: Vooral als je jezelf terug hoort praten.
1: Is dat zo, ja?
3: Ja, toch, Rowena?
2: Ja, zeker.
3: Ja, als je op een gegeven moment een discussie aangaat, dan ga je met jezelf eigenlijk een discussie aan.
2: Absoluut.
3: Maar zij winnen het meestal. Nou, goed. Romina, je hebt meegedaan met ons spelletje. Je hebt gekeken naar die mensen die lekker aan het vertragen waren, aan het opladen op de Summer Festival. Om lekker rustig een beetje van de zon te genieten. Er zat een verschilletje in. Ik heb het niet gezien. Help me. Wat was het?
2: Nou, er zit een dame in het midden in het roze. En staan ze links zit een dame die heeft dan een hoedje op. En op de tweede foto is ze net omgedraaid met die persoon naast zich.
3: Ja, oh ja. Die dames zijn van plaats verwisseld eventjes.
1: Zo, yes. Kiek is wel sterk hoor. Is dat hij gewoon die dames gewoon eventjes optilt en even.
3: Ja, dat zijn van die dingen die zie je dus over het hoofd.
1: Ja, nou inderdaad.
3: Goed, maar je hebt het wel goed, Roy, hè? Dus dat betekent, Roy gaat je meenemen naar ons prijzenrad.
1: Ja, ik ga je meenemen naar het prijzenrad. Het is een prachtig rad met rood en witte vlakken. En ik heb eigenlijk maar twee antwoorden van je nodig. De eerste vraag die ik ga stellen is, moet hij naar links of naar rechts, de zwiep?
2: Links.
1: Links, oké. Okay. En dan, hard of zacht? Of wil je middelmatig? Wat wil je?
2: Middel.
1: Vertel. Middel.
2: Doe maar middel.
1: Oké, okay, middel.
3: Dus niet hard en is niet zacht.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon heel standaard.
3: Ja, je maakt het jezelf heel moeilijk.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Nou, doe dan maar hard. Okay. Doe dan maar hard.
3: Nee, kijk, daar houden we van.
1: Dat is ook persoonlijk mijn favoriet, Robena. Dus
3: ja, dat je dat, we hebben het over het rad, hoor.
1: Ja,
3: wij hadden het niet over je huwelijksnacht.
1: Nou, ik ga aan het rad draaien en ik hoop dat hij.
3: Goed.
1: Dat het een mooi huwelijkscadeau wordt, hè? Van mij naar Rowena.
3: Ja, dat is leuk.
1: Ja.
3: Moet je nog trouwen, Rowena?
2: Nee, ik ben in 2023 getrouwd.
3: Ach, wat leuk. Was een mooie dag?
2: Jazeker.
3: Ja? En nog steeds getrouwd?
2: Ik sta niet in de rij. Jazeker,
3: ja. Nee, je staat niet in de rij.
1: Ja, in de rij?
3: Oh, nee, voor trouwen staat niet in de rij. Oké. Nou,
1: maar was het een leuk huwelijkscadeau wat je hebt gekregen toen?
2: Ja. We zijn daarna nog lekker op vakantie geweest. Dus.
1: Oh, waar naartoe?
2: Altijd goed. Lekker met gezin.
3: Ja.
1: Waar naartoe?
2: Naar Kaatsheuvel zijn we lekker bij de Efteling geweest.
3: Ah, oh, wat gezellig ook. Ja.
1: Veel piekendalen. Ja.
3: Lekker Joris en de Draak.
1: Ja,
3: ja.
2: Oh. Precies.
3: Nou, het huwelijk begon met een behoorlijke achtbaan. Ja. Nog steeds.
2: He? Daarom.
3: Ja. Leuk, nou, hoor. Wat heb je gewonnen?
1: Nou, mijn huwelijkscadeau aan jou, nou in ieder geval het Kieke cadeau, is de Omroep Flevoland Noodradio.
3: Oh, die is leuk.
1: Die is heel leuk.
2: Ja, dat is leuk. Altijd handig.
3: Ja,
2: en ook al wel eens uit te nagelen, dus.
3: Ja, daarom. Nou, dan heb jij in ieder geval stroom voor de komende tijd.
2: Super, dankjewel.
3: En je kan naar ons blijven luisteren. Veel plezier ermee in ieder geval.
2: Dankjewel.
3: En succes met alles wat je nog aan het doen bent, hè.
2: Dankjewel.
3: Oké, doeg.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van

0: Dit is Flevoland.
1: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
5: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Als je aan Mexicaans eten denkt of aan Tex-Mex, dan denk je waarschijnlijk aan taco's of misschien nog wel een beetje aan chili con carne. Dan heb je deels gelijk, maar Tex-Mex die we hier kennen, dat kan eigenlijk niet.
2: Nee, dat vindt in ieder geval Sharda Gajadin uit Lelystad. Ze staat met haar foodtruck Dos Chicas onder meer op festivals. Nou, ze is nu niet op een festivalterrein, maar bij ons in de studio. Sharda, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, de Tex-Mex die we hier kennen, dat kan dus volgens jou helemaal niet. Wat kan er dan niet aan?
3: Nou ja, de Tex-Mex toen ik hier in Nederland kwam, dat is een aantal jaar geleden, 10, 20 jaar geleden, was heel anders. Ik heb ooit in een Tex-Mex restaurant enchiladas met ketchup gegeten. En daar schrok ik ontzettend van.
1: Met ketchup?
3: Ja.
1: Gadverdaddy, dat hoort ketchup, toch helemaal niet op ja. Dat soort dingen?
3: Ja, en daar schrok ik ontzettend van. Dacht ik van, wow. En dus ik ging niet meer uit eten naar een Tex-Mex restaurant. Ik maakte zelf mijn eten. En ik kookte ook vooral al mijn vrienden.
2: Ja, en zo is dat dus eigenlijk een beetje gestart, omdat die smaak jou hier in Nederland eigenlijk niet aan stond.
3: Nee.
2: Maar wat is eigenlijk een Tex-Mex restaurant?
3: Ja, je krijgt eten dat een beetje is het Mexicaans eten. Tex-Mex eten, niet het restaurant hier in Nederland, maar gewoon Tex-Mex eten, is gewoon het zijn de Mexicanen die naar Texas zijn verhuisd of daar zijn opgegroeid, hun eten maakten. Maar dat hebben ze dan een beetje ver-Amerikaniseerd, om het maar zo te zeggen.
1: Maar eigenlijk zo'n beetje als wij hier in Nederland Chinees-Indische restaurants
3: Klopt.
1: Hebben. Zo hebben de Amerikanen Tex-Mex.
3: Ja, maar de Mexicanen die naar Amerika zijn verhuisd. Dus ja. En zo heb je dan de Tex-Mex eten, keuken ontstaan. En de kruiden die je dan niet van Mexicaans, de chili con carne kruiden of zo, zeg het maar. Dat je niet van Mexico niet in Texas kon krijgen, gebruik je dan de kruiden die je daar wel hebt.
1: Oh, okay.
3: Bijvoorbeeld de smoked paprika of zo.
1: Ja, nou, we hebben wat van jou gekregen.
3: Ja.
1: We hebben hier een bordje voor ons.
3: Ja.
1: Normaal maak je dit dus gewoon op festivals.
3: Ja.
1: Het is, je hebt voor ons een taco gemaakt. Nou kennen wij taco met zo'n harde schelp.
3: Ja, klopt.
1: Ja, maar dit is gewoon een hele kleine tortilla wrap, lijkt het op.
3: Dit is een taco gemaakt van blauwe mais. Hoorn, en blauwe mais dan. En die maak ik dan thuis ook. Ik maak ze altijd zelf. Het komt niet uit een zakje.
2: Mm-hmm.
3: En het is blauwe mais. Het is een van de zoveel varianten mais die in Mexico voorkomt. Dat is niet typisch Tex-Mex.
1: Oké.
3: Okay. Juist niet.
1: Maar jij gebruikt dit dus voor jouw recept.
3: Ja.
1: Er zit kip op, denk ik.
3: Ja. Er zit kip op. Er zit pico de gallo op. Er zit guacamole op. En salsa. En nou, wat jij aan het doen bent, is een beetje limoen eroverheen.
1: Ja, voor de extra smaak.
3: En
1: terwijl wij hier gaan proeven, wil je vertellen, wat heb jij dan eigenlijk met Amerika? Hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Oh ja, dat is een heel verhaal dat heel lang. Dat is niet lang genoeg om hierover te praten.
2: Ik neem een hapje onder.
1: Maar je komt oorspronkelijk toch niet uit Amerika?
3: Nee, ik ben geboren in Suriname. En ik heb heel lang in Dallas, Texas gewoond. En vandaar dat ik dan dit soort eten maak.
2: Nou, hoe zie je dat dan terug in jouw gerecht, dat je daar heel lang hebt gewoond?
3: De smaak. Dat is niet ik heb ook heel lang in een Mexicaans restaurant in Texas gewerkt. Dus ik weet wat de smaak moet zijn. En het is ook een beetje iets van mij. Dus dat je dan ook niet kan zeggen, oh, dat is echt typisch Mexicaans. Dat is ook een beetje iets van Char. Maar het is gewoon de smaak, de kruiden, hoe ik het in elkaar heb gezet.
2: Mm-hmm.
3: Dat is dan het eten.
1: Jij kookt al 13 jaar.
3: Ja.
1: En de foodtruck bestaat 10 jaar.
3: Ja.
1: Waarom ben je met die foodtruck begonnen?
3: Nou, ik heb altijd een foodtruck willen hebben. Ik vond het altijd heel avontuurlijk om gewoon erop uit te gaan en dan naar verschillende steden te gaan. En ik wou echt een speciale foodtruck. Ik heb naar heel veel foodtrucks gekeken. Ik wou niet een doorsnee foodtruck. En toen kwam ik deze tegen, een rond bolletje. En die heb ik toen gekocht in Den Haag in 2006, als ik het zo goed weet. En ik heb het in Den Haag gekocht van een oudere meneer. Mm-hmm. En die zei al over de phone van, als je komt, moet je bereid zijn om het te kopen. Dan dacht ik van, ja, dat kan toch niet. En maar inderdaad, toen ik daar aankwam, ik keek naar die food truck, een glimlach van oor tot oor. En hij keek naar mij, hij zei van, ben je nou verliefd of ben je nou verliefd? Ik zei van, ja, helemaal.
1: Want eigenlijk hij lijkt een beetje op een rood pepertje.
3: Het, toen ik hem kocht, was hij bruin. Bruin, oranje, echt een gehaktbal eigenlijk.
2: Ja.
3: En iedereen vraagt me, van, heb je hem zelf gemaakt? Ik zeg van, nee, ik heb hem wel zelf geverfd.
1: Ja.
3: Dus ik heb hem helemaal naar mijn smaak gemaakt. En iedereen die het ziet, die zegt van, ja, wat is het nou? Wat moet het voorstellen? Ik zeg van altijd van, let your imagination go wild. You
2: know? Nou ja, het ziet er heel vrolijk uit. En dat past ook wel op een festival natuurlijk.
3: Ja, helemaal.
2: En als mensen bij jou komen, dan zijn ze natuurlijk een bepaalde smaak gewend van de Tex-Mex zoals we dat hier in Nederland kennen. En dan krijgen ze wel iets heel anders.
3: Ja.
2: Hoe wordt daarop gereageerd?
3: Ja, heel positief. Heel positief zijn ze van, alles is vers en het smaakt gewoon lekker. Authentiek.
2: Ja. En ik heb ook een paar hapjes gehad met de pittige saus eroverheen. Oh, ja. Nou, het valt mee hoor. Kan het wel hebben. Jij hebt een wat mildere saus nodig. In Mexico gebruiken ze volgens mij veel varkensvlees. Hè? Maar dit is kip.
3: Het is kip, ja. Ik kook niet met varkensvlees. Ik eet geen varkensvlees, dus ik kook er niet mee. Ik zou het niet kunnen proeven. Maar ik kook met kip en heel veel rundvlees.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Nou heet jouw foodtruck Dos Chicas.
3: Ja.
1: Nou, dat gaan we even vertalen. Twee meiden of twee meisjes. Maar je bent maar één meisje in die foodtruck. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, dat is de vraag die ik altijd krijg op een festival. Ja, waar is die andere chica? ik zeg het. Ja, het is ooit een idee geweest om met z'n tweetjes wat te doen. Een ex-collega van mij die wou ook meedoen. En dan zou zij het zoetige doen. Ik zou het hartige doen. Maar het kwam maar niet. En ik was gewoon, laten we het gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik ga het gewoon doen. En ik ben begonnen op markten in Amsterdam. Op de Westerpark. Daar ben ik begonnen. Op markten één keer per elke laatste zondag van de maand, deed ik dat. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En het is maar, die naam vond ik leuk. En ik dacht van, ik heb mijn bolletjes, ook Dos Chicas. Hè.
2: En je doet het al heel lang inmiddels. Heb je nou ook nog een droom voor jezelf?
3: Ik ben nu al 58. Dus ik weet niet of ik nog heel veel kan dromen.
2: Nou, pas 58, hè? Je bent hartstikke jong.
1: Je wordt tegenwoordig om.
3: Nou, laten we hopen. Maar ik zou ook wel ooit een heel leuk restaurant willen openen. Dat is altijd een droom van mij geweest. Ik doe het nou in mijn bolletjes, zeg maar. Mijn foodtruck. Maar het is wel mijn droom geweest om een heel leuk, gezellig, heel homely restaurant te hebben. Waar dan iedereen zich thuis voelt.
1: Dat is een mooie
3: dat
1: droom.
3: Dat is wel een droom.
1: Waar sta je binnenkort met de truck?
3: Ik sta elke maandag in Hilversum. Dat is gewoon mijn vaste plek bij Nike. Ik doe de lunches daar bij Nike. En het festivalseizoen is nu een beetje voorbij. Dus ik doe ook bedrijfsfeestjes, verjaardagen, huwelijken en al dat.
1: Ja.
3: Dus omdat het seizoen ook al een beetje aan het aflopen is, heb ik nu ook niet zoveel festivals meer staan.
1: Nee. Nou, Sharda Gayadin, sorry. Bedankt dat je ons kennis hebt willen laten maken met jouw Tex-Mex.
3: Mijn versie van Tex-Mex.
1: Ja, heel lekker. En inderdaad, het is echt een beetje nootachtig, die blauwe mais.
3: Ja, dat is ook mijn favoriet, hoor.
1: We komen je wel weer tegen in je rode bolletje van Dos Chicas.
3: Ja,
1: dankjewel dat je er was.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: have you. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De politie kan jouw hulp weer goed gebruiken bij het oplossen van een zaak. Een vrouw van 71 jaar is daarbij voor €2400 opgelicht. Nou ja, wat is er precies gebeurd? Dat kunnen we vragen aan Teddy Sonneveld van de politie. Want die is hier bij ons. Teddy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jullie zijn specifiek op zoek naar een man die geld pint met gestolen pinpassen. Daar gaan we ook beelden van laten zien. Ja, want die verdachte die staat ook echt goed op beeld. Hè. Waar heeft hij gepint?
2: Ja, dat was bij een pinautomaat aan het zuideinde in Almere buiten. Hij kwam daar ook echt meerdere keren terug. En dat was op vrijdag 19 juni in de avond.
3: Ja, dat is dus zo'n 2 maanden geleden. Toen gebeurde dit allemaal in Almere buiten. Hij had dus gestolen bankpassen bij zich. Hoe is hij daar aangekomen?
2: Ja, klopt. Dat is een bankhelpdeskfraude, zo noemen we dat dan. Nou, in dit geval werd het slachtoffer gebeld door een nepmedewerker van de bank. En die gaf aan dat er geprobeerd was geld over te maken van het rekeningnummer van het slachtoffer. Nou, om dit te voorkomen dat dat meer zou worden, moest dat slachtoffer de pinpassen in een envelop stoppen. En die zouden later opgehaald worden door een koerier die daar aan de deur zou komen. En niet veel later staat die koerier ook daadwerkelijk daar aan de deur en neemt die pinpassen mee. En de hele tijd blijft die nepmedewerker, dus waar we het over hadden, die blijft eigenlijk aan de lijn. Ook tot ver na het vertrek van die koerier. En dan wordt de verbinding plotseling verbroken.
3: Ja, en wanneer haalt toen het slachtoffer door dat het toch echt wel foute boel was, omdat het niet een echte bankmedewerker was die ze aan de lijn had?
2: Nou, niet veel later werd zij nogmaals gebeld, maar nu door een echte bankmedewerker. En die gaf aan dat er €1000 was gepind van de pinpas van dat slachtoffer. Nou, toen kwam de realisatie dat dat echt foute boel was. En is alles geblokkeerd. Nou, helaas was ook van de andere pas van het slachtoffer al €1400 gepind.
1: Ja. En dat betekent dat er dus wel meerdere oplichters bij betrokken zijn.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het beeld wat we hebben nu is in ieder geval de pinner. Dus daar zijn we in ieder geval heel hard naar op zoek.
3: Ja, die pinner is duidelijk in beeld. Er zitten natuurlijk camera's in het pinautomaat. En daarom is die ook gefilmd. Wil je hem eens omschrijven, die verdachte die jullie zoeken?
2: Jazeker, de verdachte is een man en hij had een slank postuur. Hij droeg een donkerkleurig petje met opdruk ALO en een beginnend snoertje met een sikje. Hij had een wit t-shirt aan en een donkerkleurig zomerjasje met daaronder een korte broek en grijskleurige sportschoenen met blauwe veters. En wat ook nog opvallend is, is dat hij op zijn linkerarm een tatoeage heeft van wat lijkt een roos en een klok.
3: Nou, dat moet toch wel te herkennen zijn. Misschien gaat er wel een belletje bij rinkelen. Zometeen noemen we natuurlijk even het telefoonnummer waarop je de politie kunt bereiken. Maar dit is vooral natuurlijk heel verdrietig voor het slachtoffer. Hè? Die €2400 is kwijtgeraakt. Hoe is het nu met deze mevrouw?
2: Ja, na omstandigheden gelukkig goed. Maar je kan je voorstellen dat het natuurlijk enorm veel indruk maakt. En het doet ook echt wel wat met je vertrouwen. Dus dat blijft heel erg sneu.
1: Ja, nou horen we best wel vaak over bankhelpdeskfraude. Want daar valt dit onder. Mm-hmm. Je wil daar geen slachtoffer van worden. Heb je wat tips, Teddy?
2: Ja, zeker. In principe komen wij nooit aan de deur om bijvoorbeeld waardevolle spullen of bankpassen met pincodes mee te nemen. En belt de bank ook nooit voor persoonlijke gegevens of bankpassen en pincodes. Dus dat is in ieder geval iets om op te letten. Nou, staat er dan toch iemand voor de deur of is er een afspraak gemaakt dat er iemand langskomt, dan mag altijd 112 gebeld worden. Dan kan er ook gecheckt worden of dat daadwerkelijk een echte agent is of niet.
3: Mag je daarvoor 112 bellen?
2: Ja, daar mag je zeker 112 voor bellen. En we zien inderdaad vaak dat mensen denken dat mag alleen maar een echt noodsituaties, levensbedreigend. Maar dit soort situaties mag je ook zeker 112 bellen. Als je toch twijfelt, kan je ook altijd politie.nl nog even checken waarvoor je nou precies 112 of 0900 moet bellen. En als je dan toch slachtoffer bent geworden, dan ja, we zien dat er heel veel schaamte toch heerst. En dat is eigenlijk, ja, het is heel vervelend, maar het kan echt iedereen overkomen. Dus we vragen dan ook echt aangifte te doen, zodat we er wat mee kunnen. En hopelijk, zoals bij deze, hopen we het op kunnen sporen.
1: Goed, dankjewel Teddy Sonneveld van de politie. En tips kunnen naar de politie via de opsporingslijn, tiplijn. Dat is 0800 60 70. Of je kan het ook anoniem doen. Als je denkt, ja, ik weet dat mijn buurjongen is, maar ik wil dat toch even anoniem melden. 0800 7000, dan kun je dat nummer bellen. En wil je de beelden op je gemak bekijken, kijk dan even op onze website omroepflevoland.nl.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere perioden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, biologische producten, je betaalt er vaak wat meer voor, maar dan krijg je ook wat. Maar het zou dan beter zijn voor natuur en dierenwelzijn. Maar wanneer is een product nou echt biologisch?
3: Nou, de Consumentenbond heeft het uitgezocht. We hebben contact met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, een biologisch product in de supermarkt herken je aan een groen blaadje, gemaakt van 12 sterren waren het volgens mij, hè?
4: Klopt, inderdaad. Ja, maar in een blad.
3: In een blad.
4: En dan groen.
3: Ja, overduidelijk, dat is dan een biologisch product. Maar welke voorwaarden moet een product dan aan voldoen?
4: Ja, er mag op een biologisch product ook nog staan biologisch, bio, eco of organic. Die termen mogen ook gebruikt worden. Ja, en het moet natuurlijk aan een aantal regels voldoen. Die zijn allemaal vastgesteld in Europese verordeningen. Die gaan dan over het milieu, klimaat, biodiversiteit, dieren en mensen zijn dan het uitgangspunt. En dan kun je bijvoorbeeld denken dat er meer aandacht is voor het dierenwelzijn in de veehouderij. Dus de dieren hebben meer ruimte. Er is materiaal waarmee ze kunnen worden afgeleid. Dus meer hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Kippen kunnen scharrelen. De dieren leven ook langer. Ook aan het voer van die dieren worden dan eisen gesteld. Het is getild zonder dat er gebruik is gemaakt van synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. En verder moet een deel van het voer ook zelf zijn geteeld of van een biologische boer uit de regio komen. Dus een hoop regels moet allemaal aan worden voldaan. En dan mag jij dat keurmerk of die borden gebruiken.
2: Ja, hoe worden die regels nou gecontroleerd?
4: Ja, er is één grote toezichthouder hiervoor. Die heet de SCAL. Een onafhankelijke toezichthouder. En die kijkt of al die regels wel worden nageleefd. Die komen natuurlijk aangekondigd en onaangekondigd bij de bedrijven langs. En kijken of alles wel klopt.
2: Ja, dus eigenlijk van kop tot kont, aan het begin van het proces en aan het eind van het proces wordt in de gaten gehouden.
4: Ja, zeker. Ja, er wordt echt goed naar gekeken of het allemaal wel voldoet. En het is natuurlijk, als je dat keurmerk hebt of die namen draagt op je producten, dan moet dat wel waar zijn. Want anders, waar zijn we dan nog?
3: Ja, dan kun je ook denk ik wel een dikke boete krijgen als je dat keurmerk op je product zet, terwijl het helemaal niet biologisch is.
4: Ja, ik zit even te kijken of dat inderdaad zo is. Of die boetes kunnen uitdelen. Ik kan het even niet vinden. Maar ze controleren het wel.
2: Ja, aan de schandpaal ga je
4: gewoon. De vingers zou te weinig zijn. Ja, precies.
2: Maar ik hoor ook best wel om mij heen vriendinnen die zeggen, ik eet biologisch, want het is gezonder.
4: Ja. Het is ook vaak ook wel gezonder. De dieren die krijgen geen antibiotica. Alleen als dat echt niet anders kan. Dus die antibiotica zit ook niet in de dieren zelf. Als een dier ziek is, dan zijn natuurlijke en homeopathische middelen de eerste keuze. En als het echt niet anders kan, dan mag het 3 keer per jaar worden voorgeschreven. Dus ja, dat is een voordeel. Er zijn ook hogere gehaltes gemeten in biologische producten aan vitamine C, mineralen, bioactieve stoffen. Ja, niet echt hele grote verschillen die direct een gezondheidsvoordeel opleveren. Maar ja, aan de andere kant, er worden ook minder resten van bestrijdingsmiddelen ingevonden in de biologische producten. En dat lijkt me ook een mooi gezond voordeel.
3: Ja, het nadeel vind ik altijd wel dat je een stuk meer betaalt dan voor een product wat precies hetzelfde is, maar dan niet biologisch.
2: Ja, een komkommer is gewoon zo 60 cent duurder of zo.
4: Ja, dat is echt veel. Wij hebben de laatste niet zo heel lang geleden ook een prijspeiling gedaan. En wat blijkt, 66% betaal je meer voor biologische producten dan voor niet-biologische producten. Dat is echt een heel groot verschil, ja.
2: Ja, maar waar zit dat hem dan in? Omdat die koeien en die kippen en zo veel meer ruimte krijgen en zo.
4: Nou, bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
4: Ja, je moet er zoveel meer regels voldoen. Daar hangt een prijskaartje aan. Dat is natuurlijk niet zo heel erg raar. Er zijn trouwens wel producten, daar zijn de verschillen in de prijs wat kleiner dan gemiddeld. Dus pasta, rijst en zuivel, dat zijn al dingen. Nou, als je daarmee dan begint, dan ben je alweer wat gezonder bezig.
2: Ja, nou Mirjam, je zou toch zeggen, als de hele keten alles biologisch zou zijn, hè, dan gaat die prijs toch vanzelf ook naar beneden?
4: Nou, dat zou echt geweldig zijn. Want inderdaad, als ik die dingen opnoem waar zo'n keurmerk aan moet voldoen, dat ik denk, waarom is dit niet de norm? Waarom is dit een extra iets? En dat zou inderdaad heel veel beter zijn als iedereen zich hieraan houdt. Helaas. Zo is de wereld niet.
3: Nee. Niet iedereen doet het. Niet iedereen koopt die producten. Of kan het niet betalen. Dat kan natuurlijk ook.
4: Nee, precies.
3: Maar is er wel wat over bekend hoeveel mensen in Nederland eigenlijk biologische producten halen in de winkel?
4: Ja, dat wordt via een consumentenonderzoek gedaan. Met een panel van zo'n 3000 Nederlanders. Ruim de helft van de consumenten die koopt wel eens biologisch voedsel. Van de consumenten die in de supermarkt geen biologisch voedsel kopen, geeft het merendeel aan dit ook in de toekomst niet van plan te zijn. Dus dat is wel echt een hoog aantal. Huh? 14% staat er wel voor open. Dus het is, het heeft dus ook niet echt een goed imago. Er zijn niet heel veel mensen die er ook op afgaan. Ja.
2: Nee. Nou, ik zat nog eventjes hier in de supermarkt app te kijken. Scharrelkipfilet is €4,49 voor 300 gram.
4: Ja.
2: Ja, en dan de biologische is €8,72. En dat is nog met korting. Het is eigenlijk €9,69. Ja, sorry.
4: Ja.
2: Dan is mijn keuze ook snel gemaakt. Ja.
4: Natuurlijk, dat begrijp ik ook. Dan is een keuze ook snel gemaakt. En nou ja, wat jij zegt. Waarom is dit eigenlijk niet gewoon de norm? Dat we met z'n allen gewoon ervoor kunnen zorgen dat iedereen kippen kan kopen die een goed leven hebben gehad. Dat zou toch eigenlijk het mooiste zijn. En daarom zou het ook eigenlijk niet zo duur moeten zijn. Maar we hebben daar wel een prijspeiling naar gedaan. En we hebben het aangekaart. En hopelijk gebeurt er wat.
3: Nou ja, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dank je wel weer, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. En meer hierover, over die biologische producten, vind je in de gids van de Consumentenbond.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Flevoland heeft inmiddels 10 landschapskunstwerken verspreid over de hele provincie. En om daar meer informatie over te kunnen geven, komt er in Lelystad vanaf september een bezoekerscentrum.
2: En Martine van Kampen is de directeur van Land Art Flevoland. Martine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het nieuwe bezoekerscentrum komt in het station in Lelystad. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Nou, we zitten in de voormalige ACO. Dat vind ik eigenlijk wel leuk om erbij te vertellen. Want ik denk dat veel mensen het nog wel kennen. Maar hoe dan ook, het is echt in het station. In een winkelruimte. En we hebben we zijn met iets bezig wat een beetje het midden houdt tussen een gewoon bezoekerscentrum, zoals je dat kent. Van bijvoorbeeld ook als je naar een natuurpark gaat, hè, of een natuurgebied, daar zijn vaak ook bezoekerscentra. Toch een klein beetje museumpje spelen willen we ook wel. Mensen krijgen de schaalmodellen te zien van de kunstwerken. Dus je kan in één overzicht eigenlijk 10 kunstwerken op schaal bij elkaar zien. We hebben informatie over wat is dat nou land art, want dat is voor veel mensen misschien ook nog niet helemaal duidelijk. En dus dat soort dingen. En dan hebben we daarnaast ook een archief en een bibliotheek, waar mensen die echt serieus zich willen informeren ook lekker in kunnen grasduinen. En we hebben een winkeltje. En we hebben filmpjes van de kunstwerken. En we gaan activiteiten organiseren. Dus er gaat van alles gebeuren.
1: En dat allemaal maar om 10 landschapskunstwerken eigenlijk.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja. Maar ze zijn groot, hoor.
1: Ja, maar dat is een museum heeft weet ik veel honderden schilderijen. Ja. En wij hebben 10 van die hele grote landschapskunstwerken.
3: Ja. Ja.
1: Maar hoe lang zijn jullie al bezig met zo'n bezoekerscentrum, met dat idee?
3: Dit is best wel snel gegaan. We waren een tijdje bezig. Wij zouden gaan fuseren met het museum in Almere, hè? Een paar jaar terug.
1: Met M.
3: Met M, precies, wat toen speelde. En als we dat toen hadden bedacht, dan was het waarschijnlijk zo van, we gaan fuseren. Dus dat hoeft dan niet meer, zeg maar. Maar gemeente Lelystad is met het initiatief gekomen op een gegeven moment van, hè, wij zouden het leuk vinden als jullie hier iets doen in Lelystad. En toen ging dat met M niet door. En toen dachten we, dat is dan eigenlijk wel een heel mooi alternatief daarvoor.
1: Ja, maar toch heel even, want het zit in het station.
3: Ja.
1: De afstanden tussen die landschapskunstwerken is enorm.
3: Ja.
1: Daar heb je toch wel een auto voor nodig.
3: Zeker.
1: Ja. En geen trein.
3: Nee,
1: is het een logische plek dan?
3: Nou, het is in die zin een logische plek. Er komen daar gewoon ook heel veel mensen. Hè? Dus voor onze zichtbaarheid is het echt heel erg leuk. Dus gewoon informatie geven. We kunnen onze eigen tours daar beginnen. Dus er kan een bus voor de deur staan. Mensen kunnen eerst kunnen met de trein komen, geïnformeerd worden, dan de bus in. Voor mensen die zelf de tour doen, die kunnen langskomen, zeg maar. Dus dan moet je wel even parkeren met je auto. Want inderdaad, die tour die doe je meestal met de auto.
2: Mm-hmm.
3: Dan kun je daar parkeren, kun je binnenkomen, krijg je een kopje koffie en dan word je helemaal geïnformeerd. Dus het wordt een beetje hybride. Van dat je met de tours kan je met de trein komen. Als je alleen ons centrum wil zien, kan je ook met de trein komen. Of als je als we een filmvertoning hebben of we hebben activiteiten. Maar voor de kunstwerken inderdaad, dan moet je vaak. We gaan wel ook een fietstour doen in Lelystad. Want de 3 kunstwerken in Lelystad, die kan je in de middag lekker fietsen.
1: Uh-huh.
3: Dus dan is het idee van, dan bieden we fietsen aan op het station en de informatie. En dan kan je daar.
2: Mensen kunnen er echt bewust naartoe komen. Het is niet zo dat mensen die hun trein moeten halen er even heel snel naar binnen gaan. Want er is heel veel te zien natuurlijk. Je moet er even de tijd voor nemen.
3: Precies, precies. Dus je kan ook even binnenkomen als je een kwartiertje hebt tussen treinen. Maar je kan ook echt even langskomen en je er goed in verdiepen. Ja, dus ja.
1: Ik zat even te denken, 3 landschapskunstwerken in Lelystad. Oh, natuurlijk Robert Morris.
3: Ja.
1: De Hurk en de Mand Exposure.
3: Ja.
1: Maar die derde?
3: Engelen van Monique Toebos.
1: Tuurlijk.
3: Op de dijk.
1: Ja. Op de Markerwaarddijk, inderdaad. Ja.
3: En die moet je eigenlijk in je auto beleven. Hè? Dat hoort bij het kunstwerk, dat je hem op de radio afstemt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een heel stuk fietsen over de dijk. Dus met je oortjes in.
2: Ja. Ja. Nou, het idee is dat centrum 4 dagen in de week dan open gaat binnenkort. Ja. Maar daar moeten nog wel vrijwilligers voor gevonden worden. Ja. Hè? Die de boel kunnen openen, sluiten en wat kunnen uitleggen.
3: Precies, dat. Ja. Dat hadden we eerder nog niet echt aan de hand. Onze tours zijn normaal mensen die professioneel zijn, zeg maar, die dat begeleiden. Maar voor het bezoekerscentrum vinden we het heel erg leuk als we vrijwilligers daarvoor kunnen inzetten. En dat lijkt ons ook ideaal in een ideale manier. Dus die zijn we aan het werven.
1: Maar dat moeten dan wel ook veel weten te vertellen al. Want mensen komen daar natuurlijk met honderden vragen.
3: Ja, zeker. En er is denk ik al heel veel informatie die je kan geven als je je een beetje hebt ingelezen. En we gaan ze natuurlijk heel erg helpen met allerlei informatie. En ze kunnen al onze vragen aan ons stellen. Dus ik denk dat vrijwilligers ook best snel een beetje ingewerkt raken. En de informatie over hoe je de tour kan doen. En waar je ook je onderweg lekker kan lunchen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk allemaal vrij makkelijk te geven.
2: Mm-hmm.
3: En echt de verdiepende informatie over de kunstwerken. Ja, daar kunnen ze mensen dan ook weer naar verwijzen waar dat te vinden is.
2: En dan is het ook de bedoeling dat ze op de fiets naar het station toe komen, denk ik.
3: Nou,
2: dus
3: meteen
2: zo'n fietsroute volgen natuurlijk.
3: Precies. Ja, absoluut. Ja. Nee, en mensen in Lelystad zou heel erg leuk zijn. Vrijwilligers die het leuk vinden om ons te komen helpen.
2: Nou ja, op 12 en 13 september kun je dus een preview krijgen in het nieuwe bezoekerscentrum in het station in Lelystad. En dat is allemaal voor de poortjes, hè? Dus je hoeft niet met een overchipkaart in te checken.
3: Niet met overchips, voor de poortjes, ja.
2: Heel goed. Nou, wil je meer informatie, dan kun je ook online terecht op landartflevoland.nl. Martine van Kampen van Landart Flevoland, dank je wel.
3: Graag gedaan.

Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat zijn die slapende de goede. Hier moet je niet van wakker liggen, maar je kan er wel van gaan dromen. En dat is het mooie.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het zijn toch helden? Ik vind dat echt helden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik kan natuurlijk niet helemaal verklappen wat erop staat.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
5: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderlo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere periode. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

her shoulder. She said, tell me all you

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op. Richting Apeldoorn doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de...

je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere perioden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld, want daar ligt modder op de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A12 staat file van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A50 staat ook file, dat komt door de afgesloten spitsstrook. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je bij Hoenderloo 10 minuten tijdverlies. En ook de andere kant op, richting Apeldoorn, doe je er zo'n 10 minuten langer over tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het zuidwesten trekken nog enkele stevige buien over de provincie heen, waarin ook onweer en hagel mogelijk is. Halverwege de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag neemt de buiigheid af en overheersen de heldere perioden. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar zo'n 12 of 13 graden. Morgen overdag beginnen we met blauwe luchten en veel ruimte voor de zon, maar al snel neemt de bewolking toe en vervolgens trekt er een buienlijn vanuit het noordwesten zuidoostwaarts over de provincie heen. Ook dan moeten we de regenradar goed in de gaten houden, want dan is onweer en ook hagel mogelijk.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt morgen de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister morgen live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vanmiddag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vanmiddag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.